0: uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt een nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. De militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuws aan de CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: First day.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk
3: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland van de Moor.
2: My Erit Science.

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijson Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg.
0: Een tal van de oudste Tin Con van Usloon, die stenen in Bolzet. En middelbare squalle het Bogerman in Balk had zo'n dit squalle hier een squallehoen. En dat vinden de leerling wel noffelijk.
4: Bijvoorbeeld als het stress is of zo, dan kerst Sam misschien wel even roppen. En dan kerst wel even mooie Sam aaien.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ja, een squallehoen feiken, dat hebben wij net in justiet.
5: Ik ben binnen en ik vooral benijd, waar ligt hem uit? Want dat is natuurlijk altijd. Nou, maar het is vaak zo, daarbij een won hoen, maar hij of mem die draait er voorop om het hoentje uit te litten.
0: Zodat op squalle ik zou
5: ben. Nou, daar ben ik dus heel nieuwsgierig mee. Ik hoop dat die vraag erin zit. Dus ja, we krijgen weer eerste reacties alweer binnen, Erit.
0: Ja.
5: Mariet, die is vrij uitgebreid. Die heeft dus ik al hier al foto's gestuurd. Die had het ik hoorde man af het justering. Ja, ze zei, hij jem hem goed schenken, want Jerien Heeg weer te volle bewolking. En ik had hem een beetje van schenken. Ja, en dat is een beetje het probleem. Ik heb juist nog even contact met de sterrenwacht in Burgum. En die zei, ja, wij doen daar verder ik niks om. Want ja, hest het waarbrugd was, jongen.
0: Ja.
5: Bewolkt. Ja, inderdaad. Jammer van de wolken, dat zei het Mariet ik. Dus ja, dat is wel heel, heel spietig. Zo dadelijk om 14 minuten nu zeizen. Dan is schiet het ja, hichten of jiptepunt, hoe maak je het nemen, schiet dan te wijzen. Dus ja, had je er nog wat, toch wat van zien kennen, net sinds in de wolken, stuur het maar op, zoeghaast Sisse. Mariet had ik nog in Veenhuizenwest. Die weer bij het kolonie Iepenblofspul, wie heel mooi. Nou, we krijgen samen even een tip bij voor zelfs. Ja, en dan Tjalkje en ja voor zelfs, goeiemorgen. Tjalkje die het toch van, nou, misschien Joert dan? Message in de bottle van de police.
0: Nou,
5: ja.
0: dat zou samen kennen.
5: Ze hadden weer concurrentie van Jilke. Goeiemorgen, Erit. Is This Love van Whitesnake? Is wel een mooie koffieplaat.
0: Dus, ja, de koffieplaat, dat is een felbegeerd plak.
5: Zeker. Dat dus de street is overgeende. Dus ik ben benieuwd wat er nou aan weer uitkomt vanzelfs.
0: En hoe is het hoe die bevolking vannacht? Hè? Dat bloot ik dan wel even. Koor Giel Joert ik weer. 12 uur vanmiddag. Ja. Ont zo'n oren jongens voor die tongerbuien. Verder Joert op de meeste plakken droeg. Machine en wolken en het kind nog 20 ontjent 20 graden worden.
5: Nou, toch een lekkere temperatuur.
0: Ja, dat is toch best onbedaan.
5: Zeker.
0: Het is tijd voor muziek. Dit is Anouk.

0: lekker voor de ambitiepit. Maar dat krijg ik voor de koffieplaat nog. Anouk en Are You Kidding Me?
1: Om het nog een
2: Friesland van de Moor.
0: Een peer van de oudste tin kont van Usloon, die steen in Bolzet. Ja, die waren in de 16e eeuw broekt om wichtige gasten maar wien te paaien. Een van de fjouwe kon die ging in 2018 stikken en die stier lang in een depot. Maar Museum de Tiet die woe het net bij zitten litten. En daar hebben we een restauratie uitviert, zodat die kon veromkeer bij de oren treien in het oude stadhuis. Ingrid van Delden die vierde die restauratie uit en ze vertelt hoe ze dat nou correct oppakt.
3: De voet moet er weer op. Dus we hebben het een deel schoon moeten maken en de delen weer aan elkaar moeten solderen. Dat is simpel gezegd.
4: Ja, want het is best oud materiaal of eeuwenoud materiaal.
3: Ja.
4: Is het dan ook spannend om zoiets te restaureren?
3: Heel spannend. Ja, het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg. En dat vergt wel heel veel aandacht om het netjes te restaureren.
4: Ja, en hoe ga je dan om met zo'n kwetsbaar spul?
3: Voorzichtig. Ja, je moet goed kijken wat je kan. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring. Dat ik ook weet wat een materiaal aan kan. Maar toch ben je nog extra voorzichtig daarmee.
4: Ja.
3: Niks wil beschadigen, extra wil beschadigen.
4: En dan ben je er ook lang mee bezig. Hoe lang ben je er mee bezig geweest?
3: Het heeft een tijdje geduurd voordat ik ermee aan de gang ging. Omdat ik het goed wilde uitdenken en ik moest ook de rust vinden om dat te doen. Maar uiteindelijk is dat binnen een dag.
4: Ja. En is hij nu helemaal weer terug naar de originele staat?
3: Nee, als je hem helemaal terug wilt doen, wordt hij als nieuw. En hij is niet nieuw. Er zit bijvoorbeeld nog een klein deukje in waar ik niet goed bij kan komen. En als ik dat die eruit wil halen, dan moet ik heel veel aan doen. En dat wil ik dus niet. Ik wil het zo uniek mogelijk houden zoals het nu is.
4: Dus het moet er ook weer niet te nieuw uitkomen te zien?
3: Nee, het moet zeker niet nieuwer uitkomen te zien. Hij is uit de 16e eeuw dus.
4: En hebben ze dan bepaalde foto's erbij waar je weet van nou zo moet hij eruit komen te zien?
3: Ja, er zijn wel wat foto's gekomen, maar we weten ook niet precies wie de maker is geweest. Dus we weten wel dat er een restauratie is geweest voor 1943. Maar voor de rest is er heel weinig informatie over.
0: Mijn Museum de Tiet is blij dat die restauratie slagen is en dat die kon er dus romken uit originele plak. Dat vertelt de directeur Fred Boersma.
5: Het is heel bijzonder, want die dingen zijn haast 400 jaar oud ongeveer. En die in de wie steken. En ik vond dat die weer te plak kwam, werd die uit. Daar in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Gisbert maken het. En gelukkig is die weer compleet. Ja, want... Ze zijn weer fjouwer.
4: Ja, de vierde is erbij. Wie die vierde al dit jaar?
5: Die vierde lag in de pooier, in opslag, omdat hij ooit beschadigd is. Hij is ooit vallen bij het leeghelling van het stadhuis. En sindsdien lag hij hier. En ik vond dat hij weer makkelijk moest worden. Want hij heeft hier erbij. Ja. Het is een belangrijk onderdeel van het verleden van Bolzet.
4: Waarom is je zo weg van het verliezen?
5: Omdat hij broekt werd als stadskan. Er was een fjouwer stadskan, of de binnenfjouwer stadskan. En die werd broekt om mensen te stemmen. Bezoekers die kwamen op bezoek bij het bestuur van Bolzet. En die mensen kregen dan een sankan met wien. In de herberg werd ze slipten de jongens ervoor. En om die mensen te stemmen voor de volgende overleg. En ja, dat is wel een leuk verhaal en een leuk idee hoe ze dat vroeger deden.
4: En waar komt die kan nou te steen?
5: Wij zijn nou steen in het portaal wat er zei, wat Jaap en Gisbert maken het, de heid van Gisbert Jaapix. Die had dat portaal maken toen het stadhuis gebouwd is in 1614. En dat portaal is ik speciaal maken voor deze fjouwe kolom. Dus die kolom die weer al in het oude stadhuis. En hij heeft die opdracht, of als hij het zo uitvoert, dat ze die kan weer terug kunnen plaatsen in dat portaal. Dat ze een mooi plakje krijgen.
1: De media van de morgen.
0: Zodra ik koffie in kan, in die kan.
6: Festival.
0: Een koffiekan.
6: Een koffiekan.
0: Ja.
6: Een dure koffiekan.
0: Nou,
6: een bijzondere koffiekan.
0: Dat denk ik wel, ja.
6: Ja.
2: Nederland komt op efterstaan terug vast te houden aan een mid-eeuwse begrotingsmethodiek. En dat zei de jedere ASML-baas Peter Wenning. Die zei dat in Vrij Nederland. En ja, hij heeft dus in pilken ruchten op het kabinet. Dat maakt het boekhoudkundig geen onderscheid tussen eenmalige uitgiften en investeringen die het letter yield opsmieten. Als ik op die manier ASML had geleid, dan hadden we niet meer bestaan. Klaar. Ja, het zijn strenge begrotingsregels is hij net, maar wel het zijn deze regels. Het Rijk maakt geen onderscheid tussen kosten en baten. In Amsterdam op het Damrak is een oude gevel waarop staat: de kost gaat voor de baat uit. Ja, investeren, dat kost het per definitie yield. Maar ja, het kan daarna ik weer yield opsmieten. En in de Santje Nieuw wisten we dat al, maar in de 21ste eeuw hebben we dat vergeten, zei Wenning. En hij is helder waar de investeringen in het toekomstige verdienvermogen van Nederland in het paard staan. Het conservatisme van de ambtelijke top van het ministerie van Financiën en minister Eelco Heijn van de VVD.
7: Dus, in specifiek?
2: Specifiek, ja. Ja. Maar ja, goed, deze man heeft natuurlijk een heel groot bedrog leren.
7: Nou ja.
2: Behoorlijk groot bedrog.
7: Hier voor de grootste exportproduct natuurlijk.
2: Absoluut. Ja. Maar ja, tussen bedrogenleven en politiek en oerhiet, daar zit ik nog wel wat verschil.
7: Ja.
2: Dus ze zit trouwens goed bij praten over de begroting in Den Haag. Want ja, daar komen ze ik maar net uit, hè. Van, ja, waar wil u nou stiep? Je geeft nou links, je geeft rechts. Dus dat loopt nog even span.
7: Hondje klappen daarachter.
2: Hondje klappen, ja. Ja, zeker. Dus dat is heel de begrotingsmethodiek. Ik net ten goede komen, bing bang. Maar ja, je hebt er wel maar te krijgen vanzelfs.
7: Ja.
2: Het bloot een democratie. Dan, hoewel het na je squal hier al begonnen is. Buurs is er weer 2 weken gaande in de provincie natuurlijk. Het middelbare squal ben, die hebben nog lang niet alle boeken kregen. En dat nog blieken uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. En de Telegraaf die schroot erover. We zitten hier dus al in de 12e squalenweken. En 16% van de ouderen die zei, ja, uw ben hij nog net alle squalboeken binnenkrijgen. En in de regio Zuid, de binnen squal een oude weken begon. Maar 30% van de ben beginnen zonder alle squalboeken. En dat is weer minder als Vlinier. De regio Midden begint tak om weken. En daar heeft 30% nog net alles ontvangen. En dat is behoorlijk steurend, zei deze organisatie Ouders en Onderwijs. En de onleiding daarvan op de oorzaak is ik dat elk band met elk jaar een volslijn nieuw pakket om nieuwe boeken hè. En vroeger konden scholen 5 jaar met een boek werken. En dan had je dus minder leveringen en minder vertragingen.
7: Er is jaren volgens wat kritiek op weg natuurlijk. Het is toen een hele nieuwe, vanuit het onderwijs zelfs, waar is een heel nieuw bedrijf eigenlijk opzet die boeken maakt. Ja. Als het zien beweging, het zien de Joodijstige drukkerijen. Dat natuurlijk, ze zijn op de achterkant, het is natuurlijk een fitsien model. Als je elke keer een boekverkeer begint.
2: Zeker, ja dan zoek ik dwaan. Dus, er is dus nou ik weer kritiek op. En ja, het is gewoon heel vervelend. Dat ik hef voor de squal ben. Die zit dan in de klas en dan krijgt ze les en dan heeft ze het boek net.
7: Ja.
2: Het is voor de leraar en ik vervelend. Als ze dit van tevoren weten, hier ze misschien nog even wat kopietjes meidje kent.
7: Ja.
2: Maar dan komen ze er in de les pas achter van, we hebben nog net alle boeken. Dat is heel vervelend.
7: Aan de orde komt als leerling zijnde, dat kan natuurlijk wel nog wat uitstellen met huiswerk.
2: Ja. Maar ja, tot dan weer. Het is hetzelfde weer, als dat wij je maas binnenkomen en de microfoons mee vat.
7: Dat zou wat wezen.
2: Dat zou wat wezen.
7: Ja, wat maken we dan?
2: Ja, of Doe heeft alleen nog een microfoon, maar wie de keer in West komen.
7: Ja, dat is ik net ideaal.
2: Hè? Nee, toch?
7: Nee, dat is net ideaal. We zijn het niet eens, kijk al even. Hè. Er komen al wat koffieplaten binnen. Bad on Rising van CCR, die voor Mariet wil graag heren. Doe ik wat toepasselijk. Maar de.
2: Ja.
7: Maar de man heeft Justring. Of eigenlijk is het dan Bad Moon Not Rising, Bad Moon Hiding. Je wordt wat actueler. Jilke die stuurt alvast een koffieplaat in. Tjalkje die had het ontpikken. We zochten deze week, hè?
2: Ja, Message in a Bottle. Ja,
7: die draaien we nou alvast, maar denk nog even naar.
2: Het weekend zit er om te komen.
7: Het weekend
2: zit er een Message in a Bottle zit om te komen.
7: Er is meer rondte van koffieplaat nieuw, dus blijf vooral insturen op 0620. Via 9 of vanzelfs de Omroep app.

0: De Police en Message in a Bottle. Sting die had er kwartlien een nieuw album gebracht. Ook een nieuw album. Hij had, wat er ook dien had, is een stoeldeel zetten voor de nachtwacht in het Rijksmuseum. En dan het oeuvre van de Police speel je. Maar alleen een gitaar voor een schilderij. En dat, nou ja, dat schilderij dat jij net waarom natuurlijk. Maar dat is wel een aardige plaat. Dus als het wat een coverversie zie ik. En weer hebben we de loot bij. Ja. Dan krijg je dit idee. Ja, ik zei al dat schilderij dat je net, maar het is een mooie akoestische versie. Sting dus. Message in a Bottle. En eerst kijk de versie van The Police.
1: Het is nog petit, maar
2: Eerie Seijers
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ze is echt een echte Fries en waard bij het vierlepen Friese kampioen. Maar komt nou dags uit voor de Hollandse boem. Tessa Kramer had het aan oor. Hikke en Tijn in het Heidenskip. We zijn dat nou in Zuid-Holland. En daar hebben we morgen het NK vierlepen houden. Die hadden in de reportage van Willem van Meldvoort.
3: Dan is daar echt de sensatie compleet. Ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
2: Ja.
3: Jongen, dat is echt een daverende verrassing.
4: Zak komt het commentaar in 2020 op het Fries kampioenschip. In een Fries shirt. Tessa Kramer.
3: Maar we willen nou natuurlijk even alle attentie voor Tessa Kramer.
4: En zak klonk het commentaar op het NK. Twaalien.
3: Leppend voor de afdeling Vlist en voor de Polsterbond Holland. Maar natuurlijk afkomstig uit het Heidenskip.
2: Zou Fries altijd maar kennen.
3: En Fries om Utens.
4: Tessa Kramer is hik en tuin Friesinne, maar leert voor het Hollandse boem. Ze wennen in Burg in Vlist.
5: Ja, het is eigenlijk, de sport zelf is net heel oors hier als in Friesland.
4: Hoe ken het ik oors? Tessa wen het deun jonkende skansen van een nieuwe dwarp. We bellen haar op als ze druk in de tarieding is voor het NK. Dat die naar thuisplak houden wordt.
5: Ja, het grootste verschil is dat het gewoon minder, dus het minder bekend is. Vind ik dus in de buurt. In Friesland kan iedereen kennen het en iedereen weet waar de skansen binnen. En ik toeristen kom weet te vinden, want we weten dat het Friese sport is. En dan kan je vaak zat meisjes die dan spreken, die gouden uit het schoon over ziet. Oh, zit het hier ik? Die hebben we helemaal in de gaten, terwijl ze vlakbij zijn.
4: Het vierleppen is verdeeld in twee boen. Het Frieske en het Hollandske. Die staan los van elkaar en de Friesen en Hollanders gaan competitie onderling. Maar een paar keer per jaar springen de Hollanders en Friesen tegen elkaar. De wichtigste wedstrijd is het NK.
5: Het is wel, zit wel al een stuk minder publiek bij wedstrijden. Dus dat is wel, dat ben ik inmiddels al gewend. Maar in het begin, dan denk ze wel vaak, het is wel zonde.
4: Kramer is intussen 32 en had in meer dan 300 wedstrijden een FK-titel, een Hollandse titel en twee keer een NK-boom.
3: Dit is de glazen leepster voor de eerste sprong bij de vrouwen. En die is dit hier. Heel verrassend voor Tessa Kramer, 15 meter 15. Zij pakt haar eerste FK-titel.
4: Sneun dacht ze weer mooi. Maar of ze wint?
5: Ik zit dus mooi in de organisatie. Dus ik ben de hele week daar ook mee bezig. Dus ja, ik vind het lastig in te schatten hoe goed dat ik dan op sneeuw ben. Dat ik een hele week al aan de gang geweest ben.
4: Trajelien maakt Tessa de oerstap naar de Hollandse boen. Maar of ze waarom komt naar Friesland?
5: Nou, ik kan er nooit zo dicht bij de Philips kansen wennen. Dus wat dat betreft is het een prachtplak. En het is uiteindelijk, ja, het is hier het is platteland. Dus het is qua heel soort dingen is het eigenlijk heel vergelijkbaar.
4: En dus zal altijd de vraag bloeien of we dit zo nog een keer zitten kennen.
3: En dan is daar echt de sensatie compleet, ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
2: Ja.
3: Jongen, dat is echt een daverende verrassing.
2: Zeker.
3: 15 meter 15.
6: Snij in Bureau de Vries.
7: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
6: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
7: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
6: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
7: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Jelve Zoon. Fijke, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen.
0: Ja, maar een groot applaus binnen de lifeguards van het Ameland waren ze toen ontvangen door een groep Duitse band die ze jetter deze week uit zee redden. De 16 band wie in de manje bij een kamp door een sterke streaming in de problemen kwam. Een lifeguard helle zwem met zo'n band uit zee wilde zijn collega een deel van de groep in een surfplanken vasthoudt. Boppen dat wat een wetterscooter inzet. Uiteindelijk konden alle 16 band veilig uit het wetter helle worden. En na 8 jaar had Bolzert weer fjouwer van de oudste tin kan van Nederland. Die waren in de 16e eeuw gebruikt om wichtige gasten met wijn te paaien. Maar een van de fjouwer kan ging in 2018 stikken. Langs die kannen in het depot, maar het museum de Tiert had de kannen restaureren laten. Directeur Fred Boesma van het museum is blij dat de restauratie slag is.
8: Het is heel bijzonder, want die dingen zijn haast 400 jaar oud ongeveer. En die in wie stikken. En ik voelde dat die weer te plak kwam, werd die eerd. Daar in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Giesbert maken het. En gelukkig is die weer compleet.
0: Los een fietspaad om de JH Knoopstrit in Ljouwt is juist een elektrische scooter in de brandvlijn. De scooter lag in een bulten met gas en waar daar terug de brandwacht uithellen. De nijkoert vuur gauw uitmaken worden. De scooter is nu elke dag niet in de brand stutsen. De politie docht onderziek. Tessa Kramer van het Heidenskip is Fries kampioen vierliepen, maar komt nu uit voor het Hollandse vierliepboen. Ze wennen in Vlist in Zuid-Holland en daar wordt morgen het NK vierliepen houden. Het verschil tussen het vierliepen in Holland en Friesland is nevens haar grut.
5: In Friesland kan iedereen kennen en iedereen weet waar de spons binnen. En dan kun je vaak zat meisjes die dan spreken, die gouden aan de schoon over ziet. Oh, zit dat hier ik? Ja, die heb ik wel helemaal in de gaten, terwijl ze vlakbij zijn.
0: Het NK vierliepen begint morgen middag om 12 uur en is live te jaren bij ons op radio en te zien via de website. Het is tijd voor het Waberjocht. Jan Jonkman, een goeie morgen.
9: Ja, ik een goeie morgen.
0: Oh, Jan, daar heeft het er alweer bij, Erik.
9: Ik denk, maar even een vrolijk deuntje hier, krijg even uit de luisteren.
0: Ja,
9: de koekoek ben je er dan net, hek bij je. Maar die is helemaal welkomen. Begin vannacht hebben we te krijgen met wat enkele buien. We zitten vol in warme, vochtige lucht. Ja, en dat merken we ook nog aan de temperaturen. We zitten de laatste overal in de provincie om de 18 graden. Nou, dat is op zich net een heel soort nijs. Maar wat de meeste wel belangstelling voor het, denk ik, dat is de deelslagcijfers. Nou, daar zit nogal wat verschil in. Want hier in Eekmarieb hebben we overal millimeter. Laaksem hier ik maar overal millimeter. Zelfs in Jesterijn bleven het droog. Je brengt hem hier maar 1 millimeter. De Westerijn 5 mm, Jereveen ik met 12 mm, de Pijn 6 mm, dan wat 12 mm, maar nu kom eens even, Bakkerveen 26 mm en Wasken maar 28 mm. We kunnen wel stellen dat de meeste buien, maar de tonger die lutsen vannacht ik, over het eerste van de provincie heen. En dat is dus het meeste wetter ik vallen. Er wordt er wat wetter vallen, is Kevin ook gezien dat ik skier is over het veld. Nou ja, de buien die hebben de provincie verlaten en we zitten nog wat in een zuid-zuidwestelijke streming. Het is van een mooie droog en hebben ik naast nog wel even de zinnen erbij. Ja, en de temperaturen die liggen zijn ook van een morgen om 21-22 graden. Van een midden neemt de bewolking op wat aan en vanuit het zuiden neemt de buien komen zeker wat aan. En vooral in het eerste kende dan van midden ik wat enkele tongerbuien vallen. Die komen ze in het eerste het gerusten en in het westen hebben de liefste komen vooral het westen en het noordwesten op een tongerbui. Maar de buien kunnen we daar zeker ik net uitsluiten. En in die buien kunnen we even wat winst zitten en de keer zelfs in hagel inzetten. Jong, als de zin ondergeert, dat ze wel om een uur is, jouw van Jochen en Jochen oer wijzen, of we dat nog zien kennen, maar dan wordt het donker. Dan wordt het van het zuidwesten wat even droog. Letter, dan kunnen er maar een enkele bui komen. En dan hebben we temperaturen vannacht om de 16 tot 17 graden. En dan zit er vannacht een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar in het waterpad van de nacht, dat zit wel naar een oerstolen wijze, dan vallen de buien alweer.
0: En hebben we dan het waar voor morgen zorgen, dat reden om op de feestmuziek erbij te pakken?
9: Ik denk het net, want ik denk dat we manier dan wel hebben eerst dan een enkele bui. Dan komt er even een liedsrechtje van hege druk. Dan hebben we het even, dan is het in een maand die dan in het begin van een midden dan even droog. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking al snel wat aan. En dan komen de buien dus kant. Ik alweer Dus kant op dat. En dan en die loeken dan de, nog in het midden en in de jong bloeien die buien. Dan ik komen en gaan. En dan, dan hebben ja, dan bloed dat ik een witte boelkind was even bij worden. De maximum temperatuur die lezen voor de buien, dat zijn 21 tot 22 graden. Letter in de midden dat die buien dan oorloeken, dan is het zo'n zandje tot 18 graden. Maar dan komt ik een matige tot krachtige wintersteen. Maar u zit dus in Zuis dat zo aan. Ja, letter in de nacht neemt de wind wat web wat oh, maar dat zal net een heel soort voorstellen dan.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
9: Nou, we bloeien wat in die wisselvallige periode zitten. We zorgen dat een lege drukke biedt, het luidt daar boven Engeland. Daaromheen draait de koude lucht, dat komt in onraking met warme lucht van de oceaan. Nou ja, dan bloedt het een komen en gaan van buien, want daar worden de buien maken. Soms als ze dat in de crèmekamer van de buien op het stuit. En dan hebben we snijden eerst een matige, tot krachtige zuidwestenwind. In de maand zit naar enkele buien. En in de midden, ik noem maar even rond voor de zin. En dan heb ik temperaturen om de 20 tot 21 graden. In de nacht liggen die temperaturen om de 17 graden heen. Nou, meen je, wordt een roezige dag, maar een krachtige tot hele zuidwestenwind zelfs. Maar uitzitten zien zo'n tot 8. En dan wist ik van wolken en zinnen een tal buien. En dan kan zelfs ik tong erin zitten. En dan heb ik temperaturen om de 20 graden. Nou, tiesje, dan hebben we nog een enkele bui. In de midden wordt het dan droog, geregeld verzinnen. En dan is het 18 tot 20 graden. Maar dan komt in de midden wel met een krachtige westenwind te steken. Nou ja, zag eer vetje. De buien te komen, maar ze hebben geen trek en trace.

0: the Comets en Rock Around the Clock.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En op die klok zit intussen dat het 18 minuten voor zon is. En we zullen het hebben de angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. Die zit stil bij het 100-jarig bestaan. Het begon eerst met een bamboe-angel. Het is intussen uitgroeid aan sport met allerhande technische snufkers, zoals dieptemeters. En Voorwaarts is in Indië een uitgroeid aan vereniging met zo'n 5000 leden. En ik praat gewoon met de voorzitter, Jouke Jansma. Een goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 100 jaar, dat is een mooie leeftijd. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
2: Nou, dat is net uw verzinsel zelf. Dat is de verzinsel van al die mensen die lid binnen van de vereniging. En al die jaren lang de boel Lirium hebben. En wij hebben ook het stokje in de hand. En wij hopen dat de rode aan een andere generatie die dat straks erop pakt.
0: Ja, het letterlijke stokje. Hij het dan hoor in dit geval. Wat ik me eraan vraag is. Die angelsport. De Aronde 101, dat heb je net al in mij maken. De Aronde 101 natuurlijk. Maar
2: nee.
0: Als het gaat om de populariteit. En ik de grutte van Jim Vereniging. Hoe is dat voor in een beetje West?
2: Nou, het is wel dat het natuurlijk begonnen is met wedstrijdjes visje en meestal moet je graag ergens visje. En dat je dan betellen moest, dan kon je het meer met een groepje doen. Dus daar ontstiert vaak een vereniging dan, in die tier. Nou ja, dat groeit dan terug. En het is natuurlijk, het zit altijd wat golfbeweging in populariteit. Maar zeker de laatste jaren is die hengelsport wel heel erg populair geworden. Wij zijn gegroeid met een paar honderd leden extra sinds corona. Maar er is een aantal ontwikkelingen in die sport die maken dat er volle meer jeugd ik weer interesseert, rekken. En met name ik een protofamkes en vooral die.

0: op Augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om mensen die een psychiatrische stoornis hebben. Maar vooral om mensen die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen. Hè? Dus nou ja, dan moet je denken om mensen die bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs binnen, die schreeuwen te slitten en dat gebeurt nou eenmaal vaak in de avondnacht en weekend. Hè? Had de reguliere voorzieningen net bereikbaar binnen. Uh-huh. Dus ja, daarom krijgen wij relatief schoon een soort van deze meesken. Ik ben.
1: Maar is dat dan omdat de meesken niet reageren op die 112 meldingen? Dat ben vaak toch politiemeesken. Die diagnose net goed stellen of net goed stellen kennen over wat er bij zo'n persoon aan de hand is?
0: Nou, dat natuurlijk ik. Hè. En in Friesland zijn we vrij uniek. Hè. We hebben Rapid Responder. Dat is een initiatief van de politie, Keilstra Ambulance en GGZ Friesland.
1: Dat is een soort ambulance en, eigenlijk voor mensen die inderdaad zijn er waar binnen. Hè?
0: Just. Nou, dat werkt heel goed. Hè. Dus dan kan de politie vrij snel ons belly en dan komen er twee mensen van ons weer in ieder geval een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij is. En nou, die kan natuurlijk inschatten wat er precies aan de hand is. Dat helpt, hè? Want dan kun je zeggen van wat is er nou eigenlijk nodig. Maar daarnaast binnen natuurlijk een hele soort situatie waarin je dat ik net heel scherp zien kan, omdat nee. Mensen bijvoorbeeld onder invloed binnen. Hè? En omdat er weinig alternatieven binnen, jongens, in de weekend en 's nachts, is dat ingewikkeld. En daarnaast, en dat zou het rapport ik in, wat je hem nou behandelt. Daarnaast is het aantal meldingen, de E33 meldingen, die hebt de politie dat in. De meesten maar overlastgevend gedrag gaat het eigenlijk om. Dat neemt daar. Elke keer neemt dat enorm daar. Dus dan kun je vaststellen dat de druk op u en op uw crisisdienst ik enorm daar.
1: Ja, wie is je er eigenlijk in een kutongeluk geval, de held in elk geval, vanuit je GGZ achter ook net zo vol een dwang kennen. Het mensen die inderdaad onder invloed binnen, misschien wel een psychose krijg je terug. De middelen die ze broekt hebben. Wat voor druk leidt dat op Jim en je werk?
0: Nou, dat leidt een enorme druk op uw werk. En dat leidt ik een enorme druk op de zware voor de meesten die ons het huis nodig hebben. En daar ben we juist voor.
1: Maar hoe zwaar is je er nou voor dat je inderdaad de meesten op het goede plak krijgt die het van oerlijst zwaar is, die het klachten opleveren?
0: Ja, ja. Nou, een van de projecten in het Friese, hè, dat is het Friese Integrale Zorgakkoord, hè, bedoeld om juist die zwaar op het goede plak te krijgen. En vooral een van de projecten is de 24-7 crisisdienst. En de bedoeling daarvan is dat je de crisisdienst die wij hebben, of bereikbaarheid die het eigenlijk om, verbreden naar andere partijen. En nou, bijvoorbeeld de groep mensen met licht verstandelijke beperking is in de rin van de jaren natuurlijk volle meer en dat is een hele goede ontwikkeling, zelfstandig geen wenning, geen werkje, et cetera. Uh-huh. Maar de maatschappij is dagelijk volle complexer worden, hè? Dus je zorg ik bij die groep meer problemen in het openbare
1: die belibben eigenlijk, ja.
0: Nou, dan is het super belangrijk dat we bijvoorbeeld straks ik in die 24 zone maar partijen samenwerken die daar volle meer verstand van het. Hetzelfde geldt van de verslavingszorg. Hè, waarbij het heel goed zo was dat we ik maar die verslavingszorg de triage zat dat jet. Dus dat is eigenlijk
1: de beoordeling,
0: de selectie
1: zeg maar.
0: En diagnostiek onder poort, precies. Ja.

0: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
2: Van Elvis. Nee, het vierleppen. Ik dat is Fries nog allemaal. Ze is een echte Fries en waard bij het vierleppen Fries kampioen. Maar komt nou dus uit van de Hollandse boen. Tessa Kramer had het een hoor. Hekken en tijn niet heidenskip. We het nou in Vlist in Zuid-Holland. En in dat plak wordt morgen het NK vierleppen houden. Is hier in de reportage van Willem van Meldvoort.
3: Dan is daar echt een sensatie compleet. Ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
4: Ja.
3: Jongen, dat is echt een daverende verrassing.
5: Zak komt het commentaar in 2020 op het Fries kampioenschip. In een Fries shirt, Tessa Kramer.
3: Maar we willen nou natuurlijk even alle attentie voor Tessa Kramer.
5: En zak klonk het commentaar op het NK. Twaalien.
3: Leppend voor de afdeling Vlist en voor de Polsterbond Holland. Maar natuurlijk afkomstig uit het heidenschip.
4: Zijn Fries altijd maar ken.
3: En Fries om uitens.
5: Tessa Kramer is hik en taal in Friesinne, maar leert voor het Hollandse boen. Ze wennen het Sint-Wurg in Vlist.
6: Ja, het is eigenlijk zit de sport zelf is net heel oors hier als in Friesland.
5: Hoe ken het ik oors? Tessa wen het deun jonkende skansen van een nieuw dwarp. We bellen haar op als ze druk in de tarriering is voor het NK, dat in haar thuisplak houden wordt.
6: Ja, het grootste verschil is dat het wel minder, dus het minder bekend is, vind ik. Dus in de buurt, in Friesland, iedereen kent het en iedereen weet waar de Spaanse binnen. En ik toeristen kom weet te vinden, want we weten dat het een Friese sport is. En dan kan je vaak zat, meesten die dan spreken, die gouden aan de schoonhoofd, zit, zit het hier ik? Die hebben het wel helemaal net in de gaten, terwijl ze vlakbij zijn.
5: Het vierleppen is verdeeld in twee boen. Het Frieske en het Hollandske. Die staan los van elkaar en de Friesen en Hollanders gaan competitie onderling. Maar een paar keer per jaar springen de Hollanders en Friesen tegen elkaar. De wichtigste wedstrijd is het NK.
6: Het is wel, zit wel al een stuk minder publiek bij wedstrijden. Dus dat is wel, dat ben ik inmiddels al wens. Maar in het begin, dan denk ze wel van, het is wel zonde.
5: Kramer is intussen 32 en had in meer dan 300 wedstrijden een FK-titel, een Hollandse titel en twee keer een NK-boom.
3: Dit is de glazen leepster voor de vierste sprong bij de vrouwen. En die is dit hier heel verrassend voor Tessa Kramer, 15 meter 15. Zij pakt haar eerste FK-titel.
5: Sneun dat ze weer mooi. Maar of ze wint?
6: Ik zit dus ik mooi in de organisatie. Dus ik ben de hele week daar er ook mee bezig. Dus ja, ik vind het lastig in te schatten hoe goed dat ik dan op sneeuw ben. Dat ik een hele week al aan de gang geweest ben.
5: Trajelien maakt Tessa de oerstap naar de Hollandse boen. Maar of ze waarom komt naar Friesland?
6: Nou, ik kan er nooit zo dicht bij de vierlepskansen wennen. Dus wat dat betreft is het een prachtplak. En het is uiteindelijk, ja, het is hier het is platteland. Dus het is qua heel soort dingen is het eigenlijk heel vergelijkbaar.
5: En dus zal altijd de vraag bloeien of we dit zo nog een keer zitten kennen.
3: En dan is daar echt een sensatie compleet, ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
4: Ja.
3: Jongen, dat is echt een daverende verrassing.
4: Zeker.
3: 15 meter 15.
0: De media van de morgen.
2: En dat NK dat is hem zelfs te volgen. Om 12 uur begint dat. En het is te zien via de Omroep Friesland website en app. En op de radio de vanzelfs ook verslag. Fijke door de media.
7: EU-referendum in IJsland draait om vis en veiligheid. Ja, we de morgen kennen inwoners van IJsland die kunnen stemmen over de vraag of het regeert met de Europese Unie praten, maar over een lidmaatschap. De bevolking is verdeeld. Het ja-kamp zult geopolitieke voordelen voor IJsland, want dat heeft net een eigen leger. Maar ja, daar ben ik tegenstemmers en die zeggen van ja, de EU die kan hem zelf al net verdienen. Hoe zou ons uur dan verdienen je kennen? En ze zeggen ik van bij mij is vooral zwaar gaan over de visserij. Dat is hier een kwestie van nationale soevereiniteit. En dat was er dus net afstingen om de EU. Diezelfde EU die heeft nou een, ja, die werkt op een plantje naar je Orbans, zo wil het zijn. Oh. Naar je lidstaten van de EU, die krijgen die strengere regels. Dat door de Europese Commissie leidt al te eerst. En daarmee wordt ze dus voorkomen. Want ja, Orbán, wie een notoire dwerslisser in de Europese besluitvorming.
2: Ja.
7: En ja, ze wordt voorkomen dat dat op en neer gebeurt. Aan de andere kant kan je denken van, ja, is net elk land vrij? Er zijn democratieën, dat bezig ergens voor stemmen. Maar dan de EU zei ze van, ja, dan ben je hem net langer welkom. Dat is een beetje het roontje wat ze op ziekje liet mij. Dan is een squallerijske lang net meer voor Elsen Ian, deskroot het AD-oer. Uitjes geschrapt door geldgebrek ouders. Ben drie hun squallerijskes mis erin, omdat de squallen, die had het geld er net voor. Orden, die kan dus de vrijwillige bijdrage voor dit soort reisjes net langer betalen. En dat zijn het Jeugdeducatiefonds, dus de organisatie die het squallen onderstiept biedt bekostigen van squallenreizen. En er wordt heel iets vaker een beroep op hun dienen voor zo'n financiële bijdrage. Dus ja, ben komen dan haast de eigen week net meer uit. En dan had de Telegraaf te eindbesluit. Ja, die had goed naar de Ljouwerter Kranten gezien, want die had het verhaal dat ze juster in de Ljouwerter Kranten.
2: Ja.
7: Ben we juster net ontdekt komen met Mediosjoch. Maar nou, bij deze dus. Een grut hinder van 30 meter heeg, dat zou dan onder andere van Ljouwert komen maten. Ja, er is een beeldhouwer, een Scott, Andy. Ja, hij komt uit Scotland, maar hij heet Andy Scott. Ja, die een grut hinsterwerk meidje kennen. En ja, de stichtingen Paard van Friesland en Vaderpaard, ja, die ben dus al Bim Delwest. Het kostenplaatje, dat is wel zo'n 20 à 30 miljoen euro, maar dat dan kost je. Dat is een heel soort, dus daar is er nog wel even over te zetten. Dus ik weet net uit het beeld dat ik echt komt. Wie jij daar? Ik had zo'n plan om dat bij de Oosterdijk te dwaan. Dat is ik sneuvelen.
2: Oh.
7: Ja.
2: Ja, u scheidt me dan nog grutter dus.
7: U scheidt me dan nog grutter. Ja.
2: Nou, we zullen zien of dat er komt. Dat zijn we nou net achterkomen. Het is in elk geval Wolti het hart van het nijs van de NOS. Dat komt er al.
1: Krijgt allemaal in de mail.
8: Hij is vergees en hij is super actueel.
9: De nijsbrief van Omroep Friesland.
10: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
11: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
8: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
16: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij. De experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
20: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
19: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
21: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
19: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En naast niet frissen van de morgen gaan we het horen Fiske. Fiskersboom die het 100 jaar besteedt. En muziek van The Bangles, Going Down to Liverpool. Jesta.
5: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
6: Hou je hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elsenie.
22: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Mooi, eer iets.

0: The Bengals and going down to Liverpool.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Zijens.
0: Met hier een heel slecht Liverpool accent.
3: Ik moet zeggen dat het een beetje gek voelt. Dat we hier straks, ik denk een van je belangrijkste toernooien van je leven hier groeit.
0: Jordan Salvada is een van de drie Friesen die deze week meidot om het vrote kampioenschip roeien. Aanstaan dat juist in verhaal. En we hebben het over Fiskje. Angelsportvereniging Voorwaarts Utrechten. Die staat maar stil bij het 100-jarig bestaan. Ja, alleen Jongewaard, die zei het, die zong het al vijf keer. Er is één ding dat ik nooit zou willen missen.
4: Mm-hmm. En dat is vissen.
0: Uiteraard.
4: Ja. Ja, gemeente en politie kritisch hoor optreden van Defend United. Sien Syrische jongeren op merken Den Bosch. En bewenders van Spaanse enclave Ceuta. Die ben kleer met roerlijst van de illegale immigrant.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets van het waarberucht in het kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goede morgen, het is nu een skier en diesig, maar in de rin van de morgen dan komt de zinne er ook weer bij en het is een groot pad van de maand, het is droog. Van de midden vanuit het zuiden waaien komen de buien dus kant weer op en dan kan ik tong erin zitten. Vooral het eerstelijke pad van de provincie leek het weer aan bar te wezen. Het is was aan 22 graden. Jong eerst een enkel opklaringen, maar later in de nacht komen de buien alweer. En dat bloedt nog maar hoe dat je, ik zei, en vooral in de jong en in de nacht hebben we dan weer een te krijgen met een tal buien. Het is mooi maximaal. Maals van 21 tot 22 graden, maar in de midden in de buien zandje tot 18 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, maar uitzitters in 6 tot zon. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: En we zullen het hebben over de angelsportvereniging Voorwaarts Utrechten. Die staat mooi stil bij het 100-jarig bestaan. Het begon eerst met een bamboe-angel. Het is intussen uitgroeid aan sport met allerhande technische snufkers, zoals dieptemeters. En Voorwaarts is in Indië een uitgroeid aan vereniging met zo'n 5000 leden. En ik praat ook gewoon met de voorzitter, Jouke Jansma. Een goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
0: Ja, 100 jaar, dat is een mooie leeftijd. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
6: Nou, dat is net uw verzinster zelf. Dat is de verzinster van al die mensen die lid binnen van de vereniging. En al die jaren lang de boel Lirium hebben. En wij hebben ook het stokje in de hand. En wij hopen dat de robot hier aan een andere generatie die dat straks weer oppakt.
0: Ja, het letterlijke stokje. Hij het aan horen in dit geval. Wat ik me eraan vreeg is. Die angelsport. De Aronde 101, nou, dat heen je net al in mij maken. De Aronde 101 natuurlijk. Maar
6: nee.
0: Als het gaat om de populariteit en ik de grutte van Jim Vereniging. Hoe is dat voor in een beetje geweest?
6: Nou, het is zo dat het natuurlijk begonnen is met wedstrijdjes Fiskje. En meestal moet je daar eens Fiskje. En dat je dan betellen moest, dan kon je het meer beter met een groepje doen. Dus daar ontstiert vaak een vereniging dan, in die tiert. Nou ja, dat groeit dan terug. En het zit altijd wat galmbeweging in populariteit. Maar zeker de laatste jaren is die hengelsport wel heel erg populair. Wij hebben gegroeid met een paar honderd leden extra sinds corona. Maar er is juist ook een aantal ontwikkelingen in die sport. Die maken dat er volle meer jeugd ik weer interesseert raakt. En met name ik een protofamkes en vrouwen die beginnen te fisken. En dat heeft te maken ik mij ja, die hele ontwikkeling die strekt neemt.
0: Ja, dat is natuurlijk een volsa. Je zegt bij verenigingen in het algemeen dat is best wel wat vrommer in het mensen die het haar ommeldt. Ik de vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen, Big Leagues. En het is natuurlijk volsa, je kent zelf visje. En dat mij het visje populair worden, maar hoe krijg je dan die viskers verboen aan je vereniging?
6: Ja, iedereen heeft eigenlijk een lidmaatschap van de vereniging nodig om toegang te hebben tot het wetter. Want het wetter is natuurlijk wel verpacht. En binnen Friesland hebben we dan natuurlijk alle wetten van alle verenigingen. Dat hebben we bij elkaar die in S zijn. Als die Friesland lid is van de vereniging, maar is het wel in Friesland visje. En dat maakt het wel. Maar dan moet het wel van die verenigingen die te binnen moest wel lid worden.
0: En wat dat betreft, is dat wel goud voor je?
6: In principe is het zo van, ja, nou betreft de meesten hier in als dat vergelijkt met Boetelom aan een schijntje om een, wat we hier betreft dat beste in weekend meer kwijter in Boetelom aan een schip is. Maar het gaat erom van, ja, daar ben ik een paar belangen die behaalden gebeuren, maar we hebben wel eens bij de gemeente de maatregelen komen, ik ben visstijgers maken. Ja, daar zit toch al hier op een gegeven moment wel een kostplaatsing in het rond, dat maar ik regel hier natuurlijk.
0: Ja. Ja, en hoe zie je nou stilstaan bij dat 100-jarig bestaan? Heb je nog festiviteiten op programma?
6: Ja, we hebben besloten om geen receptie te gaan, want het is net de verzinste van het huidige bestuur. Wij zijn van Wij Wonen Oceaan van, weet die hengelsport nog steeds na 100 jaar. Dus nu is het zo dat wij bij Wettersportvereniging Drachten de Veenhoop de rondte bezetten met al je visactiviteiten. Er zijn een paar bootjes op het wetter, er is vliegvisje en er is van benen het nodige te doen, want wij richten ons echt op jeugd. Daar ben ik even een tuchtje meisje, kan ik even visje. Dat zijn al je dingen die daar gebeuren. En het is ik een beetje de moeting met al die sleden die nog daar om daar te wijzen. Want het is natuurlijk net een vereniging als een voetbalvereniging waar iedereen bij me in de kantine komt.
0: Nee, nee. Nee, vanzelfs net. Het kind toekomt misschien.
6: Ja, en het is een heel groot speelveld waar wij u opricht. Dat is eigenlijk de hele gemeente en eigenlijk de hele provincie.
0: Nou, en dan hoop je op nog 100 hier, op zijn minst.
6: De hier wij wel van uit. Had ik zorg naar wat er de laatste van Aron Zimmerwest is. En ik zorg dan dat met name sportfiskers, jagers en boeren zich heel druk meidje om de hand nu te mouwen te steken. Dat, ja, dat helpt beter dan op een sneldijk zitten.
0: Jouke Jongsma van Angelsportvereniging Voorwaarts Utrechten. En dat, nou, die naam is wel toepasselijk. Moeder Voorwaarts.
6: Ja, en dat zijn we door.
1: Media van de Moor.
0: Was toch vroeger een viskenvijker? Of nou nog misschien?
4: Ik heb vroeger een heel soort visken. We gingen ik met een hele groep vrienden uit het dorp gingen wij gewoon ik lekker te visken.
0: Ja. Maar dan ouderwet met het simpele dobberke en dan wachten of...
4: We gingen dieptemeters of bootjes of we zitten gewoon gezellig aan de kant en het angeltje mij. Een gewoon angeltje.
0: Net de volle druk ervan. Hè? Dat is,
4: Nee, het was gezellig.
0: Ja.
4: En je vond ik nog eens wat.
0: Het is ook heel restjouwend.
4: Precies. Ja, lekker aan de kant.
0: Door de media.
4: Ja, nou misschien zullen ze dat in Den Bosch ik wel maten. Want er is nou een discussie ontstaan tussen de gemeente en de politie aan de ene kant. En leden van Defend United aan de andere kant. Onderling is een ingrijpen van leden van Defend United op de merken in Den Bosch. Nevens de club wie er oerlijst toch een groep van zo'n 10 Syrische jongeren. Die zo'n bij de botsauto's famkes lastig vallen. Ze zeggen, nou wij zijn daar op afstapt. En we hebben de groep onsprutsen. En daarmee hebben de angel wat uit het conflict helles is maar. Maar ja, nou zijn ze gemeente en politie zijn nee, die krijgen we zo om. Door het ingrijpen ontstier er oerlijst en een gevaarlijke situatie. Dus de politie die heeft die Syrische jongeren naar een park begeleid om verdere escalatie vat te komen. Dus ja, het is even een beetje van, waar begint en eindigt dit verhaal verzels. Dat zal vaker voorkomen, want deze Defend groep, die heeft al meerdere vestigingen, kerst het zo nemen, trot hele land. Daar binnen hield hij het vaker van dit soort clubs. Protesteren vaak iets in komst van asielzoekerscentra en alles. Dus ze hebben tussen dus tientallen groepen. Ja, en zij zijn ze op hun kant van, ja, we matten wel, want de briesje griep net in bij oerlijst. Dus dan mag het zelf maar doen.
0: Ja.
4: Ja, de weer iets heel ergens in het midden lezen. De burgemeester die zei het in elk geval, incidenten waarbij de wet wordt overtreden, praten we niet goed. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Ja, en voor de Twarde Dij op Riegen zijn er botsingen geweest tussen de politie en de lokale bevolking van die Spaanse enclave Ceuta. De bewenders, de vijfste bewenders, die wonen het Rere Kruistje in houden, die zo help wordt brengen naar toch nog duizenden migranten die daar nog heel iets zitten. En we kennen al je nog wel die beelden van iets van 70.000 migranten, vooral Marokkaan, die naar die exclave zwommen. Daar ben ik, zo'n 100 mensen binnen daar bij omkwam. De meesten die binnen naar waarom gingen. Maar er zijn nog heel die duizenden die zitten daar op het strand, bivakeren daar, net onder de beste omstandigheden. Dus de Rede Cruzie woorde er helpgoed naar daar brengen. Alleen bewenders die bezochten dat vat te komen, die zeggen, die mensen die jerry je net, die maak je bij. Wij worden lastig vallen. Vooral niet waar de stritten net langer op. Er wordt inbrutsen en alles. We kennen soms iets hoes net. Dat waren we net weer te verlitten, want dan ben je bang dat er inbrutsen wordt. Dus daar zal ik wat gebeuren, Matte. Want ze hebben nou al traangas en alles inzetten, Matten. Om confrontaties tussen die demonstranten en de migranten die op het strand kamperen vat te komen. En de spanningen die binnen verder oproen. Zo'n 70 migranten, s'nachts een militair voertuig. vuurig, maar vrouwen soldaten met stenen en andere voorwerpen bekogelden. Dus de spanning is daar nog lang net op zijn einde in Ceuta.
0: Nee, dat blijkt. Feike, dank u wel.

0: somber is dit zo mooi net.
1: Toch? Ja, het waar misschien. Voor de rest. Somber wie dit en Homewrecker.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Trije Vriers en Dogger deze week aan mij onder het vrouwenkampioenschip roeien. En hier van Harden, dat is Jorn Salverda, die in de Malis 8 zit. Hij wennen een groot pad van zijn lippen in Friesland, maar verliert dus provincie voor een stuutje. Ten net zag dat het hele lippen van Salverda nou in teken van roeien stiet. Hij kwam eens vrij let voor het eerst in de kunde bij die sport.
4: Ik ben in Tilburg begonnen met roeien in 2019. Eigenlijk via een vriend van mij. En ik zocht daar nog een kamer. En hij woonde destijds op een roeihuis. En hij zei, één voorwaarde als je bij ons wil komen wonen is dat je wel gaat roeien. En toen dacht ik, nou, ik ben wel klaar met het stap in Leeuwarden. Ik ga iets anders doen en ik ga gedisciplineerd leven. En zo ben ik eigenlijk in het roeien terechtgekomen.
5: Ja, dus eigenlijk het studentenleven haast verruilen voor het topsportlippen.
4: Ja, eigenlijk wel. En in 2020 brak COVID natuurlijk uit en ik had een halfjaartje geroeid. Ik vond het superleuk, maar geen wedstrijden gestart. En diezelfde huisgenoot ging in dat jaar naar het EK onder 23 in Duisburg. Toen dacht ik, nou, laat ik zijn trainingsschema maar volgen.
5: En dat moet wel goed wezen.
4: Ja, en op die manier best fit geworden en zo redelijk vroeg in de skif beland en daar veel uren ingespendeerd en dan ontwikkel je snel wat bootgevoel, want in het begin kon ik nog helemaal niet zo goed roeien en op een gegeven moment gaat het best snel.
5: Wat wie het moment was bij de Holland 8 kaamst?
4: Dat is in april 2025 geweest. In januari 2025 hebben we hier trials gehad op de bosbaan voor een meetrainperiode van 10 weken. Daar ben ik destijds voor uitgenodigd. In april het NK geroeid, ook in de skif. Daar was ik 9e geworden. En eigenlijk werd ik op dat moment een beetje willekeurig, zou je misschien niet helemaal kunnen zeggen, maar werd ik ingedeeld in de boordgroep en in de mannen 8. Daar heb ik het EK mee geroeid. Toen zijn we 2e geworden. Voor mij aan de ene kant een hele grote was ik heel blij dat zilver op het EK een hele mooie medailleprestatie. En aan de andere kant dacht ik, ja, ik wil ook wel gewoon winnen. En op die manier is dat eigenlijk een beetje gegroeid.
5: Hoe is het voor jou om aan een WK te roeien in eigen land?
4: Ik moet zeggen dat het een beetje gek voelt. Dat we hier straks, ik denk een van je belangrijkste toernooien van je leven hier roeit.
5: Ja, en dat voor je die het eigenlijk nog maar kijkt bij de Holland 8 zit.
4: Ja, dat is heel snel gegaan. Af en toe moet ik me daar ook aan helpen herinneren dat het nog maar 6 jaar geleden is dat ik ben begonnen met roeien. Dat had ik van tevoren niet voorspeld, maar als ik dat had geweten, had ik er zeker voor getekend.
5: In het 2024, de Olympische Spelen, wie stond er natuurlijk nog net bij. Dus dit wordt eigenlijk misschien wel op dit mat het hoogtepunt van die nog jonge roeicarrière worden.
4: Zeker, dat zeker.
5: Want dit is volle bijzonderder als zoiets wordt het net, denk ik, of wel?
4: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ik heel veel geluk heb dat ik met het roeien op hele mooie plekken kom. Vorig jaar was het in Shanghai, dit jaar in Amsterdam, volgend jaar in Luzern. En dan in 2028 hoop ik in Los Angeles te staan. Dus dan heb je wel zeker wat unieke plekken gezien.
1: Jorn Salverda dus, denk je dat hoor. Hester Kwollers dus een bepaald deuntje in de holle hast. En als hij de hele tijd afregt, waar is dat deuntje eigenlijk van? Robert Smit van The Cure, die hier dat ek. Die best een pak een deuntje in de holle, ergens eind jaren 80, begin jaren 90. Maar toch, waar is dat nou van? Dus hij had elke die in de muziekindustrie had er aanbellen. Stad en land. Maar dat deuntje, ik denk,
6: okay.
1: Stel me eens voor dat het een beetje humpt had onder de telefoon. Yeah, yeah. Of misschien heb je piano.
6: Hi, this is Robert Smith speaking.
1: Ja,
6: can you tell me? Ja.
1: Where is it from? Vregen toen natuurlijk.
6: Yeah.
1: Ja. Dus nou. Hij belde op en hij zei,
7: where is it from?
8: Dat is over op Friesland.
7: Oké.
1: Okay. Nee, ja goed. Oh. Nee. Maar, het wie nergens van.
6: Het wie nergens van?
1: Nee.
6: Hij gewoon zelf in de holle.
1: Hij heeft zelf in de holle en hij had er maar een... Ja,
6: aardig. Ja, wat doe je dan?
1: Dan schreeuw je er een aardig deuntje van.
6: Mm,
1: ja. Oh.

0: van Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat je album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Over Friesland. Ja. Nou in Friesland.
6: Het is perfect.
3: Super.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
14: Jelven Jochenes uit de klok. Fijkerwouda. Goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Neffens GGZ Friesland komt zo'n 50% van de mezing die het oerlest veroorzaakt je toch verward gedrag. Bij harden te lonen wilden ze er eens net tuzieren. Ier op de 4 meldingen die bij de politie via 112 binnenkomt, had de crime bij betieze mezingen. Maar in lang net alle gevallen is psychische help nodig, leidt Gerda van der Meer van GGZ Friesland uit.
16: We doeken in alle meldingen die wij krijgen, de mezing die wij binnenkrijgen of even op augen, dan giet dat voor een heel groot pad net om mensen die een psychiatrische stoornis hebben. Maar vooral om mensen die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen.
15: Op de Jestrein bij Griep is van de monorij de rijden. De bestuurder van de auto koert best net ontwieken. Hij reed onverwachts de dik oorstuts. De twee zittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Maar om de airbags van de auto terug de klap activeren wienen, koert de auto net verder rijden. Het voertuig is terug een berger futhellen. De Alversterretocht op de fiets kent hij het hele jaar terug makkelijker op eigen houtje online worden. Bij help van een vernijde fietskaart, mijn bijerende stempelkaart. De route is liever nog 250 kilometer lang en rint via het bestaande fietsknopen.netwerk bij de Alversterendel. Onderwijs kunnen fietsers bij officiële stempelposten een stempel helpen en mijn volle kaart een oorkonde krijgen. De route wordt de komende tijd verder verkenbaar en toegankelijk maken. Drie Friezen komen deze week in actie op het vrouwenkampioenschap roeien. Hier van Harden is Jorn Salveda, die het deel uitmaakt van de Malius 8. Salveda wil een groot paard van Chile in Friesland. Hier omdat de sport op lettere leeftijd doet er in een studentenhuis komen te wenen dat roeien verplichten weer.
17: Eén voorwaarde als je bij ons wil komen wonen is dat je wel gaat roeien. En toen dacht ik, nou, ik ben wel klaar met het stap in Leeuwarden. Ik ga iets anders doen en ik ga gedisciplineerd leven. En zo ben ik eigenlijk in het roeien terechtgekomen.
15: Het vrouwenkampioenschap begint morgen met de vaarrondes. Snijn volgt de hele finale en als alles goed gaat, de finale.
14: Fijke, dank u wel.
18: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
11: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
21: Friesland van Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Wijma en Van der Werf. Die steer voor die kleer. Dat is een plaat van haar. Als het eerst de wedstrijd. Eerst is het tijd voor het Waberucht. Met Jan Jonkman. Goedemorgen.
24: Ja, Erit, ik een goeiemorgen.
14: Want hoe liep het Joert?
24: Nou ja, we hebben vannacht op een vraag dat we om te komen. Vannacht lutsen een gebied met Bayern en Tonger lutsen wat over de provincie heen. De Zwitserse Bayern die voelen in het eerste van de provincie en in het westen van de provincie. Ja, daar hingen ze net zo'n soort lijst van de treinwetter. De temperaturen die liggen rondom wol in de provincie om de 18 graden heen. Maar ik zal even wat delslagcijfers opnemen, dan krijgt men daar ook een beeld bij. Hier in Egmariep, weer over een millimeter, laagse mik over een millimeter. Gisteren bleef het gewoon droog. Is brecht hem hier maar een millimeter. Heerenveen 2 millimeter. Dan word ik maar 2 millimeter. Akkeren met goed 2 hele millimeter. Nou, de pijn. Hier zijn heel tot zo'n millimeter. Maar dan komen ze even. Bakkenveen, Waskemar, die zit op 26 tot 28 millimeter wetter. En er weer vannacht ook nog wel wat gerommel. Dus dan zie je wel dat het tiende plak, het oren plak net is. En dat er verschillende grootwijzen kennen. En dat ze heel goed wel wat blikend van, denk ik. Want het is nu op het stuit is het nou skier. We zitten nu achter de Bayern om. We zitten wel in de vochtige lucht. En dan zitten we in een zuid-zuidwestelijke streaming. Het is van de morgen wel droog en dan komt in de rin van de morgen komt de zin er direct nog wel even bij. Ja, en dan lezen de temperaturen. Die lezen ze rond de middag altijd nog wel rond hier 22 graden heen. Maar van de middag wordt het vanuit het zuiden waaien. Neemt de buien, komen ze daar, de bewolking neemt daar. Ja, en dan hebben we in de middag weer komen ze op een tal buien. En vooral het eerste kapat van de provincie maakt zich daar weer, met zich daar maar weer even op kleer van maatje. Ik denk altijd, het noordwestelijke pad, dat daar een enkele bui is. En in het eerste, dat is een komen ze op een tongerbui. En daar is dan ik bij koor de geel voor oude jongen, voor buien mogelijk, maar winstjetten en er zo wat hagel in zitten kennen. Dat deelt dus alleen nog maar voor, denk ik, het uiterste pad van het eerste van de provincie. En meer voor Grijns en Drenthe. Nou, jong, en dat de zin ondergeert, dat ze wel zijn oren zelf van jongen worden, dan wordt het weer even wat droog. Later in de nacht, dan hebben we weer enkele buien. Koud is het vannacht net, maar zo'n 16 tot 17 graden. En er komt vannacht weer een matige, betekent krachtige zuidwestenwind te staan. En na middernacht, dan komen de eerste buien, dus kant ik alweer op.
14: Ja, de voorbode van morgen?
24: Vanmorgen, ja, in de maand. Dit hebben we eerst naar enkele buien. Dan krijgen we even een droegere rit. Er komt even wat een regje van hege druk komt erbij. Maar in de midden, en dan hebben we nog, ja, dan in de maand, dan even, dan hebben we misschien ik nog even droeg, een afwisseling van wolken. Misschien nog even een glimp zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking dan al wat aan. En dan komen de buien, dus kant ik er weer op. Want dan krijgen we een mooie steuring die het oorloopt. En dat bloedt in het optuin van de midden en in de jong en in de nacht gaan de buien dan ik gewoon terug. Dan hebben we maximum temperatuur de morgen. Nou, voor de buien uit naar zo'n 20 tot 22 graden. Letter in de middag, dan als die weer in de buien zitten, dan is het de temperatuur om de zandje tot 18 graden. Maar we moeten dan ook even rekening houden met een krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitten zien zoiets dat zo. In de nacht neemt de wind wel wat aan, maar de buien bloeien.
14: Hoe liep het de dagen daarna?
24: Nou, als we naar Snijs zoeken, dan zitten we nog steeds wat in die westelijke, zuidwestelijke streming. Het is een komen en gaan van buien. Het is een creamkamer van buien de komende weken. Het zullen we snel en ik in de maand, dit hebben we nog wel een enkele bui. In de midden liggen het wat meer droog te worden, komt de zin er al even bij. Hebben we zo'n 20 tot 21 graden. In de nacht heb ik temperaturen van een zandje 18 graden. Nou, men die kunnen we zo'n roezige dui worden, komt een krachtige tot hulle zuidwesten wintersteen. Zelfs maar uitziet als in zon en in het kustgebied zelfs maar 8. Nou, dat is ik al een koren geel waarwurg. En we hebben een afwisseling van wolken en zinnen en een tal buien. En die buien, daar zitten we tongerkommers in. Dus dan wordt het, dat maakt het van het geheel nog wel wat roziger en onleiger. En dan tegen, dan hebben we in de maand dan enkele buien. In de midden lijkt het wel weer aardig te worden. Dan hebben we het centje er eens even bij. Lijkt het zo goed als droog te bloeien. Is 18 tot 20 graden, maar er staat wel een matige tot krachtige westenwind. Nou ja, zeg eer, de fans van Korengiel, die komen de komende dagen wel onaantrekkelijk.

0: Feyenoord kampioen in dat nou zo'n wedstrijd. Hoe is het mogelijk?
1: En now for something completely different.
2: Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
2: Alles wat er speelt.

0: die kunnen in het depot. Maar Museum de Tiet besluit dat het tijd was om de dingen te restaureren. En dat de ere was aan Ingrid van Delden, restaurateur. En ze vertelt hoe ze erbij te werken is.
1: De voet moet er weer op, dus we hebben het een deel schoon moeten maken en de delen weer aan elkaar moeten solderen. Dat is simpel gezegd.
2: Ja, want het is best oud materiaal, of eeuwenoud materiaal.
1: Ja.
2: Is het dan ook spannend om zoiets te restaureren?
1: Heel spannend. Ja, het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg. En ja, dat vergt wel heel veel aandacht om het netjes te restaureren.
2: Ja, en hoe ga je dan om met zo'n kwetsbaar spul?
1: Voorzichtig. Ja, je moet goed kijken wat je kan. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring. Dat ik ook weet wat een materiaal aan kan. Maar toch ben je nog extra voorzichtig daarmee.
2: En is hij nu helemaal weer terug naar de originele staat?
1: Nee, als je hem helemaal terug wilt doen, wordt hij als nieuw. En hij is niet nieuw. Er zit bijvoorbeeld nog een klein deukje in waar ik niet goed bij kan komen. En als ik dat drie eruit wil halen, dan moet ik heel veel aan doen. En dat wil ik dus niet. Ik wil het zo uniek mogelijk houden zoals het nu is.
0: Ja, heel wat hoort dan op het CSG Bogerman in Balk. Er rent een bijzonder beest om. Labradoodle Sam gaat het om. Die gaat alle dagen met docent Antje Boukema mee. En had ik een vers plak in het lokaal. Intussen is er 2 jaar oud en dan zorgt het voor een soort gezelligheid. Maar kan leerlingen echt helpen op momenten van stress en verdriet? Dat vertelt Boukema.
3: Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan in Snits. Daar hebben ik al een tijdje langer een schuilhond. En wij praxeren thuis zelf. Ik werd oer een hond en ik raan al een skofje mooi van... Goh, wat zou het mooi wijzen als wij hier op onze schuil in Balk... ik en een schuilhond herkennen. En nou, toen thuis online en toen zag het van... Goh, nou, dan is een labradoodle of een Australian labradoodle, wat Sam is... is daar wel heel geschikt van, want ze verheer je ik net. En nou... Toen mijn collega om even praten van goh, hoe joggen we dat. En nou, die win ik enthousiast. En toen nou, natuurlijk naar de directie. En die zijn direct van ja, nou dat moet wijzen. Dat moeten we proberen. En dan is het eerst een pilotwist om te zien. Want ja, het is natuurlijk belangrijk van ik voor de hond. Vindt de hond het leuk? Want dat is ik heel belangrijk. Vindt hij het fijn om je te wijzen? Nou ja, en dat lukte.
0: Als het hier van jongeren, dit is Clean Bandit.

0: be. Clean Bandit en Jazz Clean en Rather Be.
1: De media van de morgen.
0: Clean Bandit, de hemelenbandiet.
2: Ja.
0: Of zijn Frisk. Ja. Klinkt meer als een piraten.
2: Stewarder.
0: Ja. Ja.
2: zorgen over toekomst. Mienskip. Daar is groot het Fries Dijblad hoor. Dat heb je voor mij lezen. Friesland, ja, die kent zelfs het een sterke sociale geerhing. Maar de toekomst van het Mienskipsgevoel stiert onder druk. Dat zei het Fries Planbureau. Dat wist erop dat de Friesen trof vergriezing heel niet met die kwiet binnen on mantelzwarrig. En het verenigingsleven kan hierdoor onder druk komen te staan. Volgens de prognose gaan verschillende manieren van participatie met elkaar concurreren. Ja, doe kerst die maar één keer inzetten, verzels. Nou is nog 56% van de Friezen docht vrijwilligerswerk voor een vereniging. En in geen enkele oren provincie leidt het percentage sa heeg. Maar ja, terug die vergriezing en ja, stiert dat dus, en de mantelzorg die erbij komt te zien, stiert dat dus onder druk. Ja, en dat je dan dit weekend in de buurt van Eem binnen, dan heb je grote kans dat je een Isetta of een Google Mobiel of een Messerschmitt of Heinkels zien komen. En dat denk je van, we hebben dat toe.
0: Nee, dat zijn wel termen die mij wel...
2: Ja, die komen daar wel bekend voor.
0: Ja.
2: Oké, okay, dan ben je van die dwergauticus, die met name in de nijoorlogse jaren heel populair. Want ja, de materialen waren schaars vanzelfs. Dus dat waren ook van die elite auticus. En ja, er is een geerkomst van de Nederlandse dwergautoclub. Er zijn 200 leden, die komen bij elkaar om ondervindingen uit te wisselen. En ja, even een tochtje te ondernemen. Dus,
0: oh.
2: Ja, nou, dat ziet er wel heel leuk uit, al die elite auticus natuurlijk. Dat wel leuk hoor.
0: Ik moet dan voor denken om de Peel P50. Zei dat hij wat?
2: Nee, dat zei mij dan weer niks.
0: Een heel iets blauwe autootje, een treietje, maar twartje voor en hier achter.
2: Ja.
0: En ik denk als het beeldenshirt van Jeremy Clarkson in dat ding
2: staat, ja,
0: dat
2: wist die. Ja, nee, die voel iedere keer om. Die rollen elke bocht die naam, ja. Rollen die auto om. Moet je er doorheen zetten.
0: Ik heb eens bij de BBC-studio's, de orde in Engeland, in Londen.
2: Ja.
0: En dan heb ik eens gezien dat een wet hij rieden had. Want hij riedde eigenlijk op het gebouw in.
2: Ja, maar dat zegt dus BBC News of zo.
0: Ja.
2: Zegt op Eftergrond, zegt hem daar achterlangs rieden. Ja, dat is wel vermakelijk. In.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, dat inderdaad. Nou ken ik hem weer. Dan, de Friese brouwwacht die zit zonder leading op dit moment. Commandant en directeur veiligheid Jeroen Gebben, oud-burgemeester van zelfs.
0: Pauzeer die toch even.
2: Ja.
0: Leading, als in, net in wetter leading, maar als in...
2: De baas.
0: Bestuurder.
2: Bestuurder, ja. Maar die zit op dit moment, zie ik, thuis. En zijn betoefde plakvervanger Marius van der Velde, die het krijgt een orenbaan krijgen. Ja, dan moet wel wat gebeuren voor zelfs, want het is wel een belangrijke organisatie. En dat show ik maar weer, want dit zit voor op de Leeuwarder kranten. En je show maar weer hoe belangrijk het is, want ja, boven dat verhaal stiert dus die foto. Ja, tot zeer onegen. Brandverwoest monumentale boerderij Vijverzaten. Ja, we hebben er juist zelf uitgebreid bij stilstaan. En ja, het is toch echt een stukje Friese geschiedenis. Is hier verlengingen. Hier in de een hele mooie nog documentaire van Elke Lok. Hier we nog buurzik op een website te steken. Ja, ik zo hard onder de wolf van. Zocht daar ik nog even naar.
0: Nou, als je die zeker even.
2: En, ja, dat geeft echt hoe Friese historie. De Sjaar van Perzië het er zelfs nog west. Een van de oude bewenders, die wie ik onwijzig bij die bronnen. En die zei ik, ja, je koest op wachtje. En mijn mem hoeft het gelukkig net mij te maken. Ja, het lijkt heel gevoelig bij de meesken. Want dit ja, dat Vijverzaten, dat die echt wel een begrip voor zelfs. En de kranten had ik nog even de roerige 10 laatste jaren van Vijverzaten in 11 momenten. Want ja, naar de verkeer in 2016 gaat alleen nog maar bergafwaarts mij het gebouw. En er zijn allerhande redenen. En de Joodijstige eigenaar, hier grote problemen met de gemeente. En de gemeente met de Joodijstige eigenaar. Zelfs ongeëfterien van mishandeling en alles. Dus dat is compleet uit de hand doen. Dit is wel een heel triest eind vanzelfs. Triest eind. Want nou komt krijg het nice binnen dat koning Harald van Noorwegen op 89-jarige leeftijd verstorven is.
0: Oh.
2: In het ziekenhuis. Ja, het was al de restdagen drok in het ziekenhuis in Oslo met de koninklijke familie. Maar hij is van de morgen is hij verstorven, is niet krijg bekend maken. Het meer dan 34 jaar op het troon zitten en wie de oudste monarch in Europa.
0: Nou, de sluste wieken vol aan mij een mooi
2: lichtpuntje. Nice.
0: Jongen. Gelukkig is het lichtpuntje van de omroep Jeroen Scout intussen. Wim Brons, een goede morgen.
3: Oh, ik heb een redelijk bloede stem, maar het was wel even de microfoon.
0: Ja, dat is wel handig, hè?
3: Ja, goeiemorgen, Erit.
0: Wat heeft dan in nodig voorrazen?
3: Zoals altijd, muziek het belangrijkste. Draaien worden lang. En voor die videensje erbij, zelfs om er een mooi Fries woord erbij te pakken. Hier en daar wat context bij de muziek, laten we het zo maar omschreeuwen. Quiz, Jeder of Letter, gaat roen om de halftime show. In Amerika is een beetje een soort verbindend thema in de quiz. Gaat uiteindelijk gewoon om zaken om elkaar relateren in de tijd. En dat dan om van muziek voor Benten. En verder hebben wij een vleermoespotter onder de telefoon. Dat is ook een apart baantje, is dat. Een keel baantje, een klus. Nachtelijke oren en dan vleermoesen in kaart brengen.
0: Ik ken er nooit zo bij stilsteen, maar die ben er ook natuurlijk, vleermoes-spotters.
2: Ja. En de apenkooi heb ik, denk of net?
3: Muziek en fysiek, zeker. Ja. Half dolven, ja, natuurlijk. Ja, ik dat, als het al ideeën heeft, natuurlijk. 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. SMS, WhatsApp of via de app van Omroep Friesland op de telefoon communiceert het handig. Meer weten?
0: Nee.
3: Nou, de radio onhoudt dan.
0: Dat moeten we ook altijd zeggen. Zorg dan op de web, maar dat, ja goed. Het,
2: gewoon hartje.
0: Gewoon hartje blowen.
3: Dank u. Ja, zeker.
0: Wim, dank u wel. En dit weer Friesland van de Mol van deze week. Wij binnen de nieuwe week weer. Een goed weekend. Doei.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland Non-Stop. Omroep Zeeland.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Haakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.
7: Adult!

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Friesland tilt het op dit tijd op van de rotten, de nam in het noorden en westen van de provincie. En die zorgt hiervoor een soort oerlijst. Verder het warme Jan en de eerste muziek is haast van Cher.
6: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
7: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
8: Door haast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van uw hoes had u zo voen. No donag. Wonenaanwater.nl.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keren.
12: Waar kan ik van over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
15: Noi Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: van Cher. En Cher werd zelfs verneemd in de jaren 60 als de helden van het jongduo Sonny en Cher. Maar ze acteerde zo'n een Academy Award, een Oscar dus, voor de beste actrice voor haar rol in de film Moonstruck uit 1987.
1: Van Tolve woont in Oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland naar de editie van vrijdag 28 augustus. In Friesland tilt het op dit tijd op van de ratten, benam in het noorden en westen van de provincie, en die zwaardig hier van een soort oerlijst. En Friese boetenswembaden hebben een goed seizoen gehad, maar dat rint wol op zijn heen. Nou eerst het waarbericht in het kwart. Jan Jonkman, een goeie middje.
2: Ja, Jacob, ik een goeie middje. Nou, het weer vanmorgen was skier en grijs, maar later in de maand het hier al even een glimp de zinnen erbij. Maar het is nou zo vier hinder dat de bewolking het ook al weer overneemt. Dan vanmiddag hebben we komen op enkele buien. Vooral in het eerste keer ik dan was even een klap tongen inzetten. En dan lezen de temperaturen vanmiddag om de 1 van de 22 graden. Jong hebben we eerst dan enkele opklaringen. Later in de nacht hebben we buien en dan ik weer mooi een klap tongen erin. En dat bloed morgen. Hebben we eerst nog een droegere rit, maar in de nacht en in de middag hebben we komen op buien. Het is maximaal zo'n 22 graden en in buienmonden middag zo'n zandje 18 graden. Wolsteert er een krachtige tot hulle zuidwestenwind, maar uitzetten ze in Suis tot zomer. Maar aans meer hoe het waar.
1: Ons in horen, nou in Friesland. Kom op.
0: In Friesland tilt het op dit tijd op van de ratten, benam in het noorden en westen van de provincie. Ze zwaren hier voor een soort oerlijst en daarom in een drokke tieren voor bestrijders. Likos ecologisch rattenjager Albert Hofstra van Akmariep. Hij werkt net met gif, maar lindig met een geweer. Verslagjouwer Dennis Termstra ging langs bij de rottenschitter en kreeg daar een demonstratie.
3: Waar is hindering? Veilig je paalst hier dan op. Tien. Hier. Dat is het.
4: Hoe slim is het op stuit met de ratten?
3: Nou, we hebben een fikse aanname, jongen. Met jullie begon het al. Ik heb nou bijvoorbeeld de laatste maanden, de laatste 4-3 dagen, heb ik toch al maar zo'n 500 ratten zitten. Even een vergelijking met in de voorgaande jaren. 1000 ratten op ierbasis. Nou, dan zit ongeveer per maand. Een 60 cent 80 in de mannen. Dus nou 500, dat is wel een heel soort.
4: En hoe komt het dat er niet vol ratten binnen?
3: Nou, we denken, hè, wij als ecologische ratten zitten in Nederland, hier en net, maar ik denk zelf persoonlijk ik, dat het te maken heeft met de, nou, tot de extreme droogte. En wat is juist dat? Het meeste, het grootste impact heeft het op een kleigroen, omdat die groen bonk en bonkenhut is. Bovendien, die groen, er is een heel soort moezeskeer. Als het op een klei bent, juist haar 60% van het land is deer. Nou, dat het maakt te maken dat die ratten waarschijnlijk geen slakjes, wermkes, etc. vinden kennen. Dus ze gaan op ziek naar fretten. Nou ja, waar doen ze dat? Dan gaan ze naar de pleetsen daar. Want die ratten zijn zo slim als wat. Want ze kennen heel slecht zien. Maar ze kunnen wel tot 300, 400 meter ze wel roeken wat fretten van hun leid.
4: Ja, dan komen jou dus in beeld inderdaad. En wat doch jou dan? Ja,
3: dan komen wij in beeld en dan maken we een afspraak, een plan van aanpak. Zien we de plakken binnen, waar de hotspots binnen zitten, waar de ratten zich bevinden. Nou, en dan wist gewoon hoe de situatie om die stal erheen leidt. Lees de jarenkolk, lees die tegen wat kan ik daar treffen, een rare aanstap of in de malput. Want ik zit zeker wel in de malput daar. Ja, hoe de situatie is dat? Nou, en dan op het moment, dan maak ik een afspraak met die boeren, zeg ik dan en dan kom ik. En als ik voortgaan, dan meestal luidt er lees ik de ratten op een tableau. Oh, hey, even een mooi fotootje maken. Het zijn 20, 50 of 60 of 70 ratten. Nou, en dan stuur ik dat naar hem toe. En als er net in sliep is, dan jouwt er even een duimpje terug. Tot de vorige keer. Meestal is er een vervolgafspraak wel even neder. Want als zoveel ratten is, dan zullen we wel een tweede en een derde keer plak vinden om die ratten te bestrijden.
4: Nou ja, jouw gereedschap, dat zit nice, jou. Ja. Wat heb je daar?
3: Nou, we nemen dit een PCP-bux. Dat houdt in pre-charge pressure. Hè? Dat houdt erin, dat is een gereguleerde bux. Elk schot is gelijk aan de hoeveelheid joules wat eruit komt. Dus die flessen die je voorop zit, daar je 300 bar lucht in. Nou, ik ken je met deze bugs ken ik ongeveer wel een 300 of 400 ratten zitten.
4: Dat ben soort.
3: Maar een precies dezelfde hoeveelheid lucht die dan achter het koeltje omgeeft.
4: Hoe denk je dat deze trend zich ontwikkelt? Zet dit terug of hoe gaat dit in het vervolg?
3: Nou, ik dwar het net eens in. Ik denk dat de droogte, die is nog lang niet voorbij. Wel de droogte, we hebben meer dan 300 mm hebben gewoon te kwad. Die groene in de bokenhut, ondanks die buien die we hand hebben. Ik denk gewoon dat dit proces nou wel teruggeet.
4: Die telefoon van jou, die bloot de komende tijd wel goed toegeven.
3: Ik denk het wel. Ik heb eerst niet gewoon 2-3 boeren op nooit die bellen. Nou ja, dat betekent wel dat jongens was dat 2 uur jouw trein op paard binnen. Maar morgen keer de wekker ik ben 4 uur, 6 uur.
4: Ben ik lange dagen?
3: Dan met lange dagen, maar daarmee die huis even een knipper achterhoor. Nou?
0: Een bijdrage door dat van verslaghouwer Dennis Terpstra.
1: Noi Friesland Media Oershow.
0: Fijke Wouda, een goeie middje.
5: Goeie middje.
0: Wat bestink om in de oren media?
5: Ja, dat midjes knipperke, dat kennen wij dus ik nog wel herinneren, denk ik.
0: Oh ja.
5: Ja.
0: Zeker wel.
5: Tieren hebben tieren.
0: Ja.
5: Ja, de 60-jarige Hugo uit Deurne, die heeft in 6 jaar tijd 100.000 kilometer fietst. Net elektrisch, maar op een gewone fiets. Ja, waarom is hij daar nou zo gek op?
6: De ene houdt van vissen, de andere houdt van fotograferen. En zo is mijn lust en mijn leven fietsen. Hè?
5: Nou, dat is duidelijk. Ja. Als je het even uitrekent, dan heeft deze man gemiddeld 44 kilometer per dag fietst. En dat je dan bij vergelijkt met een auto, een gemiddelde auto, rijdt eerlijk zo'n 12.000 kilometer. Nou, dat is wel vrij indrukwekkend. Maar ja, hoe zit die fiets? Hoe zit die eruit? Wat heeft dat daar al hier op zitten?
6: Speciaal gemaakt voor lange tochten. Fietscomputer, tasje ervoor, af en toe een sigaretje erbij, af en toe een muziekje als ik ergens ga stoppen.
4: Een mooie drinkfles?
6: Ja, maar die gebruik ik niet zoveel.
5: Je maakt ook goed drinken onder het fietsen.
0: Ja, en muziek erbij. Het is haast een menk even op chillen.
5: Ja, ja, inderdaad. Nou, die fiets ziet er nou nog mooier uit. Maar dat is helemaal versierd en alles. Het schijnt een prachtig mooie uit te zien. Had iemand trouwens aan het fietsen. Ik weet niet hoeveel een lekker band had die gewoon had. Dat vermeldt het artikel net. Maar de kans erop is wel groot. Want het wassen van onkruid zorgt het voor duizenden lekker banden in het ier. Daar deed het en nou weer een verhaal hoor. Maar ik kan me herinneren. Wij hebben 2024 even mij zijn twaalf. En wij dus zelf, ik, ondacht onjoen. En toen weer een fietsmaker in jou, die melden al 400 lekker banden.
0: Ja, dat is ook zo.
5: Terug die pin van die vuilwijn, dat ben van die stiel borstels. Ja, en op gamers is een soort, ja, vermoeidheid heeft dan in die borstels. En dan breken die pin nou, en die, ja, die bloed dan lissen op stritten. En dan heeft zomaar een lekker band. De zaak komt dus deze week weer ontlacht door een verhaal in het AD. Gerben en Marlies van Groningen, dus Hendrik Ido Ambacht. En die hingen al meerdere keren een lekker fietsband kregen. En toen is hun zoon Dani, die is mijn magneet, is hij even langs het fietspaard gegaan. En hier voort een hele beker vol van die steel pin van het fietspaard visken.
0: Spuit het dat ik je stagehield op zit dan?
5: Nee, inderdaad. Dat zou wel mooi wijzen. En ja, het verhaal het AD hellen. En daar zitten ze nou, ja, we hebben uit het hele land, wij hebben reacties gekregen van dat dit dus het geval is. Fietsersboom, die zei, het is net alleen vervelend, maar het is ik onveilig. En gemeenten en ondernemers, die waren er alles om aan om vat te komen dat die treden lissen blowen. Het is ik een kwestie van investeren in goed materieel en duidelijke instructies aan om die ontuigbestrijding. Dus dan kan ze het met waan.
0: Ja.
5: Dan heeft een Poolse man, 23-jarige man, aanhouden voor intimidatie. Waar bestiert hij dan uit? Nou, die hele grote bestellingen bij pizza bedrogen. Van die thuisleveranciers, zeg maar zeggen. Van die bezwaargers. 300 net betellen pizza's. Die samen voor de door. Die meesten, ja, die wisten van niks.
0: Oh.
5: Maar hij bestelde dus net en alleen een heel soort pizza's. Maar doe kerst dan ik al die opmerkingen, meidje. Henk is zeggen, nou, ik moet wat extra saus of weet ik volle. Maar daar liet deze man echt hele nare bedriegingen achter. Ik mijn informatie die alleen maar mensen in een die kunde of zo te weten komen. Ik hoor ben en dat soort details al een keer. En hij vulde dus ik mijn regelmaat de naam van bekende Poolse politici en mediapersoonlijkheden in als opdrachtjouwer van die valse bestelling. Had ik een keer zelfs een bestelling geplaatst van 8400 euro.
0: Ja,
5: wat de bal met die meesten weer die hij intimideerde, dat wordt nou uitzacht. Hij is dus onholden. Alles is in beslag nam. En hij werd dus verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële skeer voor lokale restaurants. Want reken je maar uit. 300 pizza's, dat kost het wel wat.
0: Dat kost een percent, ja.
5: Ja, inderdaad. Hebben we nog tijd voor Jan Jacob?
0: Ja, nog één.
5: Oké, okay, kwaad dan. Ja, een Spaanse man die wordt al jaren dagen vermist. Dat hij in de Middellandse Zee overboord gevallen is van zijn eigen jacht. De man die wie een visje. En uiteindelijk is hij hier een tonijn hier die vong. En hij is nou alle graag door het bloed van die vis. Dat kwam op het dek. En daar is hij in uitgeleerd en van zijn eigen zielboord vallen. Zijn vrouw wie nog aan boord. Die man die raadt nog, zet een motor uit. Maar die vrouw wie de alle graag ja, of in shock. En zie ik maar een, ja, wel een vaarbewijs. Maar dat wie net hier al, ik op de, hey, hoe is het op boord dan krijgt. Nee, dat zie je maast. Dus ze koerde ziel net strikken of de boord verankerd lezen. En die vrouw het zelf, ik draai dagen roen dobberen voordat ze voen waard. En nou ja, zij is dus nou gelukkig voen. Alleen dat de ziekte naar die man, die gaat nog even verder.
0: Ja.
5: Maar ja, dat is nou al nog een dagen. Dus
0: ja,
5: dat...
0: je dan weinig hoop.
5: Weinig hoop, ja.
0: Of had met die vrouw zo onaardig vinden dat u denkt, ik stap ergens op wal. Ik let het samen.
5: Ik, dat zou ik nog kennen. Ja, dat weet je net.
0: Ja, dat komt zoals we nu weer een verhaal doen, dus toen zou ik maar kennen.
5: Ja, nee.
0: Oké, okay, prima. Fijke, dank u wel.
5: Ja, graag gedaan.
0: En een hoffelijk weekend.
5: Ja, doe ik straks.
0: Dank je wel. Het is nu 18 minuten over 12. Friske boetenswembaden. Die hebben een goed seizoen aan. Maar dat rint nou wel op zijn eind.

0: Het applaus is voor Joe Jackson. Is she really going out with him? Het boetenswemseizoen rint op eind, maar is nog net oeral voorbij. Gwombaden binneltig, maar oren horen de dwarden nog een paar weken jippen. Maar het mooie waar van Simmer zocht een soortmeesting de verkwolling op, zei ik bij het boetenswembad in Gariep. Voorzitter Jeltje Visser zocht voor hem op een slaggenswemseizoen. En dat ze mijn verslagjouwer Pelle Numan.
1: Oh, Jeltje, lekker wetten.
2: Ja, heerlijk, hè? Ja, van mij zit op min 21 een hele graad nou. Dus wel lekker, ja.
1: En het is jullie wat minder waar, hè? Koordegiel, vermid je ik nog. Maar rond zijn we een prachtige simmer gewoon. Hoe heb je hem als zwembad deze simmer beleven?
2: Nou, eigenlijk best wel heel goed. Wien heel mooi waar. Dus een protte bezoekers gaan. Hey, ik wil dagen meiden. Wien er wel 95, soms 100 bezoekers. Dus voor u is een hele beste simmer, ja.
1: En dit is net eerst een heel kut zwembad. Maar dat is 100 bezoekers. Is er, joh, hoe krijg je hier, hier al je kwiet?
2: Nou, is je dat is natuurlijk net dat ze er al 100 dagen liek in lezen. Maar nou ja, dat gaat in vanaf 12 uur of 11 of 12 in de simmer dan. Als er bij een vrij ha, dan komt het wel wat. En dan nou, een ze drijf jou druppelt het nog wat binnen. Maar dan ben ik al een protte die in mijn hoes. Dus dat gaat heel mooi geleidelijk om, zeg maar.
1: Ja. En wat ben dan echt de dagen die eruit sprongen deze simmer? Kun je die zijn nog van de geest helpen?
2: Nou ja, die hele hitte dagen die we gewoon hebben waarop we zijn. Er is eigenlijk net een verkoelend plakje met te vinden. Dus dan zegt eigenlijk wel dat de held van het warbje ziet. Ja.
1: Je mist wel een beetje online, doet waar je kan. Moest een week in een ziekje. Waar is dat nou? Helpt dat ik mij?
2: Nou, in het begin, ik verneem nou echt wel dat het verroren is. Want in het begin wie het echt wel een linnige griepers die je kwam. Maar nou, ik moet helemaal van oren dwarpen die je bekomen. Van een doek, ja.
1: En je bent al je vrijwilligers, heb ik begrepen. Hoe organiseer je hem dat?
2: Nou, we starten eind altijd in februari weer met een startvergadering. Hè. We hebben een bestuur. Mijn ontmoetingen erin, dan hebben we daarachter zit ik nog een technische commissie. Nou, en die houden natuurlijk ook wel een seintje met bepaalde dingen. Van, nou ja, we beginnen wel los. We hebben ook nog een aparte groep voor het skimmeitje, voor de opstart. En nou ja, we zitten in februari dan bij elkaar en dan zitten we wat gaan we doen. En dan praten we ongeveer even een datum af van wat zullen we doen qua opening. Dat is altijd waars afhankelijk. Dat kan een week later wijze of een week eerder. En ja, maar al die vrijwilligers, zwaar geweest dat het weer na de winter weer gewoon seizoenskleer werd, om zo maar te zeggen.
1: Ja, want dat waar, dat speelt echt een essentiële rol van je als een boetenswembad.
2: Ja, en ik vooral in de opstart. Hè, want dat het net, nou ja, net mooi waar is in maaien, ja, dan moeten we het puur hebben van de verwarming in het bad zelfs. En er was natuurlijk dat zinnen ook een heel groot deel dood. Dus nou ja, we mooi waar hebben van tevoren al, van de simmer, dan kent wijs dat soms al jij drie op hem best. Ja.
1: En Jim hier van simmer, hier heb ik nog een oorprobleem, de Ike processieroep. In hoeverre had dat nog een rol spelen in de rest van het simmen?
2: Nou, dat winnen we heel snel dat we zijn gaan hier met actie op, want dat wie ik in een van die warme weken. Dus we zijn de maat voor het hulp inschakelen. We zien dat we het spul verwijderen kennen. En dat had ik voordien. We ben ik met alle je vrijwilligers hier om bad in de Westerboelskin spelen. En terwijl we denk ik nou ja, terwijl ik mensen gewoon met mijn koor dat ik oppakken, koen we door de duizend van weer hebben.
1: Dus het meeste net weer houden om hier net te komen.
2: Nee. Ik kan me vast al denken, ja, nog spring ik eraan in en komen met alle gebultjes weer uit. Maar daar ben je internet bang voor. Nee, dat had net zo best. Nee.
1: En we hebben dus echt een prachtige simmer, heel soort warmte. Vergelijking met de oranje jaren, wie het dan minder trok of trokker?
2: Ik denk dat we, nou ja, het zal misschien een beetje drokker west hebben. Maar we hebben wel volle mooie waardesvarig hier natuurlijk. Dus dat zal wel skeld hebben. Hoor een week of een heel twee weken hebben vergadering. En dan heb ik altijd even de cijfers erbij en even het aantal bezoekers. En dan weet ik het al een keer precies. Maar dat hebben we nog net in kaart.
1: De oranje dagen, wie het net echt zwembaar, kwamen er toen wel wat bezoekers?
2: Nou ja, dan houdt het soms op, maar traaien ben. Hè? Partij die dan even komen. Of nou, soms nog eens een stuk of 5, 6. Maar net zo drok als, nee, als met mooi waar. Nee, dat klopt. Nee,
1: en you and ik, je bent nou nog dicht. Hier achter u zijn hier week de merken. Ja. Heel soort drokte in het warp. Ik een koorde geel, game you dan wollen hier.
2: Wij gaan een you net hier, maar heb ik zijn. Vanwege het dwarpsfeest wat we hebben, hebben we het zwembad dicht. Dat heb ik besloten met z'n allen.
1: Ja. En ont wanneer kennen mensen hier nog komen te zwemmen?
2: We gaan zijn 6 september is uw laatste dag, dus dan geven we het dicht.
0: Dat is een mooi seizoen. Wie is zocht eigenlijk Dirk Veenstra van de Blauwe Kamp in Nijbeets. Daar hebben ze tussen de 1000 en 1500 bezoekers meer hoorn als verliezen hier. Het is HCL Wien, dadelijk het regionale nieuws van dit moment. Met Jan Druk de Haan hier in Nooie Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners kiept.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En Kinder Onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalvien. Het regionale nieuws van dit moment, mij Jondrik de Haan. Een goeiemiddag.
18: Ja, goeiemiddag. Het college van deputaire staten van Friesland maakt het alleen nog maar eergave voor de gevolgen voor de boeren bij de landelijke stikstofaanpak. Friesland had er ook belang bij dat er gauw weer nieuwe huizen gebouwd worden kunnen. Maar in de reacties van het college op de nieuwe stikstofplan van de minister van Landbouw is daar kwalijk wat van te vernemen. Dat vinden de fracties van GroenLinks en de PvdA in provinciale steden. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deputaire Kooistra had eerder in een partij met het landbouwblad Nieuwe Oost aanjoen dat hij vindt dat de landelijke aanpak net uit te vieren is. PvdA en GroenLinks wil ik weten dat dat echt het standpunt is van het hele college of dat er oren deputaten binnen die ter dan oors hoe denken. De Walpertervaai is het beste plak voor de bouw van 40 nieuwe huizen in Wommels. Deze locatie is beter als woningbouw onder Van Smidia-lenen. Dat vindt het gemeentebestuur van Zuidwest-Friesland. Waar de locaties binnen terug de gemeente onderzocht. Het college van BNW denkt dat nieuwbouw onder Van Smidia-lenen zorgt voor extra autoverkeer terug het dorp. Onder Walpertervaai is makkelijker een aansluiting te maken naar de provinciale dijk tussen Bolsert en Ljout. De Walpertervaai is jaderlijk inbracht terug het dorpsbelang. En het dorpsbelang is dan ik blij dat de gemeente Derno verkiest. Twee inwoners van de Buttinga-singel in Jesterwoude maten definitief een aantal WAN voor de WAN. Dat had de Raad van State bepaald. Als ze de WAN net voordogen, dan maat ze alle weken een dwangsombetelling van €200, maar een maximum van €2000. De twee bewoners van de twee huizen aan de Buttinga-singel die hingen eerst allebei de size WAN, maar stel hinnen in de tuin. Orenbuurtbewoners kregen skien haar nocht van het kraaien van die WAN. Zet ze een klacht neer bij de gemeente en de gemeente laai een dwangsom op. De hinnenhouders die winnen net maar eens. Ze dienen wel een paar bissen voort, maar stap net naar de rechter. Die joeg gaan net gelijk en de naigong zien heger beroep. Maar ik de zaak bij de Raad van State had ze nou verlen. De gemeente Tietzerkster die al had in kwatten een informatie om voor stichtingen en verenigingen om de nieuwe vuurwerkwet uit te lezen. Van 1 augustus al is de wet veilige jaarwisseling ingegaan, wat betekent dat de inwoners net langer vuurwerk als je te maaien. Stichtingen en verenigingen maar dat onder betingsten wol. De gemeente zal op 16 september in gemeentehuis uitlezen wat voor betingsten had dat dan binnen en hoe de toestemming onvregen werken.
0: Jon Druk de Haan, dank u wel. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app hier in Friesland. Dadelijk het waarde met Jan Jonkman over 2 minuten.
8: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 21 62. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan Huis.
19: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
22: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genachtig van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
23: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
24: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
25: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
26: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
27: Noi Friesland.
28: Jacob Stelwagen.

0: Ron Wouters, er hast alle dagen al voorbij de kanselarij in het huis van IJsinga. Monumentale pan, die zal dit tijd in eigendom winnen van de vereniging Hendrik de Keizer. En die wil graag meer mensen naar binnen loeken en dan vooral ook naar het publiek. Nou eerst, het Waberdocht, Jan Jonkman, een goeie middag.
1: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag.
0: Nou, het is hier vrij ernstig. Is dit stilte voor de storm of net?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk wat mij valt. Ja, we hebben vanmorgen naar de buien van Jurst de Jong, we hebben vanmorgen niet nog lang gries en wat skier. Ja, dat komt hier zitten met warme, vochtige lucht. We hebben van een rem van de morgen even een glimpje zinnen, maar de bewolking heeft het dikke weer om. Ja, en dat resulteert in temperatuur. Nou ja, we zitten hier negen met die Palaaksem, De Pijn, Bakker, Veen, Dam, Woord. Zitten we om de 20 graden, die is Brechtem en Kwijm zit om 21 graden. Nou, dan Kwijm, die hier nog vannacht nog 23 millimeter delslag. En Bakkerveen, die zit op 28 mm en waske maar. Dus zulke grote verschillen winnen juist er in de provincie. En de ene plak, hier zijn ze wat is tonger, hebben we er niks van jet. En andere plakken, vooral in het eerste, weer een klap tonger. Nou, we zitten nu steeds in een zuidwestelijke streming. Dat houdt in dat er koude lucht van oude Poolstreken, die komt om helemaal om Engeland heen. Die gaat over het warme zeewetter heen. En daar ontstaan er een tal buien. En die loeken ze nou en dan loeken ze die de komende dagen en de komende weken loeken die over de provincie heen. Dat is vanmiddag, ik zei, het is vanmiddag wat meest bewolkt. Het is eerst nog wat skier. We zorgen wel dat er in de vanmiddag weer wat buien uw kant op komen vanuit het zuiden. Maar die loeken vanuit het zuiden meer wat maat eerstelijk. En zat het nou liggen. En dan zullen de zwiste buien met tonger, die zullen wel in het eerste van de provincie plaatsvinden. Het westen, noordwesten, ik zal wel een bui vallen kennen, maar de kans op tonger liggen er nou zeer gering. Dan liggen de temperaturen vanmiddag om de 20 tot 12 in de graden heen. En er staat een matige, dat betekent een krachtige zuidwestenwind, die op het water nog wel even krachtig is. Jong, hebben we even een droge rieten, dan is het bewolkt, dan hebben we temperaturen, die liggen om de zandje tot 18 graden. Maar in de twarre pad van de nacht, dan zit men van nacht 12 uur, dan ben je wel besneuwen. Dan komen de eerste buien, die op de buien, die komen dus kant ik weer op. En vooral om het kustgebied, dan in het westen en het matwesten, dan heet derde komen ze op tonger het grusten. Maar dat is pas het twarre pad van de nacht.
0: Ja, dan af en toe de nacht nee sneeuw, maar sneeuw nog niet. Horen die buien dan aan?
1: Nou, in de manier nog wel even. Maar dan hebben we in de maand, dan hebben we nog een tal buien. Die loeken dan weer fut. Dan krijgen we even een heel iets invloed van een rechtje van hege druk. Zetten we dat nemen. Nou, die onderdrukte buien giet wat. Dan hebben we in de maand nog even een afwisseling van wolken. Misschien nog even een glimpje zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking af het daar. En dat is ik het geval, maar de buien die nemen in de midden dan ik af het daar. Nou, en die buien die in de midden dan toenemen, nou, die bloeien in de jong en de nacht. Ik trok in en bloot het zeker. Ik net droog ken ik al wel eens even wat, wat millimeters vallen. Zullen we dan even naar de temperaturen? Die ben morgen om de 21 graden in de Saroene midden. Maar in de midden als die buien komen, ja, dan gaat de temperatuur onderuit. En als een zandje tot 18 graden. Wel staat er dan morgen matig dat krachtige zuidwestenwind, maar uit zit de suis. En in het kustgebied richting de zon. Dus dan kent ik wel eens even wat spookje op het water. In de nacht neemt de wind wel wat af, maar de buien blijven bestaan.
0: En Snijn, en de dagen daarna, wat voor beeld is er bij op dit stuit?
1: Nou, als we snijden de morgen zullen, dan kunnen we eerst dan wel even uitslippen. Want dan ligt het op dat het in de maand dit dan wel even wat rijdt. Enkele buien. In de midden dan komt er meer ruimte voor de zinnen. En dan hebben we temperaturen om de 20 tot 21 graden heen. In de nacht zo'n zandje. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Nou, en die krachtige wind die hebben we op man, die ik. Want dat is roezig. En er staat een krachtige tot hudde wind. Maar uit zit de zon, Bobbeloon en haast richting 8. In het kust en in het watergebied. Maar daarbij is ik nog een afwisseling van wolkenzinnen. En tussen de zinnen uitendroog ik nog een tal buien. En ik, de komers op tonger zitten nog steeds zien. En dan kan ik dan wel eens even een pittige tongerbui wijzen. Maar het binbuien, dus op de ene plak vallen ze al en het oren net. Nou, en daar hebben we tijdje denk ik geen last meer van. Maar in de maand is nog een bui. Maar in de rin van de morgen en vooral in de midden, geregeld droog, de zinnen erbij. En dan is het dan 18 tot 20 graden. Maar in de midden zit er weer een krachtige wind en die komt uit het westen wij. Nou ja, sageervetje, het is maar het waar. Krijg hetzelfde maar een relatie. Het moet uit en trouwens even tongerje.

0: Zijs hoeren op een steger, bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklaait. Je moet er ook niet bij wezen, voor dat ze maar zuid nooit.
1: Omroep Friesland.
2: Is ik.
1: Muziek Friesland.
2: Jij is die

0: Tinus is een vistalig noemer van de band NMB en het komt van hun album Tekenen voor het Leven uit 2014. Het is nu zontje minuten voor Ian. Gewoon Louters rennen er haast alle dagen al voorbij. De kanselarij en het huis van IJsinga, monumentale pan met een lange geschiedenis, liet op dit tijd in eigendom binnen bij de vereniging Hendrik de Keizer. Die wil graag meer mensen in binnenloek en een vrolijk nijpubliek. En om dat te bereiken is er nou een combinatie opzetten van theater in de monumentale pan, de Hendriks Caravaan. Vernieuwd waar dit concert al bezocht in de Ronestad en dat is een succes. En nou is de beurt dus om Louters.
1: We gaan hier de komende dagen een groot festival organiseren. Niet alleen hier in het Huis van IJsinga, maar ook aan de overkant in de kanselarij. En daar komt nu ook publiek binnen waar normaal de deuren vaak gesloten blijven.
2: Wat voor soort festival moet ik dan aan denken?
1: Het is een mix tussen theater en verhalen over erfgoed en over het bezit wat wij als Hendrik de Keizer Monumenten allemaal beheren in Nederland.
3: Ik ben namelijk een aantal mensen tegengekomen op mijn urban exploring journey. En zij toonden mij een boot.
2: Een boot?
3: Een boot. Weg met al die abstracte aandelen. Je investeert je geld gewoon rechtstreeks in houten planken.
4: En mijn naam is Timo Dries. En ik ben acteur en muzikant. Ik speel bugel ook in deze voorstelling.
2: Wat betekent het voor je dat je in zulke monumentale gebouwen een optreden mag geven?
4: Ja, dat is een eer. En heel erg leuk, omdat het is elke keer weer een andere plek waar je komt, waardoor de voorstelling ook steeds weer verandert. Want we veranderen de mise-en-scène, zoals we dat noemen, en alle plekken. En het is ook heel erg leuk om, dan loop je weer zo rond het gebouw en dan zie je daar weer een deurtje en doe je hem stiekem open en dan gaat dat weer een gang naar beneden. Een soort van avontuur eigenlijk.
3: Meisje! Hallo! Ja! Meisje!
5: Max! Alice!
3: Gezondheid! Breng jij mijn bagage even naar de overkant, alsjeblieft.
5: Ja hoor, komt goed. Kom eraan.
2: Laten we bij jou eerst beginnen met wat je aan hebt, want dit is niet je alledaagse kloffie, neem ik aan.
5: Nee, zeker niet. Nee, ik heb echt een hartstikke mooi kostuum aan. Het brengt meteen heel veel. Toen ik het voor het eerst aan had, was ik zo... Ah, zo'n soort vrouw moet ik spelen. Het is heerlijk, ik heb een hele lange sleep. En het is deels gebaseerd op wat ze vroeger droegen. En het is een deel ook modern. Dus ik heb ook een heerlijke trainingsbroek aan.
2: Dat is wel fijn, denk ik.
5: Ja, dat is wel fijn, hoor. Ja, je hoort mij niet klagen.
2: Wat is je rol precies vandaag?
5: Ik speel Rosie. Dat is de...
2: De bel gaat.
5: De vrouw des huizes. En ik ben dus de vrouw van Hendrik. Hendrik is jarig en zijn verjaardagsfeest gaat worden gevierd. Maar er zijn nogal wat geheimen die door het huis waren. En de vrouw van Hendrik heeft ook een geheim wat ze hem toch wel moet gaan vertellen die dag. Maar ik ga nog niet verklappen wat het is.
2: Ja, een festival zet je natuurlijk niet zomaar op. Wat is jullie doel met deze activiteit?
1: Het doel van de activiteit is voornamelijk dat we bekender worden. Het werk van Hendrik de Keizer Monumenten bekender wordt. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dat komt omdat we zijn een vereniging. We hebben leden nodig om deze vereniging te runnen. We hopen dat onze ledenkring enorm gaat groeien en uitbreiden de komende jaren. En daar zit ook wel een urgentie achter. Hey, ik zeg altijd, wij zijn steenrijk, maar straatarm. En die kant van straatarm die is nog nijpender geworden eigenlijk na corona. Maar voornamelijk nu met de bouwmaterialencrisis is het beheer van dit brede en kostbare erfgoed gewoon ongekend bijzonder om te doen. Maar aan de andere kant ook bijna tropisch uitdagend om dat gefinancierd te krijgen. De kanselarij, als je hier op bezoek komt, is dus net helemaal in de originele, oorspronkelijke gevelkleuren gebracht. Nou, zo'n project die kost tonnen als het geen miljoenen zijn. En daarom is het ook een doel om te hopen dat meer mensen zich gaan inzetten voor erfgoed en het grote belang daarvan.
0: De Hendrik Caravaan is nog ontsnijtersen in de kanselarij en huis van IJsinga in Louts.
6: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
7: Ont Ieroeren, Nooi Friesland.

0: Nou, misschien een beetje zoals wat we van Bruno Mars wend binnen, maar net minder mooi. Dat we risk it all. De guttersteuring bij de zakelijke klanten van Ziggo is nog net voorbij. De internetprovider Jedroonjoen dat het probleem voor het weekend oplost werd. Om het op te lossen, maar er landelijk meer dan 10.000 modems vervangen worden. Maar ze hier in contact met de gemeente Smellingeland. Daar in de balie sticht, omdat ik zei zonder internet zitten. Daar hebben intussen weer een aantal balies open, maar het is nog behelpen. Schoolmeerskip Adelie moest ik improviseren. Alve van Hardenskwam was die nog zonder internet. En nu vraag is zelfs, hoe stiert het er nou voor? Vincent Hoekstra, squaldirecteur van een Ontelskwam binnen Adenium. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Ja.
0: Hoe ligt het bij hem?
1: Nou ja, binnen Adenium zijn inderdaad 12 locaties getroffen, waarvan 3 locaties inmiddels weer internet hebben. En 1 locatie heeft vandaag een nieuw modem ontvangen, waar nu onze eigen ICT'ers van Adenium heel druk mee zijn om het modem met eigen expertise aan te sluiten. Maar met name de duur van het geen gebruik kunnen maken van internet op verschillende locaties heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo. Zodat er ook eigenlijk helemaal geen helderheid is over het perspectief. En het er dan ook wel heel sterk op lijkt dat we volgende week nog steeds wel overlast zullen hebben van deze storingen binnen onze organisatie.
0: Ja, want het liet net heel huttig in. Ja, je hoort in mode, dan denk ik, ja, neem de zaal mee.
1: Ja, ze worden dan inderdaad per locatie bezorgd. En is het maar net de vraag waar die komt. En Ziggo communiceert eigenlijk niet. Dus er is helemaal geen helderheid over waar die modem dan bezorgd gaat worden en wanneer en hoe laat. En ook geen monteurs die het modem gaan aansluiten. Dus dat doen we dan nu met onze eigen ICT'ers en onze eigen expertise. Maar dat vraagt wel wat van de organisatie.
0: Ja, dat is wel apart, want waar is Ziggo bij mij nog over? We zetten extra monteurs in, maar uiteindelijk draaien dus zelf voor de installatie op.
1: Ja, wij zijn nu inderdaad, we hebben dit ene modem.

0: vandaag ontvangen. En daar zijn nu onze eigen ICT'ers mee aan de slag. Ja, en als ze inderdaad in de brievenbus van de school vallen vandaag, dan, zijn we eigenlijk op onszelf aangewezen op dit moment om de boel te installeren.
1: Ja, wat voor vakken, wat sommige vakken broeken natuurlijk internet als ondersteuning, zeg ik maar zeggen. Hokken vakken hebben hier het meest last van?
0: Nou ja, in de basis wordt eigenlijk je hele onderwijs, wordt tegenwoordig het gehele onderwijs wel digitaal ondersteund. Nee, je kunt niet printen, je kunt ook geen gegevens van leerlingen bijhouden. Naast nog de communicatieve uitdagingen. Dus voor een schoolteam is het wel een hele uitdaging, maar met wat creativiteit, flexibiliteit en ook een goede voorbereiding redden we ons ermee. En zo heeft ook een van onze leerkrachten nog een ouderwets krijtjesbord in de klas hangen. Ja, die komt nu natuurlijk geweldig van pas. Daar staan nu de rekensommen op en kunnen de leerlingen in het schrift de rekensommen maken. Maar eigenlijk wordt je gehele onderwijs wel digitaal ondersteund. Dus het is, de creatieve vakken, je taal en je leesonderwijs, spelling, dat kan heel veel op papier. Je mondelingen, taalvaardigheid, het lezen. Maar er zijn toch, de meeste vakken worden wel digitaal ondersteund.
1: Ja, maar die leraar met het krietbord is er wel een gelukkig meeswijzer.
0: Ja, die is heel blij dat dat bord er nog hangt en dat hij het heeft laten hangen. Want de meeste collega's hebben inderdaad het krijtjesbord al lang geleden uit het klaslokaal gehaald. Maar hier hangt hij nog en deze leerkracht is er super blij mee op dit moment.
1: Ja, kan ik me niet denken. Het jouwt ik wel een beetje, jongen. Hoe kwetsbaar je binnen als je sabot vertrouwen maakt op een internetverbinding?
0: Ja, we zijn inderdaad heel erg afhankelijk van die digitale middelen. En daar merken we nu ook wel de kwetsbaarheid van. Tegelijkertijd laat het ook wel weer zien dat we binnen Adenium wel een hele professionele organisatie zijn. En ook heel flexibel zijn. En ik noemde het al met creativiteit, maar ook de samenwerking en de kennis van de mensen die we binnen Adenium en binnen onze scholen hebben, komen we met elkaar wel heel ver en kunnen we dit echt nog wel even volhouden.
1: Ja, maar je zou niks even kennen van, weet je wat, ik lees nog een tweede lijn, Nijs de eerste lijn, je hebt nou de lijn Ziggo, nou die leidt plots. Lees ik die van een order provider de Nijst, giet die webplot, dan pak ik gewoon die order.
0: Ja, dat zou zeker een optie kunnen zijn. En dat is misschien ook iets waar we in de toekomst over na moeten denken. Aan de andere kant, dit is natuurlijk een unieke situatie. En wij kunnen dit op dit moment heel goed opvangen met elkaar. En we hopen dat, en dat belooft Ziggo ook naar de klant, dat het snel verholpen is. En ik denk dat, dat we echt in de loop van volgende week dat de problemen verholpen zijn. En dat we dan met elkaar moeten gaan nadenken van, goh, wat gaan we doen als dit nog een keer weer ons overkomt.
1: Nuttelijk. Fancy Hoekstra, squaldirecteur van de Autosquam binnen Adenium. Dank u wel voor de detailuitting.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra, goeie.
3: Hey, Bidje, Jacob.
1: Hoi.
3: Hoi.
1: Wat zit erin, goeie, Bidje?
3: Ja, het is Freed, het weekend zit voor de door. Dan komt Wim Brons altijd op Freed even vertellen wat er online muziek binnenkwam is op de muziekredactie. Willem de Vries vertelt, was dit weekend bij Noorderwien, Sjen en Jerrekerst. Ja, en wat denkst je, Jacob, bij een moertingsmiddje voor senioren?
1: Een moertingsmiddje voor senioren?
3: Ja, wat denkst je dan nog? Wat zoenen die nou doen?
1: Hey. Advocaat met slagroom.
3: Ja, dat zou ik kennen. Nou, in Drachten vliegen de badminton, shuttles en tennisballen die omheen. Ja, misschien een combinatie van sociaal en ik even sporten door ze daar. En nou ja, meestal moordje. Dadelijk spraak ik erover met Dennis van sportbedrijf Drachten. En daar platen bij betinken. Nou, dat ken ik hier over hoe sporten. Tennis bijgeliks. Of zo'n de plaatsjes hoe badminton werden. Ja.
1: Ik ben geneigd op de 27, maar dan denk ik vandaag is ergens een harde die echt wel.
3: Ja, absoluut, absoluut. En sport, hè, maar is het heel breed pakken.
1: Ja, dan.
3: Kom erop met de linkplaat. 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen of broek de omroep app even.
1: Oké, soort succes, soort willen van Midje. Johan Terpstra, mij het programma, goeie Midje. Dit hier nou in Friesland, dat is vreed 28 augustus 2026. Graag ontnodig keer en van nou nog een noffelijk midden verder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
2: Alles wat er spielt.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zeeland.

Een goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik. De vrijdag editie. En dat betekent dat we straks weer een longplaat hebben. Het is alweer 28 augustus. De laatste zomerweek hoor ik iedereen zeggen. Nou ja, in september kan het ook nog wel heel mooi weer wezen. We waren begonnen met de Jackson 5, I Want You Back. En toen Nina Sky. Met Moesje.

0: klein orkestje wel, laat mij maar alleen.
1: Nee, we laten je niet alleen hoor. De muziek die blijft altijd hier. Nou, Too Limited hier.

0: En Madonna natuurlijk met de Borderline. We zijn toegekomen aan de longplaat van deze week. En dat is even een Dance Smash Mix.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Daarvoor hoorde je nog even de Summer Love Remember. Nou, deze nog maar even. The Pet Shop Boys. And Go West.

Nostalgia is nog steeds op vakantie. Volgende week, dan is het er wel weer. Straks nog de Shelter vrijdag om 4 uur. En verder wens ik je nog een hele fijne dag. En volgende donderdag zijn we er weer met die mooie evergreens. Oké, ik heb er nog eentje voor je.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link en Co, Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
7: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Ja, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij om de week met je af te sluiten en het weekend met je te beginnen. Dat doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Ja, verder VSV 31 maakt een comeback in de voetbalcompetitie. Vorig seizoen stapte de club van Vlieland direct uit de competitie. Nadat meer dan de helft van de tegenstanders niet kwam opdagen. Zometeen hoor je waarom ze nu toch terugkomen. Verder ook het weekend weerbericht met Matthijs Kastis. En ook ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen. En verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. En ja, ik kan met 1 plaats beginnen natuurlijk. Dit is Dolly Parton en Jolene.

0: Mel Smith en Nyhorn en altijd een goed advies. Drive safe hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. We beginnen altijd met Zilte Vrijdag om je mee te nemen in het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Om te beginnen met de museumboot Ark van Noach, want die heeft de oostelijke industrieweg in Vraneker deze week weer achter zich gelaten. Het schip lag sinds april van dit jaar aan de kade afgemeerd en de Ark kwam als eerste door de stationsbrug in de stad. Dat zorgde voor een bijzonder tafereel. Het schip trok dan ook veel bekijks. Mensen die voor de brug stonden te wachten pakten hun telefoon erbij om een foto te maken. En omdat het schip zelf niet kan varen, wordt het voortgeduwd door twee duwboten. Na het vertrek uit Vraneker zette Ark koers richting Rotterdam en daar gaat de deur van het museum op 11 september weer open. Dus dat duurt nog even. En camping Stortenmelk op Vlieland vraagt bezoekers om niet te roken of vuur te stoken bij de natuur. Want gisteren is het festival Into the Grave wide open begonnen. En daarmee komen zo'n 6000 bezoekers naar het eiland. Op Vlieland geldt tot 1 oktober een rook- en stookverbod in de bos en duin en 30 meter daaromheen. Het kampeerterrein heeft de afgelopen jaren wel eens te maken gehad met brand. In september 2022 ontstond brand in het verwisselen van een gasfles. En daarbij raakte 1 persoon gewond en brandde een tent volledig af. En de brandweer van Vlieland kon toen wel voorkomen dat de brand verder uitbreidde in het duingebied. Nou, hopelijk dus nu niet weer een brand daar. En dan de Van Hareskerk in Sint-Anne staat de komende weken in de stijgers. De goten worden hersteld en er wordt schilderwerk uitgevoerd. En het zink wordt hersteld. Dit is in kader van een meerjarig onderhoudsplan voor de Van Hareskerk. De kosten van het onderhoud schat de stichting op ergens tussen de 70.000 en 80.000 euro. En de werkzaamheden zullen worden gedaan door bouwbedrijven Dijkstra de Graaf uit Engwieren en de Middelzee Schilders en Interieur uit Dronriep. Het onderhoud vindt alleen plaats aan de buitenkant van de kerk. Het gebouw blijft dus gewoon toegankelijk voor bezoekers. Ja, tot zover het nieuws van afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzilt.nl. En in de Omroep Zilt app.
0: Hoor je nu handen mee, dit is een rode draad.

0: Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt en Vrijdag. Ja, het voetbalseizoen staat op punt van beginnen. Dat betekent de velden moeten er weer netjes bij liggen. De tenues die moeten weer uit de kast. In het hele land wordt weer gestreden om de punten. Natuurlijk ook in het amateurvoetbal. Ook natuurlijk hier te horen bij Omroep Zilt in de Ziltenmiddag. En voor sommige clubs is de start van de competitie extra bijzonder. Zo maakte VSV 31 op Vlieland dit seizoen een comeback in de voetbalcompetitie. Vorig seizoen stapte de club voortijdig uit de competitie, omdat meer dan de helft van de tegenstanders niet kwam opdagen tijdens wedstrijden. Het is nog wel heel bijzonder natuurlijk op zo'n eiland voetballen. Maar de blik is inmiddels weer vooruitgericht. VSV 31 heeft dit seizoen alle vertrouwen in en kijkt met goede moed uit naar de start van de competitie. Onze verslaggever nam een kijkje op Vlieland en sprak met de club over de comeback.
1: Ja, dat was zuur voor de jongens die elke week graag willen voetballen. Weet je, die deden nog leuk mee bovenin en die konden daardoor de competitie niet uitspelen.
2: En was dat ook een moeilijke keuze om te maken?
1: Nee, het was eigenlijk een vanzelfsprekende keuze. We hadden al 5 of 6 afzeggingen gehad van tegenstanders. En op een gegeven moment moet je dan een knoop doorhakken. Dan is het gewoon niet leuk meer en iedereen blijft maar in beweging. Terwijl je eigenlijk weet dat de tegenstanders niet meer gaan komen.
2: En nu, aankomend seizoen, doen jullie wel of niet mee?
1: Ja, zeker. We zijn weer ingeschreven en natuurlijk gaan we weer meedoen. En we gaan ook weer met goede moed meedoen. En we hopen dat we wat meer wedstrijden kunnen voetballen dan afgelopen seizoen.
2: Ja, want de eerste wedstrijd zitten we aan te komen in september.
1: Ja.
2: Maar de eerste wedstrijden zijn allemaal uit. Waarom is dat?
1: Nou, je hoort het misschien om ons heen wel, maar er wordt hier druk opgebouwd. Er is hier dit weekend een groot festival, Into the Great Wide Open. Nou, die we gebruiken ons sportveld en dat heeft na die tijd weer enkele maanden nodig om bij te komen van alle festiviteiten.
2: En voor de volgende competitie, hebben jullie een beetje hoop dat jullie het seizoen nu wel af kunnen maken?
1: Nou, hoop is er altijd natuurlijk. En anders zouden we er ook niet aan beginnen. En we hopen ook dat door de aandacht die er is geweest, dat tegenstanders nu ook denken van nou, laten we toch maar lekker naar Vlieland toe komen. Want het is echt wel leuk om hier te voetballen en daar even een dagje van te maken.
2: En waarom denkt u dat ze niet komen?
1: Nou, ik denk niet op voorhand dat ze niet komen hoor. Er zitten wel een aantal teams weer in de competitie waarvan we ze de afgelopen jaren niet gezien hebben. Waarvan we nu hopen dat ze wel komen.
2: En wat maakt het voetballen bij VSV dan nog wel leuk?
1: Nou ja, weet je, voetballen op een eiland, in een kleine eilandgemeenschap waar iedere zondag toch wel 100, 200 man aan de lijn staan te kijken. En als het echt mooi weer is en er zijn gasten op het eiland, loopt het soms wel eens op naar 300. Nou, dat is in de reserve vijfde klasse is dat echt een unicum, denk ik.
2: En wat zou je willen zeggen tegen de ploegen die misschien voorheen niet kwamen, alleen die wel, nu wel wil motiveren?
1: Nou ja, dat we op een fantastisch eiland wonen, dat het echt leuk is om er een dagje van te maken. Dat het hier meestal beter weer is dan aan de wal. En dat we hier ook een leuk nachtleven hebben, dus dat ze er ook prima een weekendje van kunnen maken.
0: Nou, we gaan zien wat het seizoen voor VSV 31 gaat brengen. In ieder geval gaan ze weer voetballen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om ook een dagje naar Vlieland te gaan. Even te voetballen en dan te genieten van het eiland. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt. Zilte Vrijdag met nu Gabriel Rios. Dit is Brad Delight bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

0: Passenger and Anywhere hoorde je bij Omroep Zilt. In Zilte vrijdag inmiddels bijna 16:30. Hoog tijd om naar het weekend weer te kijken. Doen we met Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de afgelopen dagen hebben we alles wat gehad. Zon, regen, onweer hebben we gehad. Ook weer heel veel bewolking. Wat gaat de komende tijd allemaal brengen?
1: Ja, we houden een beetje het wisselvallige weer, vooral het weekend en vandaag en dan. Vandaag trekt er een storing over met neerslag. Die trekt langzaamaan naar onze omgeving. En dan krijgen we ook nog een behoorlijke passie regen. Misschien met het onweer erbij, maar het onweer neemt wel wat af. Het is wel wat onlading, niet heel erg zwaar, maar vooral voor regen. Ook een witte hagelstenen is verder geen sprake. Vanavond trekt het er langzaamaan weg en wordt het wat droger. Vannacht zakt dan de temperatuur naar een graad of 14. En verder de meeste matige wind die waait uit het zuidwesten. Morgen dan is het droog, later op de dag buien. En vooral in de middag en avond trekken een paar storingen met regen over. Ook dan is het gemiddeld een graad of 22. En daarbij dan de meeste matige, af en toe vrij krachtige wind die waait uit het zuidwesten. Zondag van hetzelfde ook vertel altijd. Buien is een wisselvallig weertype, weinig ruimte voor de zon. Temperatuur opnieuw rond een graad of 22. Met nog steeds die meest matige, af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Maandag hetzelfde, ook weer een aantal regen- en onweersbuien. Temperatuur dan iets lager met een graad of 20. En nog steeds die stevige wind uit het zuidwesten. Daarna wordt het al wat rustiger. De zon krijgt wel iets meer te zien, maar nog steeds heeft de bewolking zeker wel de overhand. Temperaturen blijven gelijk met elke dag een graad of 20. Later in de periode mogelijk wat minder warm. Verder elke dag kans op een bui, maar de echte grote hoeveelheden neerslag vallen nog wel mee. En de wind neemt ook wat af, die wordt dan meest matig uit het zuidwesten. Al met al kort samengevat, vooral vandaag en het weekend met maag erbij, erg wisselvallig met veel regen of storingen, weinig zon en temperatuur rond een graad of 22. Vanaf dinsdag rustiger, minder regen, af en toe ruimte voor het zon. En temperaturen zitten dus in 19 en 21 graden.
0: Ja, en er komen nu ook buien aan, heb je gezien op de buienradar. Hoe laat verwacht je die ongeveer in Noordwest-Friesland en op de Waddeneilanden?
1: Klopt, die komen hier aan. Hoor je het op dit moment zitten ze inderdaad boven het boven Flevoland en richting Noord-Holland. De komende uren trekken die naar het noorden toe. Dus ik denk dat ze rond een uur of vijf onze omgeving gaan bereiken. En dan vooral het Friesland en eventueel de oostelijke Waddeneilanden bereiken. De westelijke Waddeneilanden denken aan Texel. Kijk hoor, het Vlieland en de Schelling die lijken het helemaal droog te houden. Of die laten wat lichte regen, maar in ieder geval geen onweerskansen. Die zijn vooral weggestemd voor het Friesland en voor de oostelijke Waddeneilanden, zoals het nu lijkt. Maar het groeit een beetje, het zakt een beetje. Dus een beetje afkijken, een beetje nog bekijken hoe dat precies gaat worden. Nou kan ze wat exacte situatie komt weer gaat doen de komende uren.
0: Oké, we houden de buienradar in de gaten. Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftunders.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Meneer Sia en David Guetta, dit is Floating to Space.

Sister Sledge, All American Girls hoorde je. Ja, van de American Girls gaan we naar een Nederlandse dame. Want deze week heb ik nieuwe muziek voor je van Roxy Dekker met het nummer Bare Minimum. Het nummer Bare Minimum wordt op lijst met een Roxy Dekker die duidelijk op haar strepen staat. Ze wil namelijk niet settelen, verwacht daardoor enig inzet van haar partner. De tekst doet een serieuze nummer verwachten, maar in haar eigen stijl zet het om naar een extreem funky nummer. Basgitaren, blazers, synthmelodieën en een flinke dosis harmonieën dragen een zware tekst tot een hit. Ja, ik vind die tekst van haar altijd nooit zwaar, maar altijd wel leuk om naar te luisteren. Dus ja, in dit nummer vind ik dat ook weer zo eigenlijk. Het nummer is onderdeel van haar nieuwe album Superstar, dat het verhaal vertelt over relaties en hoe ze daarmee omgaat en dat soort dingen. Waar ze dan tegenaan loopt. En dit is het, ja, het eerste nummer van dat album, Bare Minimum dus, hoor je nu in Zilte Vrijdag.

The Dire Straits en Calling Elvis hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelte vrijdag. Ja, als echte Harlinger, dan ken je hem wel, het expeditieschip De Witte Zwaan. Want die ligt natuurlijk altijd in de haven van Harlingen. Maar nu even niet, want hij gaat richting Terschelling. Daar gaat hij volgende week heen. Want dat is namelijk de thuishaven van kapitein Willem Barents. De kapitein uit Van Meren vertrok in 1596 voor zijn derde Noordreis aan boord van de Witte Zwaan. En hoe het afliep, dat weet je vast wel. Namelijk de Barents en de 16 Kopanen stranden op Nova Zembla en overwinterden in een zelfgebouwd onderkomen. En nu is die Witte Zwaan opnieuw gebouwd. Er zijn tientallen vrijwilligers jaren mee bezig geweest. En nu gaat hij even op expeditietocht richting Terschelling. Volgende week vrijdag dan komt hij daar aan. En dan daarna is het schip vrijdag, zaterdag en zondag te bekijken in de haven. Van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En overdag is het schip, dat wordt bemand door schipper Jacob Dam en 11 vrijwilligers op zee aan het zeilen. In principe komt de Witte Zwaan op 7 september terug in Harlingen. Als natuurlijk alles goed gaat, dat verwacht natuurlijk wel. Maar blijft het schip misschien ook nog een nacht op zee? En blijft daarna niet lang in de haven, want als deze proeven goed verlopen, volgt van 18 tot 23 september een nieuwe reis. En dan mogelijk ook naar meerdere havens. Ja, als je in Harlingen woont, dan ken je het schip natuurlijk al lang. Maar mocht je op de Schelling wonen, dan kan je het dus zien. Vanaf volgende vrijdag het hele weekend tussen 4 en 8 uur. Het is de vrijdagmiddag voor Omroep Zeelt. Zeelte vrijdag, meneer de Sister Sitters. Dit is I Don't Feel Like Dancing.

Callum Scott, Dancing on My Own, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. En na 5 uur blikken we terug op het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En we gaan naar het SUM, waar jeugd zoals het spinnenweb mogelijk moet sluiten. BBB Waardhoek heeft vragen gesteld over de situatie. Ik spreek erover met fractievoorzitter Patrick Hoekstra. Natuurlijk hebben we ook het weer voor je en kijken wat dit weekend te doen is in de regio. Dat en meer na 5 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
4: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. En dan begin je zoals altijd met Zilte Vrijdag. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuiper. En tot 6 uur ben ik bij je om de werkweek met je af te sluiten en het weekend met je te beginnen. Dat doen we tussen 5 en 6 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En verder ook jeugdsoos het spinnenweb in Sum, want die moet sluiten. Tenminste als het aan het college van Waardhoeken ligt. BUB Waardhoeken heeft aan het college vragen gesteld over de situatie. Zometeen ga ik in gesprek met fractievoorzitter Patrick Hoekstra. Verder ook het weekend weerbericht en de uitgaansagenda. En nog fijne muziek voor de vrijdagmiddag om je weekend mee te beginnen. Met nu ZZ Top en Gimme All Your Love In.

0: Somber en My Body Isn't Ready hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Nu tijd is om het nieuws van de afgelopen week uit de regio met je door te nemen. Op museumboot Ark van Noach heeft de oostelijke industrieweg in Franeker weer achter zich gelaten. Het schip lag sinds april van dit jaar aan de kade afgemeerd. De Ark kwam als eerste door de stationsbrug in de stad en dat zorgde voor een bijzondere tafereel. Het schip trok dan ook veel bekijks. Mensen die voor de brug stonden te wachten pakten hun telefoon erbij om een foto te maken. Omdat het schip zelf niet kan varen, wordt het voortgeduwd door twee grote duwboten. En na het vertrek uit Franeker zet de Ark koers richting Rotterdam. En daar gaan de deuren van het museum op 11 september weer open. En dan camping Stortenmelk op Vlieland. Ze vragen bezoekers om niet te roken of vuur te stoken bij de natuur. Gisteren is het festival Into the Great Wide Open begonnen en daarmee komen zo'n 6000 bezoekers naar het eiland. Op Vlieland geldt tot 1 oktober een rook- en stookverbod in bos en duin en 30 meter daaromheen. Het kampeerterrein heeft de afgelopen jaren wel eens te maken gehad met brand. September 2022 ontstond brand bij het verwisselen van een gasfles. En daarbij raakte één persoon gewond en brandde een tent volledig af. En de brandweer van Vlieland kon toen wel voorkomen dat de brand verder uitbreidde in het duingebied. Nou, hopelijk deze keer geen brand daar op Vlieland. En de Van Haarskerk in Sint-Anne staat de komende weken in de stijgers. De goten worden hersteld, er wordt schilderwerk uitgevoerd en het zink wordt hersteld. Dit is in kader van een meerderjarig onderhoudsplan voor de Van Haarskerk. De kosten van het onderhoud schat de stichting op ergens tussen 70.000 en 80.000 euro. De werkzaamheden zullen worden gedaan door bouwbedrijf Dijkstra de Graaf uit Engwierum. En middels zij schilderen ze interieur uit Drondriep. Het onderhoud vindt alleen plaats aan de buitenkant van de kerk. Het gebouw blijft dus gewoon toegankelijk voor bezoekers. Ja, tot zover het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzilt.nl en in de Omroep Zilt app.
0: Krijg nu Thomas Akta, Pannemunnik. Dit is Als ik je weer zie.

0: Jessica en How Will I Know hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Ja, voor een groeiend aantal kinderen in Zum is jeugd zoals het spinnenweb de plek om gezellig samen te komen, om spelletjes te spelen, te dansen en elkaar te ontmoeten. Maar daar komt binnenkort misschien een eind aan. Dat is tegen het zere been van BBB Waardhoeken. Zij hebben aan het college vragen gesteld over deze situatie. Aan de telefoon fractievoorzitter van BBB Waardhoeken, Patrick Hoekstra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat willen jullie dat er met de jeugdsoos gaat gebeuren?
1: Nou ja, de eerste insteek is voor ons natuurlijk om het gewoon te behouden. De vrijwilligers hebben het ook bij jullie artikel heel mooi aangegeven. Het is een groeiend initiatief. Daar maken veel kinderen gebruik van. En eerder stond het gebouw zo nog op de planning om verduurzaamd te worden. Dus het kwam als een donderslag bij heldere hemel dat het ineens sluiten moet.
0: Ja, en welke vragen hebben jullie nog gesteld aan het college?
1: Nou, dat zijn er een heleboel, want we zoeken echt de verdieping op. Nee, wat ligt eraan ten grondslag? Er wordt woningbouw genoemd. Daar zijn we ook niet van op de hoogte gebracht als gemeenteraad. En ook dat ik lees dat ze al een week of 8 geleden het gehoord hebben. En nog steeds is er geen oplossing. Dus we willen dat het college daar een heel actieve rol in neemt. En dat hebben we aan de hand van onze vraagstelling zoveel mogelijk benadrukt. En zoeken de verdieping op.
0: Ja, in jullie vraagstelling komen we verschillende onderwerpen aan bod. Natuurlijk ook de leefbaarheid in het dorp. En waarom is de jeugd zo belangrijk voor het dorp?
1: Nou ja, als je een dorp bekijkt als een grote stapel stenen waar mensen inwonen, dan krijg je een slaapdorp. En juist door unieke voorzieningen zoals een jeugdsoos en een dorpshuis en actieve sportverenigingen is het ook een dorp waar mensen willen blijven. En dan heb je een leefbaar dorp.
0: Ja, maar zo'n jeugdsoos, hè, misschien zijn er ook wel andere mogelijkheden om in een dorp de leefbaarheid hoog te houden.
1: Nou, wij vinden het vooral belangrijk dat er ook voor de jeugd buiten een dorphuis om gewoon een eigen plek is waar ze hun eigen ding kunnen doen. Onder begeleiding van vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar er zijn in onze provincie al meerdere initiatieven waarbij ook de jeugd zelf het bestuur doet. Dus daar waardevolle kennis op doet over het besturen van iets. Dus in die zin is het gewoon nog steeds heel waardevol dat er een speciale plek is voor de jeugd om samen te komen.
0: Ja, en hebben jullie ook al met het dorpsbelang Zum gesproken over de plannen die er zijn?
1: Nee, we hebben nog geen contact kunnen vinden met hun, maar dat doen we op korte termijn natuurlijk.
0: Ja, en daarnaast zeggen jullie ook in de vragen van het pand staat op de lijst om verduurzaamd te gaan worden. En, waarom is dat voor jullie belangrijk?
1: Nou, in april heeft de verduurzaming van al het gemeentelijk vastgoed op de agenda van de gemeenteraad gestaan. Toen heeft mijn collega raadslid Jelle, die heeft een heel mooi amendement ingediend. Om vooral de maatschappelijke waarde, maatschappelijke impact, ook financieel rendement te prioriteren. Bij het kiezen welke gebouwen eerst aan te pakken voor verduurzaming. In plaats van het gemeentehuis en de sporthal zoals dat er nu op staat.
0: En dan tot slot, hè, hoe gaat de BBB zich de komende tijd opstellen als het gaat over de jeugdsoos?
1: Nou, daar willen wij tenminste een harde lijn intrekken. Dat we niet zomaar over kunnen gaan tot het sluiten van dit soort faciliteiten. En ook dat de gemeenteraad en een dorp zelf, een organisatie, daar veel beter bij betrokken moeten blijven. En dat er ook eerst alternatieven geboden moeten worden, als er al over gegaan wordt tot sluiting, voordat er daadwerkelijk een permanente sluiting aangekondigd wordt.
0: Ja, en zijn er volgens jullie ook alternatieven die zouden kunnen in Zum?
1: Nou ja, wat ons betreft wordt nog steeds de verduurzaming van het pand zelf naar voren gehaald. En kan daar op een hele mooie plek in ook een gebouw met historie voor het dorp zo'n faciliteit blijven bestaan. En anders zullen er hele goede afspraken gemaakt moeten worden met dan wel een sportkantine of het dorpshuis.
0: We blijven het volgen hoe het zich gaat ontwikkelen. Patrick, dank je wel voor je toelichting. En natuurlijk heel veel succes met het behoud van de jeugdsoos.
1: Ja, we doen ons best. Dank je wel.

0: Katy Perry, Firework hoorde je. Maak je 2 minuten en half over 5:30. Hoog tijd voor een weerupdate. In de middag enkele regen- en onweersbuien, met name in het oosten van de provincie. Het KNMI heeft code geel afgegeven tot 8:00 vanavond voor onweersbuien. En vanavond is het even droog daarna, maar vannacht trekken nieuwe buien over. In het weekend en de dagen erna houdt het wisselvallige weer aan. Zon en wolken en buien wisselen elkaar af. Met op maandag kans op onweer. Hierbij waait het af en toe stevig uit het zuidwesten, matig en soms hard in het kustgebied. Overdag is het dan 21 tot 22 graden en in de nachten een graad of 15.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu toont ze daar je Never Seen the Rain.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Kiskos Amsterdam, Louis Hondstijl, Willy William en Mai Oh Mai hoor je. Maakt het bijna 10 minuten over half 6 tijd voor de uitgaansagenda. Want op Finland is gisteren de 16e editie van Into the Great Wide Open van start gegaan. Tot en met zondag 30 augustus staat het eiland volledig in het teken van alternatieve popmuziek en kunst. De organisatie heeft het complete blokkenschema inmiddels vrijgegeven met grote namen als Sef, Sophie Straat en The Whitest Boy Alive op het podium. Na zijn muziek is er in Vlielandse bossen een uitgebreid kunstprogramma te vinden. 10 kunstenaars exposeren daar dit weekend rondom het thema orde en wanorde. En dan de Friese havenstad Harlingen staat dit weekend in het teken van de visserijdagen. De komende visserijdagen zal een jubileum worden, want dit zal alweer de 65e editie zijn. De bezoekers aan de stad worden 5 dagen lang getrakteerd op muziek, zang, dans, folklore, kunst, gastronomie, markten, kermiscultuur en sportieve activiteiten. En dat in een decor van ruim 600 monumenten en een moderne visserij- en handelshaven. En ja, wij waren ook bij de opening en dat klonk zo.
2: We staan in Harlingen. Hier is de grote brede plaats waar zometeen de 65e editie van de Visserijdagen van start gaan. Ik sta met de voorzitter van de Visserijdagen. Bent u er klaar voor?
3: Wij zijn er helemaal klaar voor. Gelukkig wel. We zijn vol in de voorbereidingen geweest de afgelopen half jaar tot een jaar. En we gaan nou helemaal los. En we hebben er heel veel zin in.
2: Het is de 65e editie. Wordt daar nog extra aandacht aan besteed deze dagen?
3: Ja, nou ja, we hebben altijd een vrij vol programma. En dit jaar is het echt overvol. Hè, want we hebben een aantal nieuwe onderdelen daaraan toegevoegd die ook echt heel erg uniek zijn. Dus wij zijn heel erg tevreden over het programma.
2: Wat kunnen we verwachten de komende dagen?
3: In eerste instantie heel mooi weer. Want wij gaan ervan uit dat het gewoon 5 dagen gewoon mooi weer blijft. De voorspellingen zijn iets minder, maar de ervaring is toch dat met visserijdagen het altijd wel mooi weer is. En wat we kunnen verwachten is een stad vol evenementen, allemaal programma-onderdelen die druk bezocht kunnen worden en waar mensen heel vrolijk en blij van worden.
2: Kunt u een paar van die hoogtepunten noemen die men kan bezoeken hier?
3: Nou, een van de hoogtepunten dat is het Douaneorkest. Dat komt jaarlijks bij ons en daar zijn we heel erg trots op. En dit jaar hebben we 2 voorstellingen daarvan, helemaal in het kader van Queen. Dus dat wordt echt sensationeel. Nou, daar zijn we wel heel erg trots op. En we hebben ook een pubquiz die heel erg druk en mooi is. En de zaterdag hebben we de open dag. En dat hebben we op de Willemshaven met een heleboel presentaties. Van overheidsdiensten tot aan havenbedrijven. Maar ook heel veel catering en horeca. Visje eten, onder andere, en mosseltjes.
2: Ik las iets over vuurtorens die in de stad geplaatst worden. 10 vuurtorens, hoe zit dat precies?
3: Ja, dat is een project dat we doen in samenwerking met het Fries Museum, Friese Visserijmuseum en het Hallemahuis. En dat zijn een aantal vuurtorens die ingericht zijn als kijkdozen. En dat is echt heel erg uniek, want het is speciaal voor dit evenement gemaakt. En we zijn heel erg trots dat we dat kunnen presenteren. Dat is vanmiddag om 2 uur geopend en het was gelijk heel erg druk. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee.
2: Dus het is een beetje afhankelijk van het weer wat de opkomst gaat zijn. Maar wat verwacht u?
3: Ik denk dat het heel erg druk gaat worden. En dat hopen we ook.
1: Ja, tot zover de uitgaansagenda. Veel plezier in Harlingen dit weekend tijdens de visserijdagen. Krijgt u de Ellen Parsons Project. Oh yeah. Oh, oh, oh. Dit is Don't Answer Me.

0: Jennifer Lopez en If You Have My Love hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelte vrijdag. Ja, je hoorde net Patrick Hoekstra van BBB Waardhoeken over de jeugdshows in Zum die mogelijk gaat sluiten. Zelf gingen we ook even naar de jeugdshows om te kijken hoe het daar ervoor staat en wat zij ervan vinden dat de jeugdshows mogelijk gaan sluiten.
1: Danielle, we staan midden in jeugdshows De Spinnenweb in Zum. Wat gebeurt hier allemaal voor activiteiten?
2: Voornamelijk activiteiten voor de jeugd. Vanaf groep 5, 6 tot en met groep 8. En dan hebben we om de week hebben we avonden dat we activiteiten doen. Dus een jachtseizoen, een lasergame, filmavonden, dat soort activiteiten.
1: En over hoeveel jeugd hebben we het dan ongeveer?
2: 15 kinderen ongeveer.
1: Dus je kan wel stellen dat het Spinnenweb een belangrijke plek is in het dorp.
2: Zeker, zeker. Ja, we horen steeds meer ook dat het weer meer gaat leven en dat er steeds meer kinderen heen komen.
1: Nou heeft de gemeente gezegd, het pand is te oud, we hebben andere plannen voor de locatie, het moet

0: kan ook nog niet.
1: En stel dat het niet kan, wat zou dat betekenen voor een jeugdsoos in het dorp?
0: Ja, dat de jeugd dus geen activiteit meer heeft. Dus ook eigenlijk geen samenkomen meer op de sporten na. Want we hebben natuurlijk wel een sportvereniging. We hebben ook contact met de ijsbaan. En daar staat een hok voor alleen de ijsbaan. Dus dat zou ook mooi zijn als we die konden uitbreiden. Dat we dan daar erin bijeen zouden kunnen. Dus daar loopt nog wel een project voor om te kijken van nou, hoeveel kost dat dan. Maar daar hebben we het met de gemeente ook nog niet over gehad.
1: Heb je enig idee wat voor plannen de gemeente heeft met dit pand?
0: Ja, waarschijnlijk dat er woningen gerealiseerd gaan worden.
2: Nou, we blijven het volgen wat er gaat gebeuren met de jeugdsoos in Summen of wat er een alternatief gaat komen. Je hoort het altijd hier bij Omroep Zilte in Zilte Vrijdag. Met zometeen Major Lazer, Justin Bieber, The Cold Water, Miss Anastasia. Dit is I'm Out of Love.

0: Meetje lezer Justin Bieber en Meu. Dit is Cold Water bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Tot zover Zilte Vrijdag voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer. Wil je ondertussen meer nieuws volgen? Kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Zometeen na nieuws van 6 uur hoor je Omroep Zilt non-stop. En vanaf 7 uur is Horizon hier op de radio. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zilt. Een heel fijn weekend. Graag tot volgende week bij een nieuwe Zilte Vrijdag.
1: Omroep Zilt. Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese Natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleizen en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten. Terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
6: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde, bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Nico Laros.

Hallo luisteraars, goedenavond. Fijn dat u bent afgestemd op Omroep Zeelt voor het programma Horizon. En ook vanavond weer een uitzending over ons geloof en de samenleving waarin wij leven. De techniek is vanavond in handen van Sjoerd Mier. En mijn naam is Nicola Ros en ik heet u van allemaal van harte welkom bij dit zang- en luisteruurtje bij Omroep Zeelt. Deze dagen zijn de jaarlijkse visserijdagen in Harlingen. Maar afgelopen dinsdagavond was er vooraf hieraan een herdenkingsbijeenkomst bij het vissersmoment op het einde van de Keermuur. Daar is een monument voor de verdronken vissers. En daar hebben wij het vergaan van de Harlingen 10. In 1961 hebben we daarbij herdacht, waarbij drie vissers omkwamen in een storm die toen in augustus daar woedde. En dat geldt voor elke visser, dat eigenlijk voor elke zeeman geldt, dat er een haven van rust kan worden gevonden. En zodra je dus met het schip binnen de pieren bent, dan is het water rustig en dan ben je veilig. Dat is ook de reden dat we vanavond met dit lied zijn begonnen. Tijdens die herdenking werd er ook een lied gespeeld van Wiebe van Dijk. En Wiebe die mag dit lied, wat hij samen met Nico Oudhuizen gemaakt heeft, mag hij laten horen aanstaande zaterdag, dus morgenochtend, tussen 11 en 12 in het programma Afslag Harlingen. Daar is het nieuwe lied van Wiebe van Dijk, wat over de ramp met de Harlingen 10 gaat, wordt dan afgespeeld. En Wiebe van Dijk die is daar nauw bij betrokken geweest, want hij had verkering met Boukje Wever. En Boukje Wever, haar vader, die is tijdens die ramp is die dus ook verdronken. Dus Wiebe van Dijk is er later ook mee getrouwd. Dus die heeft dat altijd, heeft hij dat samen met zijn vrouw met zich meegedragen. Dus morgenochtend tussen 11 en 12 te beluisteren in het programma Afslag Harlingen op Radio Omroep Zeelt. Nou, vandaag hebben we dus een aantal onderwerpen voor u. We gaan luisteren naar 200 nieuwe theologiestudenten die zich hebben ingeschreven. We hebben een klein beetje kerkelijk nieuws. Het kerkelijk jaar wordt weer een beetje opgestart. En dan wat over de PKN-gemeente en wat groei van de kerken. Maar we beginnen vanavond met een overdenking. En daarvoor lees ik eerst voor u Lucas 5. En daar lezen we, op een keer stond Jezus bij het meer van Genezaret. Er stond een grote groep mensen dicht om hem heen en die wilden allemaal de boodschap van God horen. Toen zag Jezus twee boten liggen en de vissers stonden bij hun boten de netten schoon te maken. Jezus stapte in een van de boten en dat was de boot van Simon. Jezus vroeg hem om een stukje op het meer op te varen. En vanaf de boot sprak Jezus tegen alle mensen aan de kant. En toen Jezus uitgesproken was, zei hij tegen Simon: vaar naar dieper water en gooi je netten uit. We gaan vissen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we hard gewerkt en we hebben niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het doen. Simon en zijn helpers gooiden de netten uit en deze keer vingen ze een heleboel vis. De netten zaten zo vol dat ze begonnen te scheuren. En de mannen riepen hun vrienden in een andere boot om te komen helpen. En die kwamen en samen vulden ze de twee boten met vis. Er was zoveel vis dat de boten bijna begonnen te zinken. Toen Simon Petrus dat zag, knielde hij voor Jezus neer en zei: Heer, ga toch van me weg, want ik ben een slecht mens. Simon was namelijk erg geschrokken omdat ze zoveel vis hadden gevangen. En ook zijn helpers waren erg geschrokken, net als zijn vrienden in de andere boot. Dat waren Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Jezus zei tegen Simon: je hoeft niet bang te zijn. Vanaf nu zul je mensen vangen in plaats van vissen. Toen trokken de vissers de boten aan land. Ze lieten alles achter en gingen met Jezus mee. Tot zover een gedeelte uit het lezen van Lucas 5. We gaan luisteren naar een lied
Het is wel bijzonder, het is geen verzoekprogramma, maar ik heb een verzoek gekregen van onze technicus van vanavond, Sjoerd Mier. En hij vroeg of ik een lied wilde laten horen van Leanne Crawford. Het lied heeft als titel Beginning of Your Grace. En dat betekent begin van uw genade. Dat is een prachtige tekst, als we daaruit mogen leven. Nou Sjoerd, daar komt hij aan.

0: is.
1: In Lucas 5, het verhaal wat we net gelezen hebben, wordt verteld over de wonderbare visvangst. Een groep vissers heeft de hele nacht gewerkt, maar niets gevangen. En Jezus stapt in de boot van Simon, die later Petrus zal worden genoemd. Hij stapt in de boot om vanaf het water een menigte toe te spreken. En na zijn preek, zal ik maar zeggen, geeft Jezus Simon de opdracht om naar het dieper water te varen en de netten opnieuw uit te werpen. En hoewel Simon de hele nacht zonder resultaat heeft gevist, vertrouwt hij toch op Jezus. En dat wel heel bijzonder, want dat is nu nog steeds zo, maar vroeger zeker ving je 's nachts de vis. He, als het donker is, dan vang je de vis, dan zie je die netten niet en dan vang je de vis. Maar goed, Petrus doet toch wat Jezus vraagt en het gevolg is een enorme hoeveelheid vis, waardoor de netten bijna scheuren en de beide boten bijna zinken. En uit het verhaal wat we gelezen hebben zijn drie belangrijke lessen te leren over Jezus. Ten eerste wil Jezus zich openbaren in de dagelijkse dingen. Hij is niet alleen betrokken bij geloof of kerkelijke zaken, maar ook bij werk, studie en dagelijkse problemen. Hij ziet waar mensen hulp nodig hebben en is daarin betrokken. Ten tweede komt Jezus met kracht wanneer de mensen naar hem luisteren. Simon had kunnen weigeren, omdat zijn eerdere inspanningen niet zouden opgeleverd. En toch gehoorzaamt hij Jezus. En door te luisteren ontdekt hij de kracht van Jezus en wordt hij diep geraakt door het wonder. Ten derde kan een ontmoeting met Jezus iemand confronteren met zichzelf. Simon beseft door de wonderbare visvangst hoe groot het verschil is tussen Jezus en zijn eigen zondigheid. En toch wijst Jezus hem niet af, maar hij stelt hem gerust en geeft hem juist een nieuwe opdracht. Voortaan zal Simon mensen vangen. Simon en de andere vissers laten vervolgens alles achter en ze volgen Jezus. En dat is ook de boodschap van Jezus, ook voor vandaag, dat hij betrokken wil zijn bij gewone bezigheden, door dagelijkse situaties bij God te brengen en naar Jezus te luisteren. Kan iemand zijn hulp, kracht en uitnodiging ontdekken? Tot zover de overdenking. We gaan nu luisteren naar een lied dat heet O Kostbaar Kruis uit het programma Nederland Zingt.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ik heb een aantal nieuwsberichtjes voor u uit het kerkelijk nieuws. Aanstaande zondagavond is er naar aanleiding van de visserijdagen 2026... is er opnieuw een visserijdienst. En die begint zondagavond om 7 uur op het havenplein. En vorig jaar hadden we prachtig mooi weer. Het was een lekker warm zonnetje. En we hopen daar natuurlijk van het jaar weer op. De Skumkoppen, het Chanticoor de Skumkoppen, die geeft ook weer medewerking. En ook de brassband van het Leger des Heils, die zal aanwezig zijn. Als het slecht weer wordt, dat kan natuurlijk dat het gaat regenen of weet ik wat, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid en dan gaan we naar de grote kerk. Maar als u dan aanwezig bent of aankomt op het havenplein, dan zijn er genoeg mensen die u door kunnen verwijzen naar de grote kerk.
2: Is in de grote kerk.
1: Oh. Oké, nou ik kreeg net een berichtje door dat vanwege de herfstachtige weersverwachting heeft men besloten om de dienst te verplaatsen naar de grote kerk. Dus de aanvang is om 7 uur, aanstaande zondagavond 7 uur in de grote kerk. Ik zal het straks aan het einde van de dienst van de programma nog even herhalen. Zondag 30 augustus vierde Jacobus Parochie haar jaarlijkse Jacobsdag. En dit keer wordt die georganiseerd door de locatie Dronriep. Het is dan een eucharistieviering om 10 uur in de Maria Geboortekerk. En na de viering is er naast gewone koffie, thee en met wat lekkers een mooi programma in elkaar gezet. Met na afloop een lunch. En het lekkers is klaargemaakt door parochianen uit verschillende locaties. En voor de viering van de dienst bent u allemaal van harte welkom. En dan nog een laatste mededeling. Dat is om nog eens even te kijken naar het programma van het Kerkenpaad. En er zijn verschillende locaties en er zijn verschillende prachtige voorstellingen. En het is absoluut de moeite waard om daar de komende periode nog eens wat aandacht aan te geven. Tot zover de mededelingen namens het kerkelijk nieuws. En we gaan nu luisteren naar een lied van de Kerk van alle tijden, gezongen door het jongerenkoor Jigdal Jahu.

Meer dan 200 jongeren die gaan het komende jaar theologie studeren. En je vraagt je natuurlijk af, waar gaan die dan allemaal naartoe? Nou ja, in ieder geval kiezen 200 jongeren om theologie te studeren aan een universiteit. Er zijn er verschillende in Nederland, in Apeldoorn, in Utrecht, in Amsterdam, de VU. En nou, die theologie gaan studeren, die worden natuurlijk niet allemaal dominee. Maar bijvoorbeeld aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn, van de Christelijke Gereformeerde Kerken, hebben zich 43 nieuwe bachelorstudenten aangemeld. En nou ja, dat is toch wel fors. Fors vergeleken bij eerdere jaren. Vorig jaar was het ook al een flinke aanwas. Toen waren er 50 nieuwe studenten. En te tellen staat nu dus op 43. En de universiteit die is daar natuurlijk dankbaar dat de trend van de afgelopen jaren zich voortzet. En ook de rector Maarten Kater, die zegt daar heel erg blij mee te zijn. Hij zegt, je zou er bijna aan gaan wennen. Terwijl we nog niet eens zo heel lang geleden nog niet de helft van het aantal studenten hadden. En ook op de andere theologische opleidingen is een toename van het aantal studenten te zien. Dat is natuurlijk om dankbaar voor te zijn, want hoewel ze niet allemaal dominee worden, zijn ze de komende periode, waarin veel dominees met emeritaat gaan, hard nodig in de verschillende kerken. Dus nieuwe aanwas is van harte welkom. En het mag dan ook als een zegen gezien worden dat er zoveel jonge studenten zich aanmelden. We gaan opnieuw luisteren naar Leon Crawford. En we gaan luisteren naar een lied dat is getiteld Still Waters. En dat is gestoeld op Psalm 23, op Stille Wateren. Psalm 23 door Leanne Crawford.

0: alles over geloof en de samenleving in Noordwest-Friesland. Je luistert naar Horizon.
1: Molukse kerken in Nederland die kampen ook met een leegloop. Maar een groep jonge Molukkers probeert daar verandering in te brengen. Vier jongeren, Delano, Doné, Pearl en Anastasia, organiseren daarom speciale jongerendiensten en ook gesprekken met leeftijdgenoten. Hun initiatief dat ze Sadab noemen blijkt aan te slaan. Want online worden vieringen door honderden en soms ongeveer 1000 mensen gevolgd. Ook ontvangen ze aanvragen van andere Molukse kerken uit verschillende delen van Nederland. En volgens de jongeren sluiten traditionele kerken niet altijd goed aan bij deze generatie. Jongeren voelen zich soms niet gezien of herkennen zich onvoldoende in de plechtige sfeer, vaste tradities en de manier waarop ouderen hun geloof over hun geloof praten. Tegelijk vinden zij familie, ouderen en traditie wel belangrijk. Daarom willen ze niet breken met het verleden. Nee, ze zoeken juist naar een betekenisvolle invulling, een verbinding maken tussen traditie, geloof en het leven van nu. En een belangrijk thema daarin is identiteit. Veel jonge Molukkers voelen zich verdeeld tussen twee culturen. Ze zijn opgegroeid in Nederland, maar voelen tegelijkertijd een sterke verbondenheid met hun Molukse afkomst. En de initiatiefnemers willen jongeren helpen om die verschillende kanten van hun identiteit te verbinden met hun geloof. Ook willen ze het verhaal van de Molukkers breder vertellen. Muziek, taal, eten en gemeenschap en religie vormen belangrijke onderdelen van hun cultuur. En uiteindelijk staat het geloof centraal. En de jongeren willen anderen helpen om een persoonlijke band met God en de kerk op te bouwen. En ze geloven dat de Molukse kerk kan opleven wanneer jongeren een ruimte krijgen om vanuit hun eigen perspectief mee te bouwen aan de toekomst. Tot zover een prachtig initiatief van een aantal Molukse jongeren. We gaan luisteren naar een prachtig lied van Christiaan Verwoerd met de titel Elke Dag.

mij gedragen en geholpen, in genade mij weer opgericht. En uw trouw in het verleden

ongeloof in de kerk. Zo schrijft een predikant. In mijn werk als predikant in een volkskerk kom ik regelmatig tegen dat mensen zeggen dat ze niet meer in God kunnen geloven door wat ze elders lezen of over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van het heelal. In de Bijbel vinden ze geen antwoorden op de vragen waarmee hun kleinkinderen komen. En ook geen antwoorden op de grote rotzooi in de wereld. Ze weten dingen nu beter, maar geloven niet meer. De oorzaak dat mensen de Bijbel niet meer letterlijk kunnen nemen, is dat ze niet geloven kunnen. Ze kunnen niet geloven dat de verhalen die in de Bijbel staan werkelijk gebeurd kunnen zijn. Ze halen er de bedoeling, de boodschap voor nu uit. Maar zijn wij mensen überhaupt wel in staat een beoordeling aan de Bijbelse waarheid te geven? Ik denk van niet. En ik vraag mensen die dat wel doen het Bijbelboek Job eens te lezen. In dat Bijbelboek gaat de Heere zelf spreken. En dat doet hij onder andere in hoofdstuk 38. En de Heere spreekt vragenderwijs. En hij vraagt Job, waar was jij toen ik de aarde schiep en de mens? En weet jij hoe ik de zon maakte, Job? En de bliksem kon laten schitteren en knallen. Kun jij het laten regenen, Job? Als jij dit allemaal kunt, Job, geef ik jou alle eer. En dan antwoordt Job, Heere, ik ben er stil van. Ik leg de hand op mijn mond, want wie ben ik tegenover u? Ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel. En dat leert mij, zoals onze protestantse belijdenis zegt, het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. En ik ben pas in staat om een beoordeling van God en de schepping te geven, als ik God kan begrijpen. Nou, dat zal niet snel gebeuren. Want als ik God zou kunnen begrijpen, dan zou ik groter moeten zijn dan God zelf. We gaan luisteren naar een lied dat gaat over rust mijn ziel, uw God is koning. En dat is denk ik ook een beetje de crux waar we in mogen leven, om het allemaal rustig op ons af te laten komen en om het te geloven. Rust mijn ziel, uw God is koning.

Het klooster Nieuw Sion, daar woont nu de 56-jarige Rolinka Groenhof. En ze woont in een ecumenische leefgemeenschap. Ze wonen, bidden en werken met mensen met elkaar. En hier wonen is een verrijking voor mijn leven. Iedereen die hier vrijwilliger is, op bezoek is of woont, wil hier ook zijn. Waardoor de sfeer erg goed is en de vrolijkheid overheerst. We bidden 4 keer per dag. En we bidden dan de getijdengebieden. En daar vind ik veel rust in. Daarnaast hebben we ook vormingsavonden waarin we in groepjes in gesprek gaan. En daar vind ik veel geloofsverdieping in. Er is een kapel waar gebeden en gezongen wordt. Er is een bierbrouwerij en een grote moestuin. En door de mooiste gang in het gebouw, waar wijnranken uit een gat in de muur naar binnen groeien, dan hebben ze de grond van buiten, maar het effect van een kas van binnen. En hier maken we sap van. En dan het meest bijzondere plekje, de barku in de tuin. Dat is een soort omgekeerde wieg. Het is een lang pad dat gevormd is door beuken die naar elkaar toe groeien. En in de verte staat een kruis. En zij zegt dus ook, Rolinka die zegt ook, daar kom ik heel erg tot rust. We gaan luisteren naar een lied, Toch overwint eens de genade.

Nou, we gaan nog één lied draaien straks. Maar voordat we dat lied gaan draaien, wil ik graag alvast even afscheid van u nemen voor vanavond. Ik vind het fijn dat u heeft geluisterd. En ook een bedankje aan de technicus, aan Sjoerd Mier, die ook vanavond weer de techniek heeft gedaan. Volgende week vrijdag, dan wordt de uitzending verzorgd door Ale Bos en Roelof Santing. En ik wil u nog even attenderen op de visserijdagendienst. Die is dus definitief verplaatst naar de Grote Kerk. Dus zondagavond aanstaande om 7 uur is daar de visserijhavendienst met medewerking van de brassband van het Leger des Heils en het shantykoor de Skumkoppen. En morgenochtend tussen 11 en 12... dan is het nieuwe lied van Wiebe van Dijk en Nico Uithuizen te horen over de Harlingen 10, de gezonken Harlingen 10. Ik dank u allemaal voor het luisteren en we gaan nu luisteren naar het laatste lied, Op die dag in de hemel.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerle blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde, bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten. Terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Het alternatief.

Peter, Bert, Tieren.

0: Goedenavond,
1: Pieter. En toen
0: Pieter.
1: Werd het net zo stil als Journey Kaagman.
0: Ja, inderdaad.
1: Peter,
0: ja.
1: Jongen.
0: Ja, goedenavond. Ja, ik denk, we hadden nog geen aandacht besteed in Johnny Kaagman. En dat vond ik toch eigenlijk wel een beetje een dingetje. Want het is toch best wel een bekend pop-icoon uit Nederland.
1: En het klote ervan is, ja, beste luisteraar, goedenavond. Terwijl dit nummer speelt, zegt Peter, heb je dit ooit wel eens gehoord? En dan moet ik tot mijn beschaamte zeggen, helemaal nog nooit.
0: Nee.
1: Maar het is heel goed. Het is echt heel goed.
0: Een heel bijzonder nummer. Dat staat inderdaad op Reality Fields Fantasy, waar hun Monster Weekend ook op staat. Uit 1980. En dit is het openingnummer. People Come and People Go.
1: 1980?
0: Ja, dat is het. En People Come and People Go. Nou ja, dat is voor haar ook van toepassing.
1: Ja. Ja.
0: En inderdaad, dat is een nummer van 11 minuten. En ik draai het weer eens, want ik heb de LP zelf. Ik denk, ja, deze moet ik gewoon draaien.
1: En als opener gewoon 11 minuten.
0: Opener, 11 minuten. Het is gewoon heerlijk. Ja. Dus vandaar als ode aan Jenny Kaagman.
1: Hey, en even een vraag, want normaal gesproken zit er nog iemand hier. Waar is die?
0: Ja, die zit op een of ander feestje, moet hij draaien. En dat vond hij belangrijk. Dat is logisch, daar kan hij geld met verdienen. En hier staan we natuurlijk gratis en van niks.
1: En dan hoeft hij niet bij ons te zijn, dat scheelt ook.
0: Nee,
1: ik heb een foto van wat hij aan het doen is.
0: Oké, het was voor mij een bedrijfs... in ieder geval een feestje waar hij eventjes...
1: Ik meen een trouwerij of zo.
0: Een trouwerij.
1: Country wedding.
0: Ja, en daar ging hij draaien.
1: Over weddings gesproken, laten we even de brug maken met morgen. Wij gaan morgen iets met trouwerijen doen en trouwen en zo.
0: Want ik hoorde dat jij morgen je trouwdag viert.
1: Morgen 18 jaar getrouwd en 28 jaar samen.
0: Zo, dan ga je gewoon in de studio zitten.
1: Ik ga morgen van 10 tot 11 in de studio zitten. Ik heb mijn meisje gevraagd, vind je dat een heel groot probleem? Nee, want zij had morgenochtend ook nog een afspraak. En daarna gaan we met z'n tweeën naar Wolga, gaan we lekker lunchen.
0: Ik heb mijn nummers al klaar voor morgen. Dus ik
1: moet nog even, maar ik heb een aantal hele leuke. En zoals je in een democratisch huwelijk doet, heeft mijn vrouw er ook wat over te zeggen.
0: Nou ja, dat is morgen.
1: Ja, dat is morgen.
0: We gaan nu naar
1: de volgende.
0: We gaan nu verder naar wat we altijd doen, de chain.
1: En, ik weet de chain nu al, hè?
0: Je weet de chain nu al?
1: Ik weet de chain nu al.
0: Dat ga je niet mee.
1: Hij was echt moeilijk, maar toch.
0: Oké, we beginnen met het eerste nummer die ik al een keer gedraaid heb. Maar nog nooit in deze versie. Dit is Tenacious D met Tribute.
2: Oh, really? What's going on? A long time ago, me and my brother Kyle here, we were hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul.
3: Soul.
2: Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay.

0: Ja, heb ik de chain ooit makkelijker kunnen maken?
1: Nou ja, deze was echt... ik moest hier wel even over nadenken. Maar ik gok voor de 100.000 euro... gok ik dat dit dat de chain Led Zeppelin is.
0: Ja, ik had achter...
1: Nee, dat is echt niet waar. Ik vond, ja, oké, okay, goed.
0: Ik had Stairway to Heaven first. Dan kan je hem achter weg moeten laten natuurlijk. God. Ja, dan moet je weer snel op het laatste.
1: Ik zeg niks, maar je moest al meer snel.
0: Maar kom maar met het hele verhaal dan, als je het zo goed weet.
1: Hele verhaal wat? Wat?
0: Nou, van de, want dit is niet de originele versie.
1: Nee, zeker niet. Nee, dit was... nee, weet ik niet. Wat is het verhaal? Het verhaal is dat het Link Led Zeppelin is.
0: Het verhaal is dat ze dit nummer gespeeld hebben op een show. Samen hadden ze een show op de Amerikaanse televisie.
1: Ja.
0: En toen deden ze dit. En dat viel zo in de smaak dat ze zeiden van... Je moet er een single van maken.
1: Ja.
0: Maar toen dachten ze al van... Ja, als we hier een single van gaan maken... Dan krijgen we vast problemen omdat we een klein rieteltje
1: spelen
0: van
1: zeker.
0: Led Zeppelin. Dus toen hebben ze voor de originele single, die is uitgebracht, hebben ze dat eruit gehaald. En het verhaal is ook, het ging eigenlijk helemaal niet over dat nummer Stairway to Heaven. Het gaat namelijk over...
1: Over de tribute. Het gaat over het beste nummer van de wereld.
0: Ja, en ja. Wat vonden zij eigenlijk het beste nummer?
1: Oh, dat weet ik niet. Wat dat nummer zegt namelijk, dat ze dat zich niet meer konden herinneren. En dat dit een soort van tribute was aan het beste nummer van de wereld. Ja, maar wat vonden ze het beste nummer?
0: Volgens dat stukje waar ik het uitgehaald heb van de week, was dat Metallica met One.
1: Oh, serieus? Vond ze dat? Ja,
0: dat is het. Ik ben het nog eventjes aan het opzoeken, maar ik kan
1: het
0: niet zo
1: One
0: snel.
1: Van Metallica is echt heel
0: maar
1: goed.
0: Maar als ik het inderdaad vind, dan stuur ik
1: wat een goed verhaal is dit dan, hey.
0: Maar daar had ik het uit. En ja, inderdaad, dan is het logisch dat je Led Zeppelin nummer Immigrant Song...
1: Ja, ik kan me voorstellen na de eerste 10 minuten dat je niet nog een keer Stairway to Heaven erachteraan
0: trof. Nee, ik denk dat duurt altijd wat te lang. Dus dat doen we niet. Nou ja, ik heb nu twee nieuwe vers van de pers singeltjes voor jouw oren klaargezet.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Het zijn wel twee bandjes die zich al zeg maar bewezen hebben. De eerste is Block Party. Daar beginnen we mee. En de tweede is natuurlijk Fountains D.C.
1: Heerlijk, Fountains D.C.

0: Ja, dit was de nieuwe Fountains DC.
1: Dit is echt heel wat anders dan die vorige singles van de boys, hè?
0: Ja, nou, inderdaad.
1: En ik vind dit heel goed dus. Echt heel goed. Het is wat minder spoken word, Cockney British-achtig. Het is echt, ik vind het heerlijk. Dit.
0: Maar voor mijzelf vind ik het even, vind ik het iets lekkerder in het gehoor.
1: Ik ook. Ja, nee, serieus, ik ook. Dit is, ik had dit niet verwacht, daarom toen ik net naar buiten liep, ik dacht, wat is dit nou? Is dit Fontaine's DC?
0: Ja.
1: Dat is echt heel goed.
0: Dus de allernieuwste single. En komt ook Emotional Man. CD af.
1: Of Marianne heet die.
0: Yes, Emotional Man, leuk brugje, daar gaan we nu heen. Ik ben ook een zeer emotioneel man. Dat merken dat, mensen soms wel. Ja. Jij hopelijk ook. Maar dit Mooi. Is natuurlijk de Double Dutch. En heb jij ooit van de band Casual Affairs gehoord?
1: Nog nooit.
0: Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Maar ik ook niet namelijk. Ja,
1: gaan
0: nu wel.
1: Gaan we niet vertellen dat deze band al 1000 jaar bestaat of zo?
0: Deze single was in... Die is volgens mij in 82 uitgebracht.
1: Goeie god, ja. Dat zal...
0: Luister er maar eens eventjes naar. Oh.

0: En dit Blanks is met knockout is nieuw. Dit komt uit Nederland. Zeg
1: ja, maar. Blanks die hebben we wel vaker gedraaid. Dat is een jonge knaap die komt uit Groningen. En die maakt altijd hele leuke springerige muziek. Dus dit is de nieuwste. En inderdaad Casual Affairs.
0: Ik vind dat een goed nummer. Dat is 82. Dat
1: ja, vroeger hield ik enorm van dat soort muziek. En ik weet nog wel, in 83 ben ik toen op vakantie geweest met 7 vriendinnen en vrienden. En toen zijn we naar Apeldoorn gegaan, naar een of andere kroeg dancing. En er was een gigantische loods. En dan kon je op dit soort muziek kon je dansen. Zou me niks verbazen als ze het nummer ten oog gedraaid hebben. Maar
0: niet bijgeloven.
1: Het is me niet bijgebleven, maar deze jongens komen uit Apeldoorn. En dit klinkt gewoon heel erg internationaal.
0: Nou, ik durf erop te wedden, als dit voor het laatst in 82 op de radio is gedraaid. Dan is
1: ja, nou, dit soort muziek, New Wave, daar was ik fan van.
0: Ik vind het nog steeds goed klinken. Ja, absoluut, ja, zonder
1: maar gewoon een bandje uit Apeldoorn.
0: Uit Apeldoorn. En inmiddels 44 jaar geleden vergeten we dat even niet.
1: En dan hebben we hem voor het eerst gehoord.
0: Ja, precies. Ja, okay. Mooi, hè?
1: Nu komt er weer iets nieuws, want ik heb best wel veel nieuw. En dat is de band Wings of Desire. Heb ik ook al eens een keer iets van gedraaid. Maar dit is hun nieuwste single. En dat heet A Little Low.

0: Ja.
1: Nothing But Thieves met Baby Cool, dames en heren, oftewel Evelyn.
0: Ja, dat is hun nieuwste single. En ze hebben inmiddels 3 nummers al vrijgegeven van hun nieuwste cd.
1: Hoe heet die cd?
0: Dat moet ik je even schuldig waar blijven. Dat moet je me even zelf opzoeken. Maar dat zag ik. En ja, dit is de laatste. En ja, het klinkt allemaal wel lekker.
1: Hey,
0: maar
1: Gemini, hoe heet de nieuwste LP van Nothing But Thieves?
0: AI. Maar ik ben er niet meer zo enthousiast van als in het begin. Dus dit was dus inderdaad Nothing But Thieves.
1: Stray Dogs heet hij.
0: Stray Dogs, ja. Dat was de eerste single die uitkwam.
1: Ah, dat is ook zo, ja. Ja.
0: Nou, wat ik nu heb is inderdaad een plaat die
1: Barry
0: ik eigenlijk
1: Can Swim, die
0: weken geleden al zou draaien. Ben ik er niet naartoe gekomen. Ik word er vrolijk van. Ik denk ook wel dat Bert het wel een beetje grappig zal vinden. Jij sowieso, want het is wel redelijk
1: stevig.
0: Ritmisch. Nee,
1: mooi.
0: Stevig,
1: oh,
0: ritmisch.
1: Oh,
0: dus,
1: kijk.
0: Hier komt ie. Dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: begint het weekend en dan inderdaad Almost Monday al aankondigen. Dit was voor de laatste keer mijn steunplaat.
1: Ja.
0: En inderdaad, het klinkt heel erg als I don't care, I love it.
1: Ja, precies, inderdaad, ja.
0: Maar het is wat, maar het is een lekkere banger en het zit lekker in je hoofd.
1: Ja,
0: en we zitten nu langzaam naar het nieuws toe te werken. En ik had nog één nummertje staan en daar gaan we ermee uit. Dus het is ook een heerlijk rustig nummertje om langzaam voortkabbelend naar het tweede uur te gaan. Tot zo, Beck met Disappearing Act.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit. En benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij twee schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

0: alternatief. Met andere
1: woorden, Biel.
2: Het zult.
3: De week op de zaterdag, 8 of 11 uur.
0: Het alternatief.
3: Met een tientje.
4: Peter, Bert,
5: Tieren.
0: Alternatief. Alternatief.

0: dit is echt werkelijk waar. Alsof iemand warme swits al over je ziel giet als Michael McDonald begint te zingen.
1: Ja, heerlijk. Ja. Dit is wel een plaatje die Bert kan
0: draaien. Ja, dit kan Bert prima draaien. Misschien moeten we het zometeen in een app en dan kan hij dat er nog even tussendoor gooien. Maar ja. Dit was de nieuwe Keith Urban samen met Michael McDonald en We Go Back. En dit was officieel niet het eerste nummer van mijn of van mijn, van Bert's uur, wat ik dan doe. Maar we zaten net, ik was aan het wachten buiten de studio op Peter. En mijn broer belt Germ en die zegt tegen mij, heb je nog ruimte? Ik zeg, wat dan? Hij zei, dan moet je deze even horen. En ik heb 20 seconden van gehoord dat Michael McDonald begon te zingen. Toen heb ik Germ teruggestuurd. Ja, laat maar. Deze gok erin. Dus ja, dat was hem.
1: Heerlijke opener. Ja, toch? Want in eerste instantie dacht ik van, ik doe die eerste vijf. Dus ik had deze als opener.
0: Deze. Maar hij stond op plaats 2.
1: En want ik had hem inderdaad. Ik werd blind en ik doof. Ik bijna 60. Oh,
0: hij stond op 2.
1: Maar kerst dit nummer?
0: Ik ken Afrika Mambaataa dan wel, maar B. Laswell en Johnny Lydon?
1: Ja, van Pil. Hè? Van de Sex Pistol.
0: Ja.
1: Eventjes, dit is het eerste couplet. Eventjes, een nummer uit 1984, hè? Not giving a damn about the people who live there. Nostradamus predicts the coming of the Antichrist. Hey, look out, the third world nations are on the rise. The democratic-communist relationship won't stand in the way of the Islamic force. The CIA is looking for other tactics. The KGB is smarter than you think. Brainwash mentalities to control the system, using TV and movies. Religions, of course. Een heerlijk vrolijk nummer. Gaan we nu instarten. Maar we hebben het over 1984.
0: Ik denk, er is in de wereld, Peter, niet heel veel veranderd, hè?
1: Je zou het zo denken. Ja, dit nummer kwam weer even voorbij. Ik denk, deze ga ik gewoon draaien. En jij kent het niet, zeg?
0: Nee, zeker niet.
1: Hier komt die Time Zone met World Destruction.

0: 12 inch. Die duurt zo verschrikkelijk lang, die tune. Ik denk, we lullen er maar even doorheen. Ja, voor mij is ook wel een kortere versie, maar die kan ik weer niet vinden. Maar ik heb een hele, hele mooie 12 inch gevonden. En die past ook heel goed bij Bert, volgens mij.
1: Ja.
0: En die hebben we dus nog nooit gedraaid.
1: Maar het is weer Happy Monday, hè? Het is almost Monday, Happy Monday. Ja. Ik, als jij iets wilt vertellen, dan kan het, hè?
0: Nee, dat is zo. Maar we hebben Halleluja alles gedraaid. We hebben die andere alles gedraaid.
1: Ja, die andere, ja.
0: Maar deze nog nooit. Lekker.

0: is hij lekker?
1: Is het een heel groot probleem dat je dit nummer nog een keer instart? Gewoon nog een keer. Wat is dit een goed nummer, zeg.
0: Ja, toch?
1: Jongen.
0: Dan doen we die steunplaat van Bert. Ja, nee. Dus,
1: jongens. Is hij er over 2 weken wel of is hij er dan ook niet?
0: Nee, dat vond ik ook zo vreemd.
1: Ja, daar stond ook geen Bert.
0: Daar stond ook geen Bert.
1: Ja, ik snap er niks van. Is hij er over 2 weken? Maar dat heeft hij niet verteld. Is meneer gewoon een maand weg?
0: Ja, dat heeft hij gewoon niet verteld.
1: Nee.
0: En altijd tegen mij zeggen.
1: Ja, precies. En dit moeten wij dus gewoon ergens via een Excelletje moeten we dit
0: doen. Ja, nou hoorde ik toevallig dat hij dan op vakantie was. Maar
1: ja, zo heeft iedereen altijd wel een kutsmoes.
0: Ja, niet gezegd.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar oké. Ik had het 2 weken geleden had ik het hier al over. Want Bert, ja, die kwam inderdaad toen met een nieuwe band. Of een nieuwe band. Die band bestond eigenlijk al heel lang. Maar
1: het
0: was je nieuw.
1: Mag het wel open?
0: Iets met God.
1: God is an astronaut.
0: Ja, God is an astronaut.
1: Ja.
0: En die maakt alleen maar instrumentale nummers. En toen kwam ik al op dit nummer, want de Waterboys, die hebben inderdaad een nieuwe cd, of eigenlijk is hij niet nieuw.
1: Het is oud werk.
0: Oud werk van de Fisherman's Blues, dat zijn dingen die over zijn gebleven, die ze gevonden hebben in de studio. En ook dit nummer, was dus gewoon een instrumentale track.
1: En jij vertelde inderdaad dat ze er later tekst op hebben gezet.
0: Ja, en dit nummer, dit staat dus op die Fisherman's Blues, Lost Recordings heet het volgens mij. En daar staat dit nummer, Come Back to Galway. En ja, dat is toch wel een heerlijke ouderwetse Waterboys. En ondanks het feit dat deze ook 8 minuten duurt, dus ik heb wat lange nummers vanavond, wou ik jullie deze toch niet onthouden. De Waterboys.

0: Prachtig dit.
1: En ja, het is een beetje... En wat ik zei, het is een oorworm. Dat steeds hetzelfde repeterende...
0: Ja, dat is prachtig.
1: Ik mag het graag horen. Ja. Nou, iets nieuws. Dit komt van de cd Last Weekend. Die krijgt in heel veel muziekbladen echt een fantastische score. Moet een hele goede plaat zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet geluisterd. Ik wil het wel doen.
0: Jij, die plaat niet of dit nummer?
1: Ja, dit nummer wel. Oh, okay. Dit nummer heb ik gekozen. Dus deze naam was namelijk al iets eerder uit als single, nee. Lost Boys.
0: Oh, ik heb wel eens een keer nummers in mijn lijst gezet die ik nog niet eens had gehoord. En ik bij mezelf dacht, oh, ik heb er wel eens een fout in gemaakt.
1: Dit nummer ken ik wel. Oh, maar ja. Dit vind ik, dit was de single en dat klinkt leuk. Maar de cd moet echt een aanrader zijn. Dus daar ga ik misschien dit weekend nog even naar luisteren. Maar dit is dus de single, Lost Boys.

0: Ja, people come and people go.
1: Ja, we hadden in het eerste uur hadden wij nog even Johnny Kaagman. En in het tweede uur Frank Beard.
0: Ja, Frank Beard, het enige lid van ZZ Top zonder baard.
1: Ja.
0: En hij heet Frank Beard.
1: Frank No Beard.
0: En dit is het enige nummer wat wij in 206 alternatieven hebben gedraaid van ZZ Top. Ik heb het uitgezocht. Ja, geen Gimme All Your Loving.
1: Ja, en dat verbaast mij niet. Want het is niet muziek waarvan ik ook weet waar Bert nou heel warm van wordt.
0: Nee,
1: ik snap dat wel.
0: Maar ik denk in het kader van we hebben een verloren. Ja, ik denk, laat ik deze er dan maar in gooien.
1: En wij eren alle muziek, goed of minder goed. Daarom. En daar hoort deze ook bij.
0: Vandaan. Nou, jouw...
1: Ja, over minder goede muziek gesproken. De Get Down Service. Ik wil je eventjes... Jij hebt op een gegeven moment... Je hebt over Time Zone wat voorgelezen. Ik ga je even de eerste regelstekst van deze mannen voorlezen. I'm like a gannet in an oil slick. En gannet is dan een zeevogel. Wrong, but I get used to it. Skin like Gore-Tex. Hair like 4 months bed rest. Playmobil, Harley Cropper, 2 rats fucking in a car park. It looks weird, it sounds weird. Mom, the picture's all funny. James Bay's hat on the buffet and you're sucking it. George Ezra's got his dick out and he's fucking it. Design the Get Down Services met James Bay's hat.

0: Dit is, als je die drummen hoort, dat is poem, tsch, poem, tsch. Hij heeft volgens mij een kussen in zijn snaar neergelegd. En het is alleen één keer bass en één keer op een doffe snaar slaan. En dat is het. Dit was de nieuwe van Triggerfinger Through the Beam van het album Tarmac, wat op 18 september uitkomt.
1: Heel laid back eigenlijk.
0: Ja, dit is echt heel laid back. Maar we hebben ook een hele tijd moeten wachten op nieuw werk van ze. Want dat laatste album van hun heette Colossus. En dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, maar er was toch ook een bandlid overleden.
0: Is dat zo? Oh ja. Oh shit, dat is ook zo. Ja, dat ben ik vergeten.
1: Ja, dacht ik. Vandaar.
0: Nou, in ieder geval, het grappige van is wel, als ik dan op Dansende Beren kijk, dan staat er recensie en dan wil ik je de laatste zin van die recensie even niet onthouden. Deze song is als disco glitter, maar dan wel bling bling uitgestrooid in een donkere kelder waar het zweet met bakken van de muur druipt. Vind ik wel een mooie.
1: Ja, dus. Omschreven.
0: En daarvoor was het de Get Down Services met James Bay's Het Wat Je Nu Krijgt. Is grappig. Ik las deze mensen die noemen nog aan Facebook. En dat is het grappige ervan. Deze mensen, deze band heet Chateau Noir. Dit nummer heet Intermission. Ze hebben deze clip eergisteren uitgebracht. Het nummer al iets eerder. En ze zeggen ze hier, for your viewing pleasure hebben we er een clip bij gemaakt. Kostte ons $40. Namelijk voor de zweep en het latex pakje wat ze bij de lokale sexshop hebben gekocht. En voor de rest hadden ze ergens nog een videocamera liggen. Als je die clip erbij ziet, het ziet er fantastisch uit. Het ziet er echt goed geproduceerd uit. Maar als je nou toevallig niet een computer bij de hand hebt, ga hier maar eens even naar luisteren. Want dit is echt verschrikkelijk lekker. Chateau Noir met Intermission.

0: Ja. Piet en Bees. Het eerste album van deze mannen, Mugshot, kwam uit in 2024. Toen waren de mannen overigens 72 en 73 jaar.
1: Ja,
0: echt hè, dit. Ik vind het fantastisch. Dit is Too Slick. Dit Piet en Bees, ik ga hier meer van draaien, maar ik draai hem iets in de weg, want anders hebben we geen tijd meer voor Bessen steunplaat.
1: Nee, dat krijgen we te horen natuurlijk. Dus daarom precies. Hebben we precies genoeg tijd overgehouden inderdaad voor de steunplaat van Bert. En nou ja, die gaan we dus nu inderdaad ook draaien. Dat is nog steeds...
0: Nat Zeil van de Grote Geelstaat.
1: Wat is nou?
0: Gele Grootstaat. Grote Geelstaat.
1: De Grote Geelstaat. Nat Zeil.
0: Tot het derde uur, jongens.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit. En benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij twee schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.

0: Peter, Bert, Tieren.
1: Alternatief. Alternatief.

0: Om ook maar eens met een lang nummer te beginnen.
1: Ja, inderdaad.
0: Opet.
1: Nou, de, zeg maar, de verwijzing naar Steve Wilson kan ik wel even voorstellen.
0: Ja, dit is Windowpane van Opet. En ik vond Opet vroeger, want Opet is ergens eind jaren 90 opgericht. Als je dit leuk vindt, deze stijl van Opet, moet je alles voor 2003 niet luisteren, want dat is echt zware dead metal. Okay. In 2003 hebben ze een album gemaakt, dat heette Damnation. En toen zijn ze echt overgestapt op meer progrock. Maar dit een van de nummers van het album van Damnation is. En het is, dit is prachtig, dus vandaar.
1: Hier kan ik goed over, ja.
0: Mooi. Nou goed, dan ben ik benieuwd. Ja, het volgende komt van Album of the Year over 1997 gesproken, waarin Opet volgens mij begonnen is. Dit album van Fate No More komt uit 1997, Album of the Year. Ja, en het is puur alleen omdat ik Mike Patton een geweldige zanger vind en daarom Strip Search.

0: Ja, maar dit geloof je toch niet?
1: Nee, je hebt niks te veel gezegd. Nee, dat is inderdaad jaren 90, Seattle grunge.
0: Dit is toch niet te geloven? Deze mensen komen uit Austin, Texas. En in juni van dit jaar is hun debuutalbum uitgekomen.
1: Dat was het netje.
0: Ja, dit is Identity Crisis. Het nummer heet Pictures. Maar dit kan een jonge Eddie Vedder zijn.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk. Ik hoorde dit. Ik denk, heb ik dit in de jaren 90 ergens gemist? Dan dacht ik, verdomme, het is 2 maanden oud.
1: Ja, dit past er precies tussen.
0: Ja, echt goed, hè? Ja, ik vond dit echt heel goed. Dus ik ga deze jongens volgen. Ze komen, Corpus Christi's komen in Texas. En de zanger, die heet, en gaan van alles een keer volgen, die heet Reese Gonzalez.
1: Oké.
0: Dus vandaar.
1: Oh, jeetje. Oh, shit, jongens. heb ik dat ding nog?
0: Nee, joh, ben je gek. Wacht even. Oh, je gaat het wel doen?
1: Ja, misschien kan ik het toch nog.
0: Oh, dan ga ik ondertussen even mijn verhaal erbij zoeken.
1: Pak het
0: even
1: bij en dan ga ik...
0: Dit moet ik altijd aan wennen, want ik schrik me altijd weer dood. Oh, je hebt hem eronder ook, joh.
1: Ja,
0: je hebt hem echt. Nee, dat is hem niet. Dat is het verhaal. Ah, dan weet u hem al, hè?
1: Weet ik het wel. Maar de luisteraar weet het nog niet.
0: De oplettende luisteraar. Maar dat is
1: dat nou? Oh ja, ik ben helemaal... Tierde, de maar, plaat
0: en zijn verhaal. Nou, we gaan hem alsnog doen. Jij had het even over de ode. Terwijl jij en ik met z'n tweeën praten waren. En dit is een verhaal over vergeten kroegen. Of in ieder geval gesloten kroegen. Dus daar komt-ie. Peter, er zijn plekken in een stad die verdwijnen zonder dat de stad ze ooit echt vergeet. Londen zit er vol mee. Straten veranderen, gentrificatie dwingt tot herbestemming. Uithangborden verdwijnen en namen die ooit voor een hele generatie iets betekenen, worden langzaam geschiedenis. Maar soms blijft er iets hangen. Een verhaal, een geur en een melodie. En tussen 1984 en 2004 was de King's Head zo'n plaats in Londen. In 1984 was het een kroeg waar je niet alleen naartoe ging om te drinken. Het was een plek waar Londen zich van zijn rafelige kant liet zien. Een pub met een geschiedenis, een eigen publiek en onder de kroeg een smoezelige bar waar de nacht nog een beetje verder ging. Mensen nog een beetje verder gingen. Jongens met jongens, meisjes met meisjes. Soms was het plaats voor meer. Een bar zoals die je alleen in grote steden aantreft. Donker, klein, een beetje versleten en daardoor juist aantrekkelijk. Geen plaats waar alles netjes was aangeharkt. Hier kwamen mensen die de nacht opzochten. Muzikanten, kunstenaars, studenten, vaste klanten, verdwaalde toeristen en mensen die liever niet te veel vragen kregen over wie ze waren of waar ze vandaan kwamen. En je moest tegen Streisand kunnen, want hoe laat het ook was of hoe vroeg, altijd was er wel iemand die die vettige, bekraste LP uit de kast zocht en deze onder luid gejoel weer opzette. Boven was dus de pub en onder zat de andere wereld. En die wereld was misschien wel beter. En zoals je vaker ziet, beneden is het altijd gezelliger. En ergens tussen die twee werelden speelde zich het echte Londen af. Het Londen van de jaren 80. Een stad met scherpe randen aan de talloze tegenstellingen die het herbergt. Thatcher, punk, new wave, neonlichten, nachtclubs, paranoia, geweld. En mensen die hun eigen weg proberen te vinden. Een stad waar je op een avond zomaar iemand kon tegenkomen die later beroemd zou worden. Terwijl je op dat moment alleen maar dacht, wat een nuwere. En dan was er de muziek. Het jaar dat de King's Head opende bracht ook het nummer van vanavond voort. Het nummer klinkt als Londen in de nacht. Cool, afstandelijk en een beetje melancholiek, maar toch onweerstaanbaar. Een baslijn die je rondleidt langs Soho, langs Piccadilly, langs donkere portieken en verlichte ramen, helemaal terug naar Chinatown. Waar de deuren van acceptatie altijd open stonden. In een wereld die verder nergens naartoe leek te gaan. Het is moeilijk om een betere soundtrack voor het Londen van die tijd te bedenken. Want Peter, het nummer van vanavond gaat niet alleen over een plek. Het gaat over de mensen die door die plek bewegen. Door de seizoenen door die plek. Over verschil, verlangen, anonimiteit en de vreemde aantrekkingskracht van een stad waarin iedereen onderweg lijkt te zijn naar ergens anders. Waar passanten hetgeen zijn Sinatra ooit overzong. Strangers in the night exchanging faces. Blikken, taxeren, loeren, gluren, meestal verbergen maar soms opstaan. Soms anoniem, maar ook soms extravert. Soms jezelf en soms iemand anders. En misschien was dat precies wat de King's Head zo bijzonder maakte. Je kwam er namelijk niet noodzakelijk om iemand te worden. Je kwam er gewoon even om iemand anders te zijn. En beneden in die smoezelige bar hoefde je misschien niet uit te leggen wie je was. Je kon er zitten met een glas in je hand, luisteren naar de muziek en kijken naar de mensen om je heen. Een nacht kon er eindeloos lijken, juist omdat er geen ramen waren. Maar misschien wist niemand hoe laat het was. Daar of buiten in de wereld. Nergens thuis horen en nergens terecht kunnen. Maar daarbuiten ging Londen wel door. Taxis reden door de regen, de neonlichten spiegelen in het asfalt. Mensen liepen haastig over straat, terwijl anderen juist nergens haast mee hadden. De King's Head bleef jarenlang bestaan totdat de kroeg in 2004 definitief haar deuren sloot. Nog één laatste avond, nog één laatste drankje en nog één keer het licht aan in de ruimte waar zoveel nachten waren begonnen en geruisloos overgingen in de ochtenden. En altijd weer die kille buitenlucht, die voor jouw gevoel oordelende blikken, de regen die beschuldigend leek neer te dalen. En na die laatste avond werd het stil. 3 decennia gefilterd door de deur. Vrijgezellen die partner werden, huwelijken, ontdekkingen, latere vaders en moeders, politici, muzikanten. Het visuele carnaval dat de geschiedenis van de King's Head heet, zal nooit weer in dezelfde samenstelling paraderen. Waar dan ook. Iedereen ging zijn of haar weg. Maar een kroeg verdwijnt nooit helemaal wanneer er mensen zijn die zich haar herinneren. Want gebouwen zijn uiteindelijk maar stenen, hout en glas. Wat een plek bijzonder maakt zijn de verhalen die erachter zijn gebleven. De ontmoetingen, de ruzies, de liefdes, de dronken gesprekken die de volgende ochtend nergens meer op sloegen, maar op dat moment alles betekenen. En misschien ook de muziek, want muziek heeft een merkwaardige eigenschap. Ze kan een verdwenen plek weer tot leven wekken. Ze kan tonen herroepen, lichtbeslagen ramen, verschaald bier, stilstaande rook, een trap naar beneden, een schuif in een opengaande deur. Je hoort gelach, gemompel, gerinkel, waar Streisand de stad verjaagt. Maar misschien is dat wel wat we bewaren wanneer we terugdenken aan plekken die niet meer bestaan. Niet het gebouw zelf, maar het gevoel dat we er ooit hadden. Die alles overrompelende nostalgie, waarbij je even voor je uitstaat. De King's Head is verdwenen, maar de nacht waarin je er ooit had kunnen staan, bestaat nog steeds. Zolang iemand zich die plek herinnert en zolang iemand het nummer van vanavond opzet. En ergens, diep onder het Londen van nu, klinkt nog altijd die baslijn. Want hoewel de stad verandert en de mensen veranderen, vergeet de nacht helemaal niets. Peter, dit zijn de Pet Shop Boys met West End Girls.

0: Dat, Peter, noem je een staand einde.
1: Ja. Ik denk, jij wel een fade-out of zo. Maar
0: nee. Dit is, ik vind dit fijn. Mensen hadden ook niet verwacht dat wij dit natuurlijk in uitzending zouden draaien. Maar dit is de nieuwe Sweet Your Life en Take That.
1: Ja, bij jou kan dat. Jij kunt gewoon Take That draaien. En daarna komt er weer een ongelooflijke stoot herrie.
0: Maar in ieder geval, dit is van het nieuwe album, Sweet July. Dit nummer is 2 weken oud. Ja, wat we nu krijgen, dat zijn toch wel mijn jeugdhelden van vroeger. Van onze vrienden van Body Count. There goes the fucking neighborhood. En met mijn grote vriend Ice-T. En dit is mooi, want dit nummer heet Talk Shit, Get Shot.
1: En dit is de harde Dijs dan in
0: elkaar. Ja, dan moet je me goed op rekenen dat dit hard is.

0: Nou, daar zijn we alweer.
1: Wij hebben even van Bodycount zijn wij overgestapt naar Tove Lo met De Fleur. En Tove Lo die zingt het samen met Stromae. Wat jij inderdaad net zei terwijl het nummer draaide. Stromae is, ik weet niet of hij terug is, maar tijd niets van hem gehoord. Ik geloof niet dat hij zelf nog muziek gaat maken, maar ik vind dit een hele leuke samenwerking.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat was, nou ja, goed, om dan maar even de tegenstelling nog groter te maken over samenwerking gesproken. Lauren Sanderson heeft een nieuw nummer uitgebracht en daarvoor heeft ze de hulp ingeroepen van niemand minder dan Fred Durst, die jij natuurlijk kent als de zanger van...
0: Ja, van die ook van ook zo'n band die veel lawaai maakt. Maar ben even de naam kwijt.
1: Van ook zo'n band die veel lawaai maakt. Limp Bizkit.
0: Yes, ja. Dat bedoel ik. Limp.
1: Nou, dit is toch fijn, jongens, dit. Dus voor het geval dat je dacht, ik ben net even weer tot rust gekomen. Is Lauren Sanderson.
0: Ja, en hier gaan we ook mee eruit. Want,
1: ja, en daarna krijgen we nog... ja, inderdaad, en aansluitend gaan wij niet meer onze...
0: Die steunplaat komen niet
1: meer. Nee, die steunplaat komen we niet meer naartoe, maar die halen we nog wel een keer het goed.
0: Dus dat over 2 weken, dan zijn we er weer.
1: Ja, met weer met z'n tweeën gaan we weer fijne muziek draaien.
0: Oké, okay, bye bye.

0: je mop van die twee man de dag dat het 11 uur was.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, we
1: ja, nee, het is beste luisteraar, dit lag aan het systeem. Wij zagen op het systeem staan, ja, wij kijken niet meer de klok, dan hangen we geen klok.
0: Nee, daar geen klok meer.
1: Maar er stond echt 23 uur dat het
0: ja,
1: nummer
0: dus, dus, ja. De steunplaat zou om 23 uur beginnen. Ja, en denken van, nou, ja. Dat redden we dus niet meer.
1: Nee, dat redden we wel.
0: Nou, maar dan gaan we eruit met een klappertier. Ja.
1: Mag ik je nog even wat vertellen over deze steunplaat?
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Heb je wel gehoord dat hier geen gitaar in zit en dat ze alles spelen op basgitaar? Het is echt solo's en het ritme, maar alles gaat op basgitaar.
0: Oké. Okay. Nee,
1: ik word er erg gelukkig van. Nou, maar we gaan er wel uit met een hele mooie. En het is Freedom 90. Dit is de Reflex Edit Revision van George Michael. Ja, dit is heel goed. Dit is 8 minuten lang. Ga hier rustig voor zitten. En beschouw dit als excuus van Peter en Tieren voor het feit dat we jullie een kwartier te vroeg afscheid hebben genomen. Maar nu echt. Bis 2 weken.
0: Ja, tot over 2 weken.
1: Peter, ik spreek je. Dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Veel van hen hadden een Noorse vlag bij zich. Later deze week kan het publiek afscheid nemen van de koning. De kist is dan dicht en bedekt met de koninklijke vlag. Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon en opvolger, koning Haakon, legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli gesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vanaf morgen vaker per dag open kan. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt zondag gespeeld in België. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag de WK-finale tegen Argentinië. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Hezret en Rudy.
2: Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen die momenteel in omloop zijn. Op de pillen staat het hoofd van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze bevatten een gevaarlijke stof en kunnen leiden tot ernstige overdosering. Over de vraag of de inhoud gevaarlijker is dan de verpakking, laat Trimbos zich niet uit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De onderhandelingen over de miljoenennota lopen door tot na het weekend. Verder, de financiële wereld keek vandaag reikhalsend uit naar de speech van Fed-voorzitter Kevin Warsh. Wat betekent zijn boodschap voor de economie en voor de rente? 10 jaar na zijn dood verschijnt nieuw werk van Prins. En IJsland stemt morgen over verdere onderhandelingen met de Europese Unie. En tot slot de dikke boom in Laren, bekend uit het liedje van Annie M.G. Schmid. De boom is op sterven na dood. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 28 augustus.
2: Opnieuw paniek in het getroffen gebied in Nepal. Angst voor een nieuwe vloedgolf.
3: But authorities are now warning of a high-risk dam that could trigger even more flooding.
2: Het reddingswerk lag uren stil, terwijl juist de eerste 72 uur letterlijk van levensbelang zijn.
4: Gaat het echt om levensredden van mensen? Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden?
2: Het dodental staat nu op bijna 600 en dat aantal zal nog fors stijgen.
5: Ik krijg nu ook berichten binnen, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ja, dat de lijken door de rivieren stromen hier in het land. Dus dat is echt absurd.
2: Nog 1500 mensen worden vermist, onder wie ook Nederlanders.
6: Maar op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermissen.
2: We wisten al dat het gebied door een enorme vloedgolf is overspoeld. Nu vertellen overlevenden hoe hoog die golf werkelijk was.
7: Het was highway 40-50 meter.
2: Golven van 40, 50 meter hoog. Dan kun je maar één ding doen. Heel hard wegrennen.
8: We ran for our life. We ran 500 steps all the way up the mountain to be safe.
2: In eigen land komt de regen met bakken uit de hemel. En dat is goed nieuws. Voor de natuur en voor de binnenschippers. Het Twentekanaal gaat weer open.
9: De afvoer van de Rijn neemt weer iets toe. Regen, ook in het Rijngebied en in het IJsselgebied. Waardoor we meer water krijgen en weer proberen het proces weer terug te zetten.
2: Het scheepvaartverkeer mag er alleen mondjesmaat doorheen. Zoals deze schipper, die daar dolblij om is.
10: Ja, dat weet je wel. Hè. Je kunt niks plannen zo. Dus het is fijn dat we weer wat weten wat we kunnen doen. Dus,
2: Nederland is weer 2 wereldkampioenen rijker. Roeiers Melvin Twellaar en Simon van Dorp wonnen overtuigend in de dubbel 2.
11: 2 mooie karakters, 2 mooie roeiers, 2 gouden roeiers. Want zij gaan het winnen. Goud voor Nederland.
2: Ja, natuurlijk blijdschap bij deze 2. Enorm verdriet bij de Noren. Vanmorgen overleed hun koning Harald. Geliefd bij velen.
12: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel love.
2: Voor anderen was hij meer dan dat. Familie, als een soort grootvader.
13: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nu de krant van morgen met Michiel van der Velden.
14: Het studentenleven verandert, schrijft Trouw. Studenten gaan minder vaak op kamers en pakken na colleges de trein terug naar hun ouders. Daardoor is het studentenleven minder uitbundig en komt er meer nadruk op de studie zelf te liggen.
2: En dat is niet per se een keuze van de jongeren zelf. Ruim 20.000 studenten die maandag met hun studie beginnen zijn nog op zoek naar een kamer. En wie wel een kamer heeft, betaalt daar flink voor. Gemiddeld bijna €650.
14: Studenten merken zelf ook dat er minder leven in de brouwerij is dan enkele jaren geleden. Jongeren leven gezonder en gaan minder vaak naar de kroeg. Ze hebben er ook steeds minder tijd voor, omdat ze hard moeten werken om alles te kunnen betalen.
2: De Telegraaf schrijft over een inval bij een voormalig medewerker van de Amsterdamse ombudsman. Ze schreef vorig jaar vernietigend over een interne afdeling van de gemeente die optreedt bij misstanden. Enkele dagen voor de publicatie werd het ingetrokken na kritiek van burgemeester Halsema.
14: Het rapport werd herschreven en in een afgezwakte versie opnieuw uitgebracht. Toch lekte ook de oorspronkelijke versie uit. De ombudsman deed daarvan aangifte en de politie begon een onderzoek. Waarom nu die inval is gedaan blijft onduidelijk, omdat geen van de betrokken partijen wil reageren.
2: Langzaam maar zeker verdwijnt het taboe op roken, staat in het AD. Hoewel campagnes voor tabak verboden zijn, wordt er toch veel reclame gemaakt. Influencers zijn op social media te zien met sigaretten en vapes. En ook in internationale series wordt volop gerookt.
14: Een onderzoeker pleit voor nieuwe overheidscampagnes waarbij de gevaren voor roken centraal staan. Als jongeren weten dat het slecht is voor de huid, conditie en vruchtbaarheid, zet dat hen aan het denken. Al zeggen de jongeren zelf dat ze vooral roken voor de gezelligheid.
2: De kleine christelijke gemeenschap in Nepal is hard getroffen door de overstroming, weet het Nederlands Dagblad. Tientallen kerken zijn weggevaagd en voorgangers zijn vermist. Uit kerken die nog wel bestaan schieten mensen te hulp en gaan met een mountainbike het getroffen gebied in om anderen te helpen.
14: Het is van ver van onze tijd deze wet, maar de oudste luisteraars kunnen het zich vast nog herinneren. Het sparen van plaatjes van oer-Hollandse landschappen voor in het Verkade-album. In Hattem voelt het volgens de Telegraaf weer even net als vroeger. Daar kun je opnieuw sparen bij lokale winkeliers.
2: Het idee kwam van de kleinzoon van de man die vroeger veel landschappen schilderde voor diezelfde albums. Een deel van de plaatjes van vroeger wordt opnieuw uitgebracht.
14: Via de tekeningen leerden 100 jaar geleden mensen kijken naar de natuur. En wat ook nu op andere manieren kan, zijn in het nieuwste album naast de oude prentjes ook foto's toegevoegd. Daarop is te zien hoe die plekken van toen er tegenwoordig uitzien.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: lookalike van Joya Moy. Eigenlijk zou het kabinet vandaag een besluit nemen over de miljoenennota. Maar de onderhandelingen blijken lastiger dan gedacht. De nieuwe deadline is maandagavond, zei premier Jette vanmiddag naar de ministerraad. Dat betekent dus dat er dit weekend nog stevig wordt dooronderhandeld. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey Ashworth, goedenavond.
0: Van een afstandje ziet het er niet heel gestructureerd uit, al het overleg. Minister Heijnen van Financiën had gesprekken met Kamerleden. Premier Jette had zelf weer gesprekken met andere Kamerleden. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, en we hoorden trouwens ook dat Jette en Heijnen daar stevig over hebben gebotst. Over die verschillende trajecten, die verschillende gesprekken die ze aan het doen zijn. En hoe dan ook, ze zijn er niet veel mee opgeschoten. Want het is wel duidelijk dat het probleem helemaal niet bij de oppositie zit. En wat hij al dan niet wil in ruil voor samenwerken. Nee, intern, binnen het kabinet, daar wil de ene partij het een en de andere partij iets anders. En dat hoorde je vandaag ook na de ministerraad. De ene minister, die van de Financiën, van de VVD, Ilko Heijnen, die zei, nou, het is wel rond, die begrotingspuzzel. Die is wel gelegd. Maar de andere minister, die van D66, van Sociale Zaken, Hans Velbrief, die zei, het is pas af als het af is. En dat verschil van mening in de coalitie gaat dan vooral over hoe die oppositiepartijen overtuigd moeten worden.
0: Het is geen geheim dat Jesse Klaver van Pro in ruil voor zijn steun de bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Is dat nou een van de heikele punten?
1: Ja, dat en de manier waarop belasting op beleggingen wordt geregeld. De veelgenoemde box 3-problematiek. Ik hoorde D66-ministers vandaag zeggen, ja, er zal een gebaar moeten worden gemaakt richting pro. En dat betekent inderdaad aanpassing van precies die plannen. Nou, geen enkele VVD-minister wilde dat herhalen. En verder viel op dat de toon nogal laconiek was bij die ministers vandaag. Het hoort erbij, zeiden ze allemaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Die gesprekken zijn stevig, maar de sfeer is goed. En nee, het is echt geen rommeltje. We moeten nou eenmaal de oppositie zien te overtuigen. Maar wat vervolgens heel opvallend was, is dat die oppositie helemaal niet meer hoeft op te draven komend weekend. Dus daar heb ik vanmiddag Jette naar gevraagd op die wekelijkse persconferentie, toen hij maar bleef wijzen naar de rol van oppositiepartijen. Ik hoor u steeds maar zeggen, meneer Jette, we praten met de oppositie en de oppositie heeft de hele zomer al kunnen meedenken. Maar wij zien helemaal geen oppositiepartijen nu bij u langskomen. Wij zien dat er in de coalitie gesprekken worden gevoerd. Hoe zit dat?
2: Nee, dat klopt. Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
1: Dus het probleem op weg naar die eensgezindheid zit in de coalitie?
2: Nou, het is gewoon de klus die je altijd te doen hebt in augustus. Dat is niet anders in een minderheidsvariant dan bij een meerderheidsvariant. Je hebt uiteindelijk ook maar zoveel miljarden om te besteden. En daar moet je een goede keuze in maken met elkaar.
1: U wilt het woord rommeltje dat door de collega's is aangedragen natuurlijk niet overnemen. Maar tegelijk, we zien u praten met de vicepremiers en allerlei fractievoorzitters uit de oppositie. Maar we zien ook de minister van Financiën die een heel eigen route aan het aflopen is. Daar komen alle financieel woordvoerders langs. Wiens idee was dat eigenlijk om dat zo te doen?
2: Nou, dat komt heel goed bij elkaar samen. Want zowel de minister als staatssecretaris van Financiën gaan echt soms in klein detail met fracties om tafel over het belastingplan, over grote hervormingen en hoe die uitwerken. Maar uiteindelijk is het ook een politieke weging hoe je over de begrotingen heen de totale begroting legt. Dus dat betekent dat de gesprekken die ik met de vicepremiers heb gevoerd, met fractieleiders en de minister van Financiën was daar overigens ook een aantal keren bij aanwezig, dat het niet alleen maar gaat over de cijfertjes en de getallen, maar ook over de vraag wat wil je met elkaar voor Nederland bereiken. En sommige van die keuzes kosten ook geen geld. Dus dat is dan een ander soort gesprek dat je met elkaar voert.
1: Maar was het uw idee om dat zo te doen?
2: Wij hebben als vicepremier het belangrijk gevonden, dus met z'n drieën, om ook in die gesprekken met oppositiefracties te laten zien dat we die bereidheid hebben om onze plannen vanuit het coalitieakkoord ook bij te stellen. Omdat we die samenwerking met de oppositie belangrijk vinden.
1: U geeft daar geen antwoord op of het uw idee was?
2: Het is een gezamenlijk proces van het kabinet. Om zowel de inhoud, maar ook de politiek met elkaar te verbinden.
1: En welke tafel is dan de hoofdtafel?
2: Nou, er is uiteindelijk één tafel en dat is waar we als kabinet besluiten over de begroting.
1: Dat is dus uw tafel?
2: Dat is onze tafel waar we gezamenlijk aan zitten.
1: Klopt het dat u daar met de minister van Financiën nogal gesprekken over heeft gehad? Wat over de verhouding tussen die twee gespreksrondes?
2: Nou, wij doen dat voor een heel groot deel gezamenlijk. Ook voor de zomer zijn we gezamenlijk fracties langs geweest. Maar ik vind het ook belangrijk dat op het departement van Financiën, daar wordt de begroting gemaakt. Dus het is heel goed dat de minister van Financiën daar de afgelopen weken ook met de vakspecialisten vele uren heeft doorgebracht. En daardoor ook de oppositiepartijen de mogelijkheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op deze begroting. En dat heeft u allemaal in de openbare agenda kunnen lezen. We praten regelmatig met elkaar bij om de totaaloverzicht goed te bewaken.
1: Ik probeer een beetje bij elkaar te brengen wat u zegt. Want aan de ene kant zegt u, ja, er is echt niks nieuws onder de zon. Zo gaat het altijd. Ja, het is een beetje wennen, dat minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd gebruikt u woorden als spannend. Hoe zit dat dan?
2: Dat is het elke zomer. Dat heb ik ook in voorgaande jaren gebruikt toen ik als fractievoorzitter of als minister bij de zomerbesluit van me betrokken was.
1: Dus het is nu ook spannend?
2: Nou ja, het is. U zoekt er iets achter wat er niet is. Het is gewoon een enorme klus om met elkaar een goede begroting te maken. Dat nemen we bloedserieus. En zitten nu in de laatste fase. Maandag gaat die begroting naar de Raad van State.
1: Maar dat betekent dat u uw eigen deadline niet heeft gehaald, want die liep vanavond af.
2: De deadline is 1 september.
1: Dank u.
0: De deadline is 1 september, oftewel maandagavond middernacht. Wat nou als dat niet lukt?
1: Nou, je weet twee dingen zeker in Den Haag. Er is altijd een volgende deadline en er is hoe dan ook een begroting. Het kan zijn dat er een begroting komt zonder heel veel plannen. Of een begroting zonder dat er van tevoren al een meerderheid geregeld is. Die meerderheid zou ook nog kunnen worden geregeld in de aanloop naar Prinsjesdag. Zelfs ook nog daarna. Want pas eind dit jaar is de definitieve stemming over al die financiële plannen. En dat er een kabinetscrisis dreigt, nou, dat sprak Jette heel ferm tegen op de persconferentie. Ze willen er met z'n drieën uitkomen, zei hij. Nou, we weten maandag of dat is gelukt.
0: Nou, ik ben benieuwd of er inderdaad een volgende deadline komt. Dankjewel, Wilma.

0: Alan Clark, Father and Friend. De financiële wereld volgde vandaag met grote belangstelling de speech van voorzitter Kevin Warsh van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die sprak in Jackson Hole in de staat Wyoming de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bankiers toe. Goedenavond en welkom in de studio, Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Goedenavond.
0: Keek u zelf ook reikhalsend uit naar deze bijeenkomst?
1: Ja, toch wel. Ja, en dat is, veel van dit soort speeches zijn ontzettend saai en die volg ik beroepsmatig en sommige echt zonder heel veel plezier. Maar dit was toch wel echt een meeting om naar uit te kijken. Want deze man is nu, nog niet zo lang is hij voorzitter van toch de machtigste centrale bank in de wereld. En had bij zijn vorige speech eigenlijk veel twijfel gezaaid onder beleggers over of hij wel echt inflatie wil beteugelen. Wat toch de belangrijkste rol is die een centrale bank heeft. En daardoor heb je de afgelopen tijd gezien dat op financiële markten er wat onrust was. En zag je toch dat iedereen heel erg uitkeek van, nou, wat gaat hij nu in Jackson Hole vertellen over de economie? Gaat hij daadkracht tonen dat die inflatie toch echt wil beteugelen? Of blijft die twijfel een beetje verder sudderen? Ook wellicht aangewakkerd doordat de Amerikaanse president die hem aangesteld heeft, Donald Trump, eigenlijk veel liever lagere rente ziet en zich daar ook veel over heeft uitgelaten de afgelopen tijd.
0: Eerst nog even die Warsh zelf. Hè. Hij is sinds mei dus inderdaad voorzitter van de Fed. Hoe staat hij bekend?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat hij al een hele lange staat van dienst in de centraalbankierswereld. De Economist die heeft een tijd geleden hebben ze een keer onderzoek gedaan naar al zijn speeches die hij gedaan heeft. En daaruit met AI gekeken, leuk. En daaruit bleek dat die man eigenlijk ontzettend is van, nou, ik wil inflatie beteugelen. Meer nog dan zijn collega's vaak denkt van, nou, we moeten toch echt zeker zijn dat inflatie netjes een beetje laag blijft. Behalve op het moment dat hij gekozen kon worden door Donald Trump om de topbaan te krijgen. En dan zag je ineens dat hij toch een beetje de andere kant wat opging. Dus ja, dat is een interessante conclusie van de Economist. En ja, nu is het toch aan hem om te laten zien wat nu dan zijn ware kleuren zijn.
0: Ja, want uit die AI-analyse kwam geloof ik ook dat hij vooral ook een voorstander is van hogere rentes. Hè?
1: Precies, eigenlijk wel. Nou, dat schuurt natuurlijk een beetje met de man die hem nu net aangesteld heeft. En dat hebben ook wel mensen om hem heen hebben ook wel gezegd van, ja, het zou best wel eens kunnen dat dat een keer gaat botsen onderling. En wie weet gebeurt dat al wel sneller dan verwacht.
0: En de speech was vandaag om 8:00 ochtends plaatselijke tijd. Waarom zo vroeg?
1: Dat is inderdaad echt erg vroeg. En dat is eigenlijk vooral, omdat dit een belangrijke speech is voor financiële markten, doen ze dat zo vroeg, zodat de beurs in New York net open is. En dan kunnen beleggers kunnen zo'n speech hebben eigenlijk de hele dag om dat een beetje daarop te kouwen en dat een plek te geven. Stel, hij zegt iets wat nou niet helemaal verwacht werd en het geeft onrust en het is vlak voordat de beurzen dichtgaan, dan geeft dat een enorme zorg die nog het hele weekend zou door kunnen gaan. Dat is een belangrijke reden. Maar daarnaast is het ook zo dat deze speech vindt plaats in Jackson Hole in Wyoming in de Rocky Mountains. Prachtige plek. En dat is de jaarlijkse retraite van de Amerikaanse centrale bank die daar plaatsvindt. En de bedoeling is in de middag dat ze lekker gaan wandelen of vliegvissen of dat soort dingen. Dus vandaar dat het eigenlijk voornamelijk allemaal in de ochtend plaats moet vinden daar.
0: Ja, en zijn vorige speech was dus twijfelachtig, een beetje vaag, misschien ook wel wazig. Wordt het ook wel genoemd, zag ik hier en daar. Wat was vandaag zijn boodschap? Wat vertelde hij uiteindelijk voor belang?
1: Eigenlijk is wat hij in zijn vorige speech niet deed, daar gaf hij eigenlijk namelijk aan van, nou, ik wil eigenlijk minder communiceren. Ik ga minder duidelijk vertellen wat wij de komende meetings gaan doen. Dat heeft hij nu eigenlijk veel meer wel gedaan. Hij heeft gezegd, inflatie is mij veel te hoog. En daar moet wat aan gebeuren als dat zo blijft. En eigenlijk is dat een beetje in centraal bankierstaal. Het klinkt nog steeds heel wollig. Eigenlijk zegt hij, als er nou niks verandert, dan ga ik de rente toch verhogen. En daar was die twijfel eerder over ontstaan. En daarmee heeft hij eigenlijk toch wel meer richting gegeven dan hij eerder aangaf dat hij eigenlijk zou willen doen in deze nieuwe functie. Ja, het is toch moeilijk om dingen te veranderen in dit wereldje.
0: Dus uiteindelijk eventueel de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Dat is nou exact wat Donald Trump absoluut niet wil. Nog heel even, waarom wil de Amerikaanse president dat niet?
1: Eigenlijk wil de Amerikaanse president die wil de economie stimuleren. Dat betekent hoe lager de rente is, hoe makkelijker het is om een lening af te sluiten. Daarmee ook om een investering te doen. Dus een economie die presteert over het algemeen prettiger op het moment dat de rente laag is. Tegelijkertijd maakt dat het ook makkelijker voor mensen om geld uit te geven. En dat zorgt vaak voor meer inflatie, dat de prijzen verder verhoogd worden. En daarom is de centrale bank eigenlijk, wat een centrale bank normaliter doet, is de rente hoger maken op het moment dat inflatie hoog is, om daarmee te te zorgen dat de economie een beetje afgeremd wordt. Dat bedrijven minder snel hun prijzen durven te verhogen. En dat daarmee inflatie weer een beetje beteugeld wordt.
0: Voor Trump komen natuurlijk ook de tussentijdse verkiezingen eraan. De zogenaamde midterms. Ja. Dus ook wel fijn om dus een lagere rente te presenteren, zou je zeggen?
1: Ja, maar tegelijkertijd zou het heel fijn zijn om een lagere inflatie te presenteren. Want een van de punten waarop Trump toch verkozen is ten opzichte van Biden als het om de economische kant van die verkiezing gaat, was het toch inflatie die onder Biden heel hoog was. Trump had beloofd om hem naar beneden te krijgen, maar hij is nog steeds niet terug op het niveau van 2%, wat centrale banken over het algemeen nastreven. Dus die spanning die is er, zeker nu in het Midden-Oosten, het Midden-Oosten ervoor zorgt dat die olieprijs omhoog gaat en Amerikanen ook veel aan de pomp kwijt zijn.
0: Ja, het was dus, hij was iets concreter vandaag, Wars, zou je kunnen stellen. Waren er ook zaken waar hij het absoluut niet over had of niet over wilde hebben?
1: Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat niet alleen beleggers wat zenuwachtig werden over inflatie. Maar je ziet ook dat de afgelopen tijd de lange termijn leningen, dus laten we zeggen als je een 10-jaars lening afsluit, dat daar de rente sterk van omhoog gegaan was in de Verenigde Staten.
0: Voor staatsobligaties.
1: Voor de staatsobligaties, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de Amerikaanse staat steeds meer kwijt is om hun rente te blijven of om hun rentekosten te betalen.
0: Daar die enorme staatsschuld.
1: Want... enorme staatsschuld die ze hebben. 40 biljoen.
0: Duizend biljoen of zoiets.
1: Dat maakt het wel heel veel. Maar dus wel heel hoog natuurlijk. Dus dat is een punt van zorg. Daar heeft de Amerikaanse minister van Financiën geprobeerd op die markt wat in te grijpen. Ook een beetje onconventionele bewegingen. En daar heeft Wars echt van gezegd van nou, daar hou ik me verre van. Dat is zijn pakkie Jan en niet het mijne.
0: Ja, want die minister probeerde dus door via de obligatiemarkt langlopende staatsobligaties terug te kopen om daarmee de inflatie...
1: Hij probeerde eigenlijk om zijn eigen rentekosten wat te drukken door die obligaties zelf op te kopen en daarmee eigenlijk te zeggen, kijk, ik kan het nog heel veel meer doen, dus heb nou maar vertrouwen in dat staatspapier. Leen maar geld aan de Amerikaanse staat, want ik koop het zelf ook terug in. Dat heeft een wat drukkend effect, heeft dat op de rente gehad, maar dat is wel vrij kort daarna weer verdwenen. Dus die zorg, die blijft nog een beetje, maar dat is dan weer meer bij de Amerikaanse minister van Financiën ligt dat.
0: Hier heeft Wars dus niks over gezegd. De Fed is officieel onafhankelijk, hè? Maar tegelijkertijd is Wars wel aangesteld door Trump. In hoeverre kan hij zich daadwerkelijk onafhankelijk van de president opstellen?
1: Ja, dat zit natuurlijk altijd daar inderdaad een beetje spanning in. En we zien eigenlijk dat zijn voorganger, Jerome Powell, die heeft onder zware druk van de president gestaan, dat die zich toch onafhankelijk heeft weten te gedragen.
0: En ging niet altijd even makkelijk?
1: Dat ging zeker niet makkelijk. Daar is ook veel reuring over geweest. Maar in principe kan dat zeker wel. En zitten er ook genoeg mensen om Wars heen hem ook te helpen om die beslissing onafhankelijk te houden. We zien natuurlijk nu dat die erg voorsorteert op een beweging die echt de andere kant op gaat dan wat de president wil. Dus op zich is dat vanuit
0: onafhankelijkheidsperspectief...
1: Ja. Is dat een heel positief teken.
0: Ja, dan hoe heeft zijn speech... Hoe is er op de financiële markten gereageerd op deze speech?
1: Nou, in principe zie je dat we een wat sterkere dollar hebben gezien. Dat betekent eigenlijk dat het vertrouwen in de dollar weer een beetje is toegenomen. We zien dat de verwachtingen dat inderdaad Wars de rente gaat verhogen, die zijn wat voor... wat vermeerderd. Dus ja, dus in principe zie je dat beleggers zeggen, nou oké, dit is nu wat hij gaat doen. En dan is nu de vraag, ja, is he gonna put his money where his mouth is? Gaat hij dan ook inderdaad die rente verhogen? Want dat is wel belangrijk als volgende stap.
0: Ja, want wat als hij dat nou uiteindelijk doet en de inflatie dus eventueel onder controle krijgt? Wat merkt de rest van de wereld er eigenlijk van? Wat gaan wij daarvan merken?
1: Nou, voornamelijk zie je dan dat op het moment dat het vertrouwen terugkeert, dat inflatie relatief beperkt blijft in de Verenigde Staten, dan kan dat ook de rente op lange termijn leningen, waar de Amerikaanse minister van Financiën zich dus zo'n zorgen om maakt, wat meer onder controle komen. En dat is een redelijk wereldwijde markt. Dus als die in de VS wat naar beneden komt, dan gebeurt dat hier vaak ook. En dat is prettig voor als je een lening af wil sluiten met een wat langere looptijd. Dus als je een investering wil doen of een hypotheek wil afsluiten, dan zou het prettig zijn.
0: Bert Corlijn, hoofdeconoom bij ING. We gaan het volgen en merken straks vanzelf wat er nog overblijft van onze euro. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we het hebben over Prince. Vandaag verscheen een nieuw album met een niet eerder uitgebrachte muziek van Prince. Het gaat om nummers uit vrijwel zijn hele carrière. Namelijk van 1977 tot 2016, vlak voordat hij overleed. Goedenavond Jefferson Davaiga, frontman van Neon Velvets. Waarmee je ook een Prince tribute programma maakt.
2: Yes, goedenavond man, klopt. We zijn bezig met een Prince Tribute programma, ja.
0: Ja, werd jij verrast door de muziek op dit album Timeless?
2: Ik heb een aantal nummers geluisterd en ik was vooral verrast door I Am You. En dat komt omdat dat heel erg, dat klinkt gewoon het meest als de muziek die hij maakte met zijn eerste band. Van The Revolution.
0: En is dat nou een belangrijke toevoeging aan zijn oeuvre?
2: Kijk, ik sta er een beetje dubbel in. Ik vond het heel goed klinken, dus ik heb ook maar 2-3 nummers geluisterd. Maar ja, hij is er niet meer en hij heeft natuurlijk zelf bewust voor gekozen om die nummers in zijn vault te gooien en die niet uit te brengen. Wellicht dat ze gewoon voor hem, voor zijn smaak, niet goed genoeg waren of dat het gewoon een paar schetsen waren. En het is natuurlijk tof voor onze fans om weer te luisteren wat hij heeft, maar ik wil ergens wel zeggen dat ik eerder zijn keus respecteer dat hij dit liever niet naar buiten had willen brengen. Want ik denk zelf dat ze niet compleet waren. Dat hij misschien voor een live versie, samen met The Revolution, dat het amazing had geweest. Misschien zou de wereld op zijn kop zijn. Maar hij is er niet om het af te maken. Dus we zullen nooit weten hoe de echte volledige versie zal zijn.
0: Jij hebt het over zijn keus om deze nummers niet uit te brengen. Of om ze te bewaren. Want deze nummers komen uit de zogenaamde Prince Vault. Hè, zijn kluis.
2: De Vault. Ja, klopt. Klopt.
0: Wat zit er allemaal in die kluis?
2: In die kluis zitten gewoon nummers die hij over al die jaren geschreven heeft. Al een paar duizend. Dat was echt extreem. Je zou denken dat het niet kan, maar het kan. Ik heb zelf ook honderden nummers in mijn telefoon zitten. En deze man had een workaholic werktempo wat echt helemaal nergens over ging. Dus hij schreef zoveel nummers. Maar dat zijn vaak gewoon nummers waarvan artiesten zeggen van ja, dit zijn mijn throwaways. Nummers die ze zelf niet goed genoeg vonden om uit te brengen als onderdeel van een album. En wij zouden denken van oh, zo klinkt super tof. Maar als je het vergelijkt met de grote hits van hem, net als Little Red Corvette of Purple Rain. Of weet je toch, dat soort nummers denk je van oké, ik snap wel misschien waar die vandaan komt.
0: Ja. Jefferson Daivaiga, wij gaan luisteren naar I Am Yours uit 1977.

0: Uit 1977, Prince met I Am Yours. Gaat IJsland verder onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie? Over die vraag kunnen IJslanders morgen stemmen tijdens een referendum. Wat staat er voor het land op het spel? Goedenavond, Edwin Zanen.
1: Hey, goedenavond. Hey.
0: Edwin, jij woont al bijna 20 jaar in IJsland. Je twee kinderen zijn er opgegroeid. Is het morgen nou een feest van democratie voor jullie?
1: Ja, dat zijn verkiezingen altijd wel op IJsland. En deze heel erg in het bijzonder. En het hele speciale van deze is dat er toch redelijk veel geheimzinnigheid omheen hangt. Ik vond het vanavond nog op naar yoga in de kleedkamer. En dan zeiden ze, mag je ook stemmen? Ik zei, nee, ik mag. Ik heb de nationaliteit niet. We mogen geen dubbel paspoort hebben vanuit Nederland. En toen zeiden ze, ja, oké. Okay. Maar toen zeiden andere, de IJslanders, die mochten wel stemmen natuurlijk, stemgerechtig. En die zeiden van, ja, maar ik zeg niet wat ik ga stemmen, want het ligt heel gevoelig allemaal. Het is eigenlijk voor de eerste keer dat ik dat hoor. Meestal bij partijpolitieke verkiezingen, weet je, voor de nieuwe regering, dan zijn mensen heel open in wat ze stemmen. Maar nu is er toch een bepaalde gevoeligheid.
0: Zijn mensen er ergens bang voor, of...?
1: Nou, ze zijn bang om de discussie weer verder aan te gaan. Want weet je, de kaarten met de argumenten die liggen op tafel. Er zijn net zoveel voorstels, net zoveel tegens voor heel veel IJslanders. En ik denk dat het wordt gewoon op de dag zelf wordt het morgen bepaald. Ja. Weet je, de laatste polls die vanavond verschenen zijn. Ja, er zit 1% of 0,9% verschil in. Weet je, dat is... Ja, het gaat achter het gordijntje besloten worden op basis van intuïtie. En als het mooi weer is, zullen heel veel IJslanders denken van... Wow, we worden het mooiste land ter wereld, we moeten onafhankelijk blijven. Weet je? Dus dan laten we maar nee doen. Ja, ik denk dat het zoiets gaat worden.
0: Dat zeg je mooi, want waar gaat het in essentie over morgen?
1: Onafhankelijkheid. That's the core. Dat is essentieel. Dat is een rode draad door heel IJslands historie. Vanaf het moment dat het hier gekoloniseerd is in de tijden van de Vikingen. Weet je, onafhankelijk is het grootste goed wat je kunt krijgen. En daar wordt die bal die wordt heel erg gespeeld door de partijen die er belang bij hebben dat die onderhandelingen niet hervat worden.
0: Ja, waarom koos jij eigenlijk voor IJsland 20 jaar geleden?
1: Voor het avontuur en de mentaliteit. Open. Open maatschappij, een gelijkgeschakelde maatschappij tussen man en vrouw. Het is volledig geëmancipeerd en zakelijk gezien de mogelijkheden die hier lagen. Ja.
0: En welke mogelijkheden waren dat?
1: Ik werk in toerisme. Begon het toerisme, het grootschalig toerisme, op te starten. En dat was, daar lag nog heel veel onontgonnen terrein. Daar konden we instappen en...
0: Je gaf het net zelf al aan, jij mag niet stemmen, want je hebt geen IJslands paspoort. Je twee volwassen kinderen wel. Hoe hebben die zich voorbereid?
1: Die zijn natuurlijk van heel groot deel door social media beïnvloed. Mijn zoon die werkt in de, zoals hij zelf zegt, seafood industrie, werkt in de visserij. Die zijn tegen, of in ieder geval, die hebben wel het voorbehoud over, we willen onze visserijgronden niet delen met andere landen. Want ze zijn van heel groot deel van afhankelijk. En mijn dochter kwam met de argument en zei... we hebben al 75% van alle Europese maatregelen... zijn al in effect in IJsland. Dus waarom zullen we voor die andere 25% misschien heel veel zaken rondom de onafhankelijkheid opgeven?
0: En dat bedoelt zij vanwege allerlei bilaterale afspraken, verdragen... de NAVO, handelsverdragen?
1: Ja, klopt. En IJsland is al heel erg internationaal georiënteerd. Want er zijn ontzettend veel verdragen met allerlei landen. En ik denk, waar ik vandaag ook een beetje achter kwam. Er wordt een klein beetje in de internationale pers. Wordt IJsland soms een beetje gebagatelliseerd. Weet je, gekleineerd. En daar is men heel gevoelig voor. We hebben zoiets van, zie je wel, ze vinden ons een heel klein land. Dus moet je nagaan, als we bij Europa straks zitten. Dan zijn we nog steeds het kleine eilandje in de Noord-Atlantic. Ja, dan kunnen we beter maar onafhankelijk blijven. Dat is een beetje, weet je. Dat is die trots die er is op het eiland gewoon.
0: De trots, grote behoefte aan onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is de visserij dus een heet hangijzer. Welke argumenten gebruiken voorstanders van gesprekken met de EU?
1: Met name dat de bestaande economische structuren opengebroken gaan worden. Want het is gewoon zo dat hier een aantal partijen de lakens uitdelen... die er heel erg veel belang bij hebben dat de zaak blijft zoals die is. Met name vanuit het financiële oogpunt. En ik denk dat als die markt opengebroken zou worden... dat er voor heel veel IJslanders ook wel financiële voordelen aan zouden zitten. Met name qua rentestanden en gewoon de prijs van bepaalde goederen die in IJsland heel erg hoog zijn.
0: Want hoe zit het bijvoorbeeld met de rentestanden?
1: De rente is op dit moment 8%, geloof ik.
0: Zo, op een hypotheek?
1: Nou, dat is echt serieus. En die is ook nog voor een heel groot deel, een beetje afhankelijk van hoe je me afsluit, maar die is ook nog weer inflatie gecorrigeerd aan het einde van het jaar. En in de laatste maand is inflatie meer dan 5%. Dus dat zijn wel serieuze bedragen. En dat zorgt er nu op dit moment voor dat voor jongeren eigenlijk het heel erg moeilijk is, zelfs ook in Nederland, wat je de vrouw vaak hoort, om de huismarkt op te gaan. Terwijl er wordt gebouwd bij het leven, maar dat is allemaal vanuit projectontwikkelaars en pensioenfondsen die daarin investeren. Maar voor een heel groot deel is het onverkoopbaar op dit moment. En maar het hele gekke is weer dat de onderzoek heeft uitgewezen nu dat jongeren in de meerderheid nee stemmen tegen EEG-lidmaatschap.
0: Dus,
1: of tegen de hervatting van de gesprekken. Dus.
0: Terwijl die er, als ik het zo hoor, ook economisch juist heel veel aan zouden kunnen hebben.
1: Ja, maar dan wordt toch die onafhankelijkheidsbal weer opgespeeld. En die komt uit hele verschillende hoeken. Want Oliver Ragnar Grimson, de voormalig president, die toch redelijk liberaal was, die zit nu in de anti-campagne. Want die zag ik van de week op televisie. Dacht van, wat vertelt die nu? Ik dacht dat het mijn gebrekkige IJslands, of mijn interpretatie van het IJslands lag, zeg maar. Maar dat was dus inderdaad zo dat hij zei van, nee, dat moet niet, want we hebben niet voor niets al 80 jaar lang voor onze onafhankelijkheid gestemd.
0: Zijn er nou ook mensen die betogen dat ze graag de euro als betaalmiddel willen in plaats van de IJslandse kroon?
1: Ja, dat is met name in de zakenwereld. Ik bedoel, wij hebben daar zelf, zitten we daar ieder jaar, is dat weer in de onderhandeling met de bank, is dat weer hetzelfde punt van wat gaat die IJslandse kroon doen? En voor een heel groot deel, weet je, hij staat nu heel erg sterk. Dus op dit moment is ook niet die prikkel er bij heel veel IJslanders om te zeggen, hé, laten we de euro invoeren. Toen in 2008, weet je, met de financiële crisis, ja, toen schreeuwde iedereen van, we moeten de euro hebben, want dan hebben we eindelijk een stabiele muntsoort. Maar weet je, ook hier is het termijn van denken is een beetje per onderwerp afhankelijk. En soms is dat heel lang en soms is het heel kort. En in financiële zin is het over het algemeen heel kort in IJsland.
0: Ja, je noemde net dus hoe belangrijk die trots en die onafhankelijkheid is voor IJslanders. Mm-hmm. Komt de geopolitieke dreiging van bijvoorbeeld een Donald Trump die Groenland probeert te annexeren dan ook aan bod? Spelen dat soort zaken ook een rol?
1: Nee, niet op dit moment. Dat is niet de hoofdmotor in ieder geval. Natuurlijk, dat zijn ook wel argumenten die meespelen. Van oké, als we geen lid worden, worden we een speelbal tussen de twee continenten? Letterlijk vanwege de ligging natuurlijk van ons land hier. Maar die is nog niet zozeer gevoerd. En die aanwezigheid, die is hier al heel erg lang. Die is hier al 25 jaar lang zijn de Chinese ambassades en Russische ambassades en handelsdelegaties. Ja, die zijn veel groter dan dat ze de belangen behartigen die er nu zijn. Dat is allemaal toekomstgericht voor het moment dat als de mijnconcessies in Groenland effectief worden, als het drijfijs daar minder dik wordt, weet je, dan gaat IJsland de hub worden voor het transport van mijnbouwproducten richting China via de Noordlangs Rusland route.
0: Zondag komt de uitslag van dit referendum. Mm-hmm. Hoe is de stemming dan bij de familie Zane als de meerderheid in IJsland, laat ik zeggen, voor de EU stemt?
1: Dat ga ik met de kinderen discussiëren dan. Weet je wat ik al zei? Ik sta daar, zoals misschien nu in het gesprek gebleken is, ik sta er redelijk open in. Er zijn evenveel voor's als even tegen's te verzinnen. En het gaat alleen maar over de hervatting. Maar het is met name natuurlijk een ja, het kan het ook als blamage voor de EU gezien worden als er nu al gezegd wordt in een heel pril stadium van, hé, we willen dat helemaal niet.
0: Ja.
1: Weet je, dat is niet zo'n leuke boodschap in ieder geval die uitgebracht wordt vanuit ons kleine landje hier.
0: We gaan zondag zien of het een blamage wordt voor de EU. In ieder geval enorm bedankt voor dit gesprek, Edwin Zanen. Dan de dikke boom in Laren en 450 jaar oude eikenboom. De boom lijkt dood. Hij werd onder meer bekend door dit liedje met tekst van Annie M.G. Schmid.
2: Ik heb

0: en nu is de boom helemaal kaal. Zelfs de laatste groene scheut die deze lente nog verscheen, is zijn blad verloren. Goedenavond, Wim Eikelboom van de Bomenstichting.
1: Goedenavond.
0: Sinds wanneer kijken we zo naar deze boom? En hoe kreeg hij de naam De Dikke Boom?
1: Ja, die boom, dat werd een begrip. Dus hoe ontstaat dat? Een boom krijgt een naam als die er lang staat. En als mensen dan op een zeker moment denken van, nou, we gaan hem die naam geven. En dat is ook zo ontstaan met deze boom. Dus die draagt al eeuwen de naam Dikke Boom. Er is een wandelpad die die naam draagt. Een dikke boompad voert langs de boom. Hij staat trouwens niet in het Gooi, hè, in Laren, maar hij staat in het Gelderse Laren, voor de duidelijkheid. Dat mensen, want heel veel mensen denken van, oké, Laren, dat is toch daar. Maar nee, het is in Gelderland, op het landgoed Verwolde. En het is een hele dikke boom. Hij hoort bij de dikste bomen van Nederland en de oudste bomen van Nederland. Het is de allerdikste eikenboom van Nederland. Nou ja, als je die titel draagt, ja, dan word je vanzelf een beroemdheid. En ja, dat is deze boom geworden.
0: Helaas gaat het al jaren niet goed met deze boom. Dat kon iedereen zien. Was het dan de hitte en de droogte van deze zomer die de boom definitief de das om heeft gedaan?
1: Ja, dat is wel wat experts zien. En ook wat ik zelf heb gezien. Namelijk dat de boom had, zoals je zelf net al zei, nog één groen scheutje dit voorjaar. En kwakkelde al heel lang. Dat is begonnen in de eind jaren 70. Dus moet je voorstellen, dat is een boom die de 80-jarige oorlog heeft meegemaakt. Hè. Die staat daar dus heel lang te pronken. En dan wordt er ergens een keer een soort foutje. Ik noem het zelf een soort moment van onbedachtzaamheid. Van een boer die in een winter bedenkt dat hij zijn gierkelder vol heeft en daar het land moet bemesten, want hij moet van die gier af. En die akker ligt naast die eik en die akker loopt een beetje schuin en die gier die sijpelt vanaf die akker, die bevroren akker, naar de stamvoet van die eik. En dat is gezien door mensen, dat is bevestigd door mensen. Dat is niet een uit de duim verzonnen verhaal, maar dat is echt gebeurd. En dan zie je dat die eik daarna in de jaren 80, 90 aan één kant is gaan afsterven. En dat is vastgesteld, de wortels aan de kant waar die gier in de grond is getrokken, die mest, die zijn doodgegaan, want die trokken dat niet, zo'n overbemesting. Dus die eik was aan één kant al best wel heel lang dood. Maar een eik die heeft het vermogen, als die oud is, om zich te compartimenteren, zoals het heet.
0: Zo.
1: Dus de andere kant van die eik, die was gewoon springlevend. Dat was altijd wel een beetje een raar gezicht, zo'n boom waarvan je denkt, als ik aan de ene kant sta, dan denk ik, hij heeft de geest gegeven. En aan de andere kant denk ik, oh nee, hij heeft er nog heel veel zin in. Nou, dat had hij ook, er nog best veel zin in. Er is zelfs al in de jaren 80 een landelijke actie geweest. In de jaren 90 moet ik zeggen, 80 en 90, een landelijke actie geweest voor deze boom. Hij heeft hulp nodig. We gaan hem wat extra compost geven en we gaan hem een handje helpen.
0: En was dat nou tegen beter weten in?
1: Nee, dat was wel ook met de gedachte van, wij gaan iets goeds doen voor die boom, niet tegen beter weten in. Want we weten dat eiken zijn hele taaie bomen, die kunnen heel veel hebben.
0: Maar is er genoeg kennis over hoe je goed met oude bomen om kan gaan of moet gaan?
1: Nou, dat is best een uitdaging. En dat zie je ook weer aan deze boom. Want deze boom heeft 2 jaar geleden nog een extra behandeling gehad. Toen is er kalk in de grond aangebracht. En toen zijn de schimmels in de grond aangebracht. De grond is geploft, zoals het heet. Dus die grond is weer losgemaakt, zodat die boom weer voedingsstoffen bij zijn wortels kan brengen. En met de gedachte, we gaan die boom helpen. En eigenlijk heeft dat niet veel geholpen. En dan is de vraag, hebben we te veel gedaan voor die boom? Hadden we hem toch met rust moeten laten? Nou, dan zie je dus dat eigenlijk de oudere zorg voor monumentale bomen in Nederland is nog best wel een beetje een zoektocht die we samen maken. Daar wordt goed over nagedacht overigens. Er is nu een werkgroep bezig om daar eens een soort landelijke lijn in te maken. Maar dat is geen gesneden koek.
0: Over rust gesproken, dat de boom niet altijd even genoeg rust kreeg, bleek misschien wel uit het feit dat er op een gegeven moment zelfs een hek omheen kwam.
1: Ja. Ja, dat gebeurt bij meer oude bomen. De gemeente of andere eigenaren van bomen, die doen er heel verstandig aan om een boom op leeftijd. Zie je, de mensen die een oude boom zien, dat geldt ook voor jonge aantrekkelijke bomen, die willen graag zo'n boom aanraken. Die hebben dan de neiging, we moeten naar die stam en we willen dan poseren bij de stam. We moeten die boom voelen. Vind ik trouwens overigens altijd wel heel leuk als mensen die behoefte hebben om dat te doen. Maar het heeft één nadeel, dat als een boom heel populair is en er komen heel veel mensen die boom voelen, dan raakt de grond onder die boom, die raakt verdicht door al die betreding van al die mensen. Ja. Waardoor die boom gewoon minder voedingsstoffen kan opnemen. En die verdichting van die grond, nou, dat is op den duur echt wel een probleem voor een oude boom. Dus ja, om hem dan te helpen, wordt er een hek omheen gezet met het vriendelijk verzoek om een beetje op gepaste afstand van de boom te genieten.
0: Bijna een soort museumstuk.
1: Ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje museaal. Maar dan maak je hem ook extra bijzonder. Want dan wordt het een soort, ja, net als in de dierentuin,

0: heel gevoelig, hè? Dus er zijn zelfs mensen die zeggen van het lot van de boom werd al eigenlijk een beetje bezegeld met het graven van het Twentekanaal in de buurt, waar toen in de omgeving van dat kanaal ondergrondse waterstromen anders gingen lopen. Nou, dat weten we niet. We willen dat wel graag uitzoeken, want dat kan ons weer helpen om zeg maar, wijsheden op te doen die weer van pas komen in het beheer en het onderhoud van andere grote joekels die we nog hebben in dit land.
1: Nou, Wim Eikelboom, dit was in ieder geval een geweldige en prachtige ode aan deze mooie, dikke boom van Laren. Wim, dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Ja.
1: Morgen zit hier Elisabeth Steins. Zometeen op deze zender is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Dominique de Groen te gast in Nooit meer slapen. En dat programma wordt gepresenteerd door Ellen Dekwitsch. Voor nu een hele fijne nacht en dank voor het luisteren.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes.

0: NPO Radio 1. Human.
1: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde en Duperons niet altijd eenvoudige omgang daarmee staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Biele Rensen, met zijn biograaf Kees Snoek.
2: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur Wat blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren.

0: het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed het verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: freedom.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.